0: De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

is bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
5: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: nachtje slapen, dan trappen we hier met de ochtendshow af. Voor 10 dagen lang alle 1300 goed de lijst met de smaak van Gelderland. Dat gaat weer een bijzondere editie worden. Met onder andere het finale weekend waarin we live vanuit de binnenstad van Arnhem komen. En het bijzonder leuk zouden vinden als jij even gezellig langskomt. Er zijn live optredens, speciale gasten, we spelen leuke spelletjes. En uiteraard beleven we samen met jou de leukste lijst van Gelderland. Die start dus komende vrijdag, maar eerst maar voor de dag van vandaag. Het weer in Gelderland begint woensdag plaatselijk mistig, maar daarna schijnt de zon geregeld bij 20 tot 23 graden. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Vanavond vallen er buien, mogelijk met onweer, terwijl de wind naar het noordwesten draait en flink aanwakkert. Een overzicht van de voorpagina's van de ochtendkranten nu en een greep uit het Gelders nieuws. In Bemmel zaten gisteravond tot wel 100 huishoudens een paar uur zonder stroom. In een stroomhuisje van de netbeheerder was brand uitgebroken en de brandweer kon pas blussen nadat monteurs de spanning eraf hadden gehaald. Uiteindelijk kon bij iedereen het nachtlampje weer aan en ik hoop de wekker vanochtend ook weer op de juiste tijdstip. Dat gaat soms wel eens mis dan, hè? De komende 20 jaar gaat kanker flink vaker voorkomen. Dat schrijven de Gelderlander, de Stentor en de Telegraaf, met huidkanker als snelste groeier. Al is die meestal goed te behandelen als je er op tijd bij bent. Trouw en het Algemeen Dagblad staan stil bij 7 oktober... 3 jaar na de aanval van Hamas op Israël, en hoe die dag nog altijd doorwerkt, ook bij Joden in Nederland. Op de Graven Reinoudweg in Herwijnen is gisteravond een flink ongeluk gebeurd. Een auto belandde in een weiland, de ander lag op zijn kop in de sloot. Er kwamen meerdere ambulances en 2 traumahelis op af, maar het lijkt allemaal mee te vallen. 1 inzittende moest met spoed naar het ziekenhuis. Midden in het centrum van Apeldoorn speelt zich al een paar avonden achter elkaar hetzelfde spel af. Groepjes jongeren steken vuurwerk af en zoeken de politie op totdat agenten ze wegsturen. De burgemeester heeft er intussen meer dan genoeg van.
1: Ja, wat we zien is dat een aantal jeugdigen eigenlijk uit is op rellen. We weten ook niet goed waarom, maar ze zitten niet op school. Ze hebben hier wel tijd voor en dat moet echt stoppen.
2: Om wat voor groep gaat het?
1: We denken nu tussen de 15 en 25. Het zijn vooral Apeldoornse jongeren. Gisteren zei nog een moeder tegen mij. En ze hebben scheid aan iedereen en ook aan u. Ja, en het is een soort van niemand tast mij aan. Ik ben onaantastbaar en ik ben de baas. Dat is het gedrag wat ze van 13 tot 15, 16 eigenlijk vertonen.
3: De gemeente neemt inmiddels maatregelen, waaronder extra cameratoezicht en onderhoudt contacten met scholen, ouders en de reclassering.
0: Ook gisteravond knalde er weer zwaar vuurwerk op dezelfde kruising. Al is voor zover bekend niemand opgepakt. De burgemeester richt zich nu vooral op 5 jongeren die al langer in beeld zijn. De politie gaat deze week bij ze thuis langs en ze krijgen een gebiedsverbod. In Tiel is gisteravond een fietser aangereden door een automobilist die daarna gewoon doorreed. Het gebeurde bij een spoorwegovergang en de fietser moest met spoed naar het ziekenhuis. De politie vond nog een stuk van de bumper en zoekt nu via Burgernet naar de gevluchte bestuurder. En de 71-jarige meneer Ru uit China scharrelde 20 jaar zijn kostje bij elkaar tussen het afval, in de veronderstelling dat zijn pensioen al lang was verlopen. Een maatschappelijk werker zocht het uit en er bleek al ruim 10 jaar geld voor hem klaar te staan. Ruim 50.000 euro. Plus elke maand bijna 500 erbij. Soms loont het dus echt om nog even 1 keer in die oude papieren te grasduinen en die envelop wel open te maken. Toch? Beter gewoon eten kopen in de winkel of uit eten kunnen gaan dan tussen het afval bij elkaar scharrelen. Meneer Ru. Phil Collins nu. En Two Hearts. Het is 6:10. Goedemorgen.

The Fortunes and You've Got Your Troubles op Radio Gelderland. Zometeen een goed begin is het halve werk, maar eerst deze man. Danny Vera, een plastic Jesus. Ik weet uit betrouwbare bron dat hij hoog staat in alle 1300 goeds dit jaar. Maar is dat ook met dit nummer? Of is dat met een ander nummer?

0: Plastic Jesus van Danny Vera maakt er 7:10.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En we zijn al begonnen met dit programma, maar een goed begin, dat maakt het pas echt af, hè, als een... ja, dat is het halve werk, zeggen ze altijd. Een intro ga ik laten horen. De eerste paar seconden van een plaat die ik graag helemaal wil draaien. Het is aan jou of dat mag.
1: Een goed begin...
0: Dat is het intro van vandaag. En het is aan jou of het mag. Daarmee bedoel ik, weet jij welke plaat dit is? De titel en de artiest moet je doorgeven via de mail... frank@gld.nl of een appje met de app van Omroep Gelderland. De titel en de artiest dus van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Ja, kom maar door. Dit intro hoort dan weer bij The Whispers. And it's a love thing. Maar ja, dat was de vraag niet. Dat is gewoon de plaat die ik even ga draaien... zodat jij ondertussen kunt nadenken... over het echte goede begin van deze woensdagochtend.

0: bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.
1: Oktober is de woonmaand. 21% korting op je nieuwe keuken, badkamer of tegels. Zoveel keuze en nu ook nog eens zonder BTW. Ontdek het in Nijmegen bij Van der Stad Keuken, Tegel en Bad.
2: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
3: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie. Zie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
6: Het is bijna 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland in Koudhoorn. Daar is het 10.8. In Ammerzoden 12.5. Vandaag begint met mogelijk wat mist, maar al vrij snel breekt de zon door. Vanmiddag blijft het droog. Temperaturen tot 22 graden. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Later neemt de bewolking toe. En vanavond volgt vanuit het westen regen. En daarna dus natter en frisser herfstweer. Een fietser is gisteravond in Zutphen met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde bij de inrit van het zwembad aan de Laan van Emen. De politie onderzoekt wat daar precies is gebeurd. En vleesverwerker Fion wil de varkensslachterij in Apeldoorn verkopen omdat er steeds minder varkens worden geslacht. De sluiting treft zo'n 300 werknemers. Fion wil zoveel mogelijk van hen verplaatsen naar een andere locatie. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Eens even kijken of er al verkeersinformatie te melden is. Nee, nog niet. Nou, dat scheelt weer.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Peter Frampton en Show Me The Way. Goedemorgen Gelderland, 6:05 is het. Wil die appt vanuit Olst dat de mist daar zelfs in de straat hangt. Op zich geen zeldzaam iets, maar meestal blijft het dan net boven de weilanden hangen. Hopelijk trekt het wel snel weg, zegt Wil, want om 9:30 wordt het kabouterpad geopend. Dan is het wel fijn dat er een zonnetje bij schijnt. Ja, het is 7 oktober. We zitten dus in stoptober. Een week zonder sigaret. Voor wie al jaren rookt, voelt dat zelfs als een kleine marathon. Maar wie deze maand is gestopt, goed bezig. De eerste week zit erop. Sinds de 1 oktober lopen er heel wat rokers dus die race mee, hè, in de stoptoberactie. En een bus vol bekende stoppers rijdt het land door om deze stoppers aan te moedigen. In Arnhem stapt de presentator Koen Pieter van Dijk uit met een persoonlijke boodschap.
1: Dag lieve stopper, Koen Pieter hier. Ik ben ongelooflijk trots op jou, want je zit wel gewoon op dag 6. Stop sober.
2: Anja, je bent een stopper.
3: Ja, al een jaar. Na 55 jaar. Mijn stem is nog niet echt veel beter geworden. En dat komt omdat ik stembandoedeem heb. Maar wel ten gevolge van het roken.
1: En zoals je ziet op de achtergrond zijn we met de bus gekomen. Met de Stopsoberbus. Omdat ik meedoe met Stopsober. We doen een tour door Nederland. En vandaag is Arnhem aan de beurt.
4: Maar Arnhem is nog wel speciaal. Drie wijken in Arnhem scoren het allerhoogste in Nederland. Met het aantal gevallen van longkanker. En het heeft voornamelijk met roken te maken.
3: Ik heb bijvoorbeeld een grote pot gekocht. En ik heb daar elke peuk die ik rookte in september ingedaan. En het is heel confronterend, omdat je dan ziet wat je eigenlijk rookt. En ik heb er een paar keer aan geroken. En dat helpt ook om te stoppen, moet ik je zeggen.
1: Ik heb gerookt vanaf, denk ik, mijn 16e. Tot, nou, ik ben bijna 34, dus lang.
2: Waarom kies je er dan voor om juist nu te stoppen? Waarom is dit dan het moment?
1: Nou, het is gewoon nogal uit de mode. En ik ben een modemeid. Ja, dit is mijn 4e officiële keer dat ik het echt uitspreek. Ik stop met roken.
2: Waarom denk je dan dat het deze keer wel gaat lukken?
1: Nou, omdat mijn motivatie gewoon wat meer helder is voor mezelf.
3: Moet je zeggen dat ik eigenlijk al heel snel mezelf lekkerder begon te voelen. Ik hoestte dag en nacht. Dat was eigenlijk al na een week een stuk minder. En mijn huid werd gelijk heel mooi.
1: Je kan het. Je bent het waard. Een rookvrij leven. Laten we het samen doen.
0: Mwah. Ook Patty Bart reed mee met de Stoptoberbus. Zelf dus ook een stopper. En wie de 4 weken volhoudt deze maand, heeft volgens de campagne 5 keer zoveel kans om er vergoed van af te blijven. En voor deze computer is het dus poging nummer 4. 3 maal scheepsrecht was blijkbaar gewoon een warming-up voor die gouden 4e poging. Hou vol mensen, het is echt veel lekkerder zonder.

0: Howling at the Moon door Jonathan van den Broeke. Of gewoon Marlo, zoals die echt...
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Genoemd wil worden, maar ik vind zijn eigen naam zo mooi. 6:11 is het een goed begin, is het halve werk. En vanochtend moest je het met dit intro doen.
1: Een goed begin...
0: En dat bracht Gert gelijk helemaal in vervoering.
2: Start branding you.
0: Hoe mooi.
2: I'm leaving today.
0: Ja.
2: I wanna wake up in the morning, New York. Team from New York van Frank Sinatra uit 1979.
0: Helemaal goed, Gert. Hanneke had het ook goed, net als Johan en Ernst. En nog een lange lijst van appers en mailers waarvoor dank. Een goed begin is het halve werk. Frank Sinatra inderdaad. Theme. From New York, New York.

0: Goedemorgen Frank, Henry Kloosterboer vanuit de Melkstal in Voorst. Volgens mij is het goede begin van deze ochtend Frank Sinatra met New York, New York.
1: Goedemorgen, goed begin is het halve werk. In Amerika werd hij al genoemd The Voice. We hebben het over Frank Sinatra natuurlijk met zijn wereldhit New York, New York. Goedemorgen.

Alex Warren hoorde je. En Emerald Eyes. En daarvoor Frank Sinatra. En Theme from New York, New York. Zometeen het weerbericht van Weerplaza. Na Aswad. En

0: Azwad en Don't Turn Around maakt het 9 voor 7.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Nou, die vraag die stellen we aan Johnny Willemsen vandaag. Dat is de weerman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voordat we het over vandaag hebben, toch nog heel even terug over gisteren. Want ik heb filmpjes en foto's in mijn tijdlijn van luisteraars. Onder andere Dineke uit Ede bijvoorbeeld. Gisteren, ik denk een beetje einde van de middag. Wauw, die lucht die was volledig gevuld met van die watjes. Allemaal van die plukjes wolk. Ja, heel zacht, heel bijzonder om te zien.
2: Inderdaad, ik heb die foto's ook gezien. Dat was inderdaad erg mooi.
0: Ja, mooi hè?
2: Eigenlijk viel het een best wel deel van de dag nog tegen, omdat de grijzigheid wat langzaam oploste.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, de late middag was het heel vrij. En met wat zon erbij ook nog heel aangenaam buiten, weinig wind. Dus ja, heel mooi weer met inderdaad hele mooie wolken aan het einde van de dag.
0: En klopt het dat het voor vandaag eigenlijk het verhaal is, als je nog van zacht herfst wil genieten, dan is vandaag je laatste kans?
2: Klopt inderdaad, ja. Vanmiddag 22 graden. Een zwak windje en wat zonneschijn erbij. Dus echt nog een warme najaarsdag, zeker voor de tijd van het jaar. En de buiigheid, dat begint vanavond.
0: Hoe laat ongeveer?
2: Tweede helft van de avond. Dus in het westen van de provincie om 21:00. En in de Achterhoek misschien pas om 22:30. Maar wel echt flink wat regen. Vooral vannacht dus. Temperatuur zakt dan naar een graad of 12. Steekt ook een noordwestenwind op. En morgen is die noordwestenwind heel nadrukkelijk aanwezig. Morgen zijn er buien, maar morgen zijn er zeker ook zonnige perioden. Dat wisselt elkaar af. Maximaal 15 graden, maar met die wind erbij voelt het nog wat kouder. Dus dat is echt wel een groot verschil met vandaag en de afgelopen dagen.
0: Ja, vandaag na zomer, morgen herfst.
2: Klopt, ja.
0: En in die zin ook morgen inderdaad met die buien. Zaak dus dat de regen als erbij wordt gepakt.
2: Ja, al zal het veel vaker droog zijn dat het regent, hoor. Dus het is wel zaak om eventjes de app te checken voordat je op pad gaat.
0: Ja, ja, de buienradar checken. En dat is niet alleen voor morgen, de komende dagen wel, denk ik.
2: Ja, als het vrijdag is het al meer een dag dat het wat langer regent. Dus gezapige lichte regen, maar dan gedurende langere tijd. Waarbij het donderdag dus echt losse buitjes zijn. En vrijdag dus veel meer periode met regen. En zaterdag weer losse buitjes. Dat wisselt elkaar af. Maar we houden het geen van de dagen droog. Ook zondag nog niet. Temperaturen een graad of 15. Dus een beetje zoals morgen. En dus een stuk lager dan vandaag en de afgelopen dagen. Kijken we nog verder vooruit in de loop van volgende week. Dan wordt het allemaal weer wat beter, wat rustiger en droger en zonniger.
0: Ja, en dat is nog verder.
2: Okay. Ja.
0: Dankjewel Johnny. Wij hebben het er weer over een uurtje. En dus voor vandaag, als je ervan wil genieten van het zachte herfstweer, vandaag is de laatste dag om dat te doen. Stevie Wonder. Ja, ik zeg het iedere keer als ik hem draai. Hij komt hier naartoe. Heet dan geen afscheidstournee, maar dat is het volgens mij wel een beetje. Higher Ground hoor je nu op Radio Gelderland. Het is 6 voor 7. Goedemorgen.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Staltreff.de Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeelhuisjes.nl.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeelhuisjes.nl.
2: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
10: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
9: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
11: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
9: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel en succes met je muis. Verkeersinformatie. A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandmulde en Nijkerk 5 minuten. En op de A50 Arnhem-Oostense Valburg in Ravenstein 6 minuten.
13: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
14: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
15: Bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Goedemorgen Gelderland.

De Bee Gees in de Nights on Broadway maakt het 7:08. Een hele goede morgen. Het is woensdag 7 oktober. Nog 2 nachtjes slapen en dan trappen wij hier met de ochtendshow af voor 10 dagen lang alle 1300 goed. De lijst met de smaak van Gelderland. Dat gaat een bijzondere editie worden. En het finale weekend komen we live vanuit de binnenstad van Arnhem met optredens en gasten en speciale spelletjes. Dus het zal leuk zijn als je langskomt. Dat start dus allemaal komende vrijdag. Dan eerst maar van vandaag. Dat begint plaatselijk mistig vandaag. Maar daarna gaat de zon schijnen. 23 graden uiteindelijk. 'Smiddags neemt de bewolking toe. En vanavond vallen er buien. Mogelijk ook met onweer. De wind draait het naar het noordwesten. En zal flink gaan aanwakkeren. Die ga je echt wel voelen, ook morgen. Een overzicht van de voorpagina's van de ochtendkrant en een greep uit het Gelders nieuws. Wie in de Neder-Betuwe nog één keer gaat rellen is minstens €5.000 kwijt. Die waarschuwing krijgen 24 mensen die in september zijn opgepakt bij de onrust over de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden en later ook in Kesteren. Het gaat vooral om jongens en mannen uit Opheusden en Dodewaard. Ook gewoon meelopen is genoeg om te moeten betalen tot €15.000 aan toe. In Bemmel zaten gisteravond tot wel 100 huishoudens een paar uur zonder stroom. In een stroomhuisje van de netbeheerder was brand uitgebroken. En de brandweer kon pas blussen nadat monteurs de spanning eraf hadden gehaald. Tegen bedtijd kon bij iedereen het licht weer aan en dan dus weer uit. Welterusten. In de Nijmeegse wijk Hatertse Hei blijft een huis aan de Watertorstraat de komende 2 weken dicht. Burgemeester Bruls besloot dat gisteravond nadat er binnen een paar weken voor de 2e keer een explosie was bij de woning. Hij hoopt nu dat het stopt en dat het gezin eventjes ergens anders woont. Steeds meer eenzame mensen zoeken een luisterend oor bij de Luisterlijn, meldt het Nederlands Dagblad vandaag. Vorig jaar waren dat er ruim 330.000 gesprekken. Dat is een record. Toch krijgt de hulplijn volgend jaar minder geld en daardoor gaat waarschijnlijk 1 op de 3 vestigingen dicht. De Gelderlander, de Stentor en de Telegraaf zien kanker de komende 20 jaar flink vaker toeslaan. Vooral doordat we ouder worden, maar ook door overgewicht en roken. Huidkanker groeit het hardst, al is die meestal goed te behandelen als je er op tijd bij bent. Vandaag is het precies 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel en het Algemeen Dagblad en Trouw staan erbij stil. Het Algemeen Dagblad ziet een land dat nog altijd in shock is en Trouw kijkt hoe het leven van Joden in Nederland sindsdien is veranderd. En de Telegraaf pakt groot uit met het verhaal van Martijn de Jong, met op de voorpagina een oude foto van hem als 15-jarige in een Frans ziekenhuisbed. In 1988 sloeg een golf hem tijdens een kampeervakantie van een rotspad de zee in en 4 mannen vormden een menselijke ketting om hem eruit te trekken. Toen hij uit het ziekenhuis kwam, waren zijn redders spoorloos. Zijn moeder van 89 zou ze zo graag nog eens bedanken. En volgens haar hadden ze een Nederlands busje. Dus wie weet zit er vandaag ergens een 60er aan het ontbijt die ineens zijn eigen heldendaad terugleest in de Telegraaf of terughoort op Radio Gelderland. Nou, in dat geval wordt er dus naar jou gezocht om je nog eens hartelijk te bedanken voor die reddingsactie in 88. Dit zijn de Bengals en Walk Like an Egyptian.

0: Zometeen plaat delict, maar eerst gaan we wat eten. De Bengals hoorde je trouwens met Walk Like an Egyptian. Wat gaan we dan eten? Nou, een stukje beverrat met wat blaadjes uit de berm. Dat was een maand lang gewoon avondeten voor drie vrienden. Ze sloegen de supermarkt over. Alles wat ze aten kwam rechtstreeks uit de natuur. Net als bij onze verre voorouders. En in Wageningen schoven ze aan voor de allerlaatste wilde maaltijd, zoals ze het noemden.
1: Vanavond staat op het menu de eend. Super lekker om gewoon een soort kipfiletje ervan te maken. Ja, we hebben echt heel veel dieren gegeten de afgelopen maand. Er waren een paar mensen, denk ik twee, die meededen die vegan waren. Maar ik snap echt niet hoe die dat gedaan hebben. Want ik denk dat je elke dag wel minimaal 500 gram vlees eet.
2: Ik heb vooral ree gegeten. Maar op een gegeven moment kwam het echt gewoon mijn neus uit. En toen op een gegeven moment heb ik wildzwijnburgers gekregen van een jager. Ja, dat heeft echt gewoon mijn leven gered.
1: Ik vond de wildetenmaand goed te doen. Het was wel iets zwaarder dan vorig jaar voor mij, omdat ik gewoon druk had.
2: Ik moest wel echt heel erg wennen aan het begin. Dus ook qua energie merkte ik echt wel dat ik in het begin, de eerste paar dagen, week, wel echt trager was. Ik denk dat gewoon mijn lichaam wat wenningstijd kostte. Maar daarna werd ik wel echt stabiel in mijn energie.
3: Hier heb je de bessen. En ik heb honger. Maar ze gaan ze lekker eten. Het lastige eraan is het combineren met een gewoon modern leven, waar ik gewoon daarnaast werk. En waar ik dus al dat eten ook klaar moet maken. Nou, en dan hebben we hier nog vijfvingerkruid. Dat is een ander plantje. En je kan gewoon in salades doen. Ik heb de supermarkt absoluut niet gemist. Ik heb wel gemist het gemak waarmee we voedsel gewoon zomaar kunnen eten. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Ik heb vooral zin in een pannenkoek en een cappuccino.
0: Pannenkoek en een cappuccino. Ja, waar deden ze aan mee? Nou, ze deden dus mee aan een Brits onderzoek dat kijkt wat doet wild eten met je gezondheid. En dan dus vooral met je eigen darmen, met je darmflora. Bij een eerdere ronde vielen er al deelnemers wat af. Daar zakte de bloeddruk en werd de darmflora een stuk gevarieerder. De uitslagen van deze proef volgen later. En tot die tijd zal de beverrat in de omgeving van Wageningen weer opgelucht kunnen ademhalen. Hij staat even niet meer op het menu. Zometeen platen likt.

0: The Birds and My Back Pages op Radio Gelderland. Een hele goede morgen. 1967 kan deze. Het is 10 minuten voor 7:30 geworden. Tijd voor...
1: Laat Delict.
0: Laat Delict, inderdaad, van deze woensdag.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Misschien wil jij wel de gouden tipgever van vandaag worden en dus een Radio Gelderland zaklamp winnen. Wat moet je daarvoor doen? Goed luisteren, meepuzzelen en kijken of jij kunt bedenken over welke plaat ik het heb in dit dossier. De platenpolitie doet onderzoek naar een opvallend gezelschap dat zich beweegt in een wereld waar de gebruikelijke regels nauwelijks lijken te gelden. Getuigen spreken over jongens met bijna meisjesachtige gezichten en een vrouw die haar gezelschap precies lijkt te leren hoe je je in deze omgeving moet gedragen. Liefde, gevaar en identiteit lopen voortdurend door elkaar. De hoofdpersoon van deze aangifte raakt er steeds verder door gefascineerd en lijkt zich uiteindelijk vrijwillig aan die wereld over te geven. Eén ding staat vast. Hier is vooral sprake van een criminele wereld in overdrachtelijke zin. Dus niet zozeer van een concreet misdrijf. Vrijwillige onderdompeling dus in een verleidelijke, seksueel ambiguë wereld waarin conventies over liefde, mannen en vrouwen bewust worden opgeschud. Oké, wij zoeken een Britse zanger die zelf helaas niet meer onder ons is. Een songwriter en uitgesproken muzikale chameleon. Hij was 36 toen deze versie van hem in 1983 uitkwam. Maar het nummer was al 6 jaar eerder uitgebracht door de band Metro. Dat werd destijds door de BBC geweerd vanwege de seksuele en biseksuele thematiek. En daarom paste onze zanger zijn versie wat te aan. Enkele woorden uit de oorspronkelijke tekst werden veranderd. Het is dus lastig vast te stellen in deze zaak wie is nou precies de jongen en wie is nou precies het meisje. En de titel klinkt als een inkoppertje voor Plaat Delict voor deze rubriek. Maar dan luister je naar de tekst en dan blijkt de criminaliteit vooral te zitten in een wereld die destijds seksuele conventies startte. Nou, ga er maar aan staan. Heb je enig idee? Frank@gld.nl of een appje. Titel en de artiest heb ik dus van je nodig. Denk er maar eens over na, terwijl je luistert naar Van Dikhout. En te veel is niet genoeg.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: really do.
1: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
3: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
5: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: 7:58, je luistert naar Radio Gelderland. 9,4 graden in gemeente Nunspeet, Vierhouten. En 12,9 in Oude Nude, gemeente Wageningen. Vandaag begint met mogelijk wat mist, maar al vrij snel breekt de zon door. Vanmiddag blijft het droog, temperaturen tot 22 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Later neemt de bewolking toe en dan volgt vanuit het westen regen en daarna dus natter en frisse herfstweer. Dat gaan we echt al merken. Burgemeester Bruls heeft een woning in Nijmegen voor 2 weken gesloten nadat daar voor de 2e keer in korte tijd een explosie was. Niemand raakte erbij gewond. De politie onderzoekt wie er achter de explosie zit. Er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. En een brand in een stroomhuisje in Bemmel heeft gisteravond voor een stroomstoring gezorgd bij maximaal 100 huishoudens. De brandweer bluste het vuur waarna monteurs van Liander aan de slag gingen om de schade te herstellen. En hopelijk gingen alle wekkers vanochtend weer op tijd. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB op dit moment. Eens eventjes zien. Als we deze selectie maken, dan zijn de 2 belangrijkste meldingen van de A2 en de A50. De A2, Den Bosch-Utrecht, tussen Waardenburg en Geldermalsen. Daar wordt aan de weg gewerkt. De linkerrijstrook is dicht. Dat kost je 5 minuten extra. En op de A50, Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten extra reistijd over 9 kilometer. Er wordt dus gewaarschuwd voor mist. En heb ik je niet genoemd, dan sta je echt in een kleintje. Want het is wel drukker dan gebruikelijk, maar niet heel druk op dit moment.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
13: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
14: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
12: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
18: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: The Weather Girls and It's Raining Men. 8:08. Een hele goede morgen. De opgave van Plaat Delict was vandaag volgens mij wat lastiger. Want er wordt wat langer over nagedacht dan normaal. Maar er komen nog steeds goede antwoorden binnen. Dus mooi. Dat gaan we zo meteen dus oplossen. Eerst even naar Rutte. Hij woont al een tijdje in Brussel. Maar een oude bekende blijft hij natuurlijk wel in Den Haag. Tegenwoordig is hij de baas van de NAVO, Mark Rutte. En hij kreeg de vraag hoe hij nu van een afstandje naar de Nederlandse politiek kijkt.
1: Nou, weet je, wat ik me steeds realiseer als ik naar de Nederlandse politiek kijk nu, is hoeveel complexer het is nu als ik het vergelijk met juni 2010, toen, of oktober 2010, toen ik het mocht overnemen van Jan-Peter Balkenende. De situatie is zoveel complexer.
0: Over één onderwerp bleef hij opvallend stil. En dat zijn de plannen van president Trump van Amerika om het strafhof in Den Haag aan te pakken.
1: In deze baan moet ik zorgen dat ik me alleen uit over dingen die voor de NAVO van belang zijn.
0: Ja, dus daar zegt hij niks over. Over iets anders had hij juist wel een mening. Vorig jaar, bij de NAVO-top in Den Haag, noemde hij Trump, tot verbazing van velen, daddy. Rutte zelf snapt die ophef nog altijd niet zo goed.
1: De Amerikaanse televisie is anders dan de Nederlandse televisie. Nederlandse televisie is natuurlijk altijd iets zwaarder, iets gereformeerder. De Amerikaanse televisie is iets luchtiger. Ja. Het is daar gebruikelijker dat je met enige energie en enthousiasme je verhaal vertelt. En dat doe ik daar dus ook.
0: Ja, als je hem zo hoort, dan mis ik die luchtige toon in Den Haag eigenlijk ook wel best wel een beetje met de mensen die het op dit moment doen. Maar ik denk dat er ook heel veel luisteraars zijn die denken, Rutte, kan ik missen als kiespijn. Meningen zijn altijd erg verdeeld over die man. De oplossing van Plaat Delict komt zometeen na Juanes en La Camisa Negra.

0: difunto.
1: La camisa negra van Juanes op Radio Gelderland.
2: Plaat delict.
1: Iedereen dank voor het meedenken met Plaat delict. We hebben de plaat gewonnen. Een nummer over de schimmige, gevaarlijke wereld vol verborgen spanningen, nachtelijke ontmoetingen en duistere randen van de maatschappij. Dit nummer is oorspronkelijk geschreven en uitgebracht in 1977 door de Britse band Metro. De zanger die wij zoeken, die coverde het in 1983 voor zijn succesvolle album Let's Dance. Het origineel bevatte suggestieve, queer getinte songteksten en werd destijds daarom door de BBC verboden vanwege de seksuele inhoud en de dubbelzinnige relaties. Maar toen deze versie werd opgenomen, paste onze zanger de tekst wat aan en veranderde wijzigingen of verwijzingen naar broersdeur naar een zustersdeur om het wat heteroseksueler en minder uitgesproken queer te maken. Hij nam in die periode ook een beetje afstand van zijn eerdere imago als biseksuele rockster om een groter mainstream publiek aan te trekken. En samen met Nile Rodgers van Chic maakte hij een beetje een strakke, funkachtige popsong van. Het is een geheimzinnige, duistere onderwereld, vol bedrog en spanning. Maar hoe heet die wereld? Hoe heet die plaat? En hoe heet die zanger? Nou, onder andere werd het geraden door Abel, Frauke, Anthony en door Leon. Leon, goedemorgen.
3: Dag Frank, goedemorgen.
1: Waar bellen wij mee? Waar zit jij?
3: Ik zit in het hele kleine dorpje As bij Buren.
1: Oh, oké. Okay. Ja, heb ik een beetje een beeld erbij. En hoe begint jouw dag vandaag?
3: Die begon in het donker. Dus ik ben lekker in mijn fruitboomgaard bezig. Dus,
1: oké, wat is de taak van vandaag?
3: Nou, ik ben een stuk boomgaard aan het rooien. Dus dan moet alles moet eruit wat er op de grond staat, laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja, om weer ruimte te maken voor het nieuw seizoen.
3: Nou, nee hoor, ik ga wat kleiner worden. Ik ben 63 en ik ga echt wat rustiger aan doen. Ik heb er 46 jaar op zitten, dus dan mag dat ook wel. Hè?
1: Dan mag het ook wel. Van hoeveel bomen ga je terug naar hoeveel bomen?
3: Ik heb 7 hectare en ik ga terug naar 4. Dus okay. 3 hectare, 30.000 vierkante meter gaat eruit. Ja. Nou,
1: dat is nog steeds best wel wat werken, toch?
3: Ja, daar ben ik wel even mee zoet. Om alles eruit te halen.
1: Ja. En wat voor fruit heb je dan nog straks?

0: Appels en peren nog. Heb ik nog over. Conferentie, hoofdzakelijk perenconferentie en een stukje Jonagold.
1: Ja, ja, het peerseizoen voor ons in de winkel en in de schappen, dat gaat er echt aan zitten te komen nu. Hè. Ze zijn sappig, hoorde ik al.
0: Ze zijn heerlijk dit jaar. Ja. Ze hebben nog nooit zoveel zon gehad.
1: Nee, hè? Ja. Nou, ik ben echt heel benieuwd naar de conferentie.
0: Dus iedereen gewoon Hollandse appels kopen. Dit zijn de beste van de hele wereld.
1: Echt Hollandse appels, Hollandse peren, kom op mensen. Ja. Nou, hebben we dat ook even behandeld. Leon, welke plaat hoorde jij verstopt in mijn verhaal?
0: Nou, ik heb het even gauw gegoogeld, maar volgens mij was het David Bowie met Criminal World.
1: Helemaal juist. Ik ga hem speciaal voor jou draaien. En er komt een zaklampje jouw kant op. Dus als je dan de volgende keer in het donker begint, kun je met ons zaklampje het fruit bijschijnen.
0: Ja, dan begin ik nog een uur eerder.
1: Ja. Leon, dankjewel hè.
0: Oké, dankjewel.
1: Hoi.
2: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Bowie en Criminal World, plaatdelict van vandaag. We gaan hem toevoegen aan onze afspeellijst op Spotify ook, van opgeloste plaatdelict. Heb jij een nieuwe suggestie voor mij? Dat zeer welkom. frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie altijd bellen hiervoor. Hè?
1: Zaak gesloten.
0: Gaan wij door met het weer. Johnny Willems van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Plaatdelict werd zojuist geraden als gouden tipgever door Leon uit As. En die zegt, doe de groeten aan de weerman.
2: Nou, bedankt. Groeten terug.
0: Ja, nou, bij deze. Een fruitteler, hè, dus die is altijd wel gebaat bij ook een goed weerbericht. Dat hij een beetje weet hoe hij met zijn fruit om moet gaan. Ja. Ja. Nou, over dat fruit gesproken, dat hangt vandaag nog in de zon. Maar morgen wordt het nat.
2: Ja, ik denk dat het meeste wel geoogst is. Maar inderdaad, vandaag zon. Droog weer tot de avond. Wat wel wat wolk hoor, maar ook zonnige periode. En het wordt behoorlijk warm. Vanmiddag 22 of 23 graden in Gelderland. Weinig wind. Het is echt nog heerlijk weer om vanmiddag buiten te zijn.
0: Ja, en dan komt de herfst.
2: Ja, inderdaad. Regen vanavond vanuit het zuidwesten. Ik denk ongeveer halverwege de avond tot het Gelderland binnenloopt. En ook in de nacht regent het nog een tijdje. Ook steekt er in de nacht een stevige noordwestenwind op. En die is morgen ook aanwezig. Het weerbeeld morgen verder is niet eens zo verkeerd. Best wel veel ruimte voor de zon. Ook een aantal buien, maar ook best wel zonnige periode. Maar 15 graden in combinatie met een stevige noordwestenwind, dat gaat heel anders aanvoelen dan die 23 met weinig wind vanmiddag.
0: Ja, maar wel een stuk normaler voor de tijd van het jaar, toch?
2: Ja, zelfs ietsje onder normaal. Ik geloof dat 16 of 17 normaal is voor begin oktober in Gelderland. Dus vandaag zitten we daar heel dik boven en morgen net ietsje onder.
0: Ja. Maar ja, we hebben ontzettend behoefte aan vocht en aan regen. Tenminste, de natuur vooral. Waarschijnlijk zijn wij het na een paar dagen al zat. Maar we hebben heel wat dagen nodig om dat weer een beetje aan te vullen. Ja. Komt er ook meer regen aan? Of is het echt alleen even vanavond en morgen?
2: Nee, het is ongeveer 4 dagen. Dus vanavond, vannacht, morgen. Vrijdag is ook al een dag met redelijk wat regen. Een bewolkte dag met gewoon af en toe regen. Dus wel anders dan morgen. Morgen zijn het losse buien met ook veel zon. Vrijdag is het veel meer bewolkt met af en toe regen. En zaterdag is er weer een mix van buien en zon. Geldt ook nog voor de zondag. En volgende week wordt het wel weer wat droger en rustiger. Waarschijnlijk krijgen we dan weer met bijvoorbeeld mist te maken in de ochtenden. Maar ja, dat is voor volgende week.
0: Ja, en dat is inderdaad ook van de afgelopen ochtenden echt het geval. Hè? Dat mooie, nevelige, mistige begin.
2: Ja, inderdaad, het weerbeeld volgende week kan wel op dat van de afgelopen dagen gaan lijken. Maar dan wel met een aantal graden lagere temperatuur.
0: Ja, en vandaag dus vooral echt even de laatste nazomerdag van deze week om van te genieten. Ga naar buiten, neem het ervan. En de komende 4 dagen gebruik gewoon de buienradar om te bepalen wanneer het voor jou een droog moment is om even naar buiten te gaan. Johnny, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje weer.
2: Ja, dat is goed.
0: Oké. Okay. En we hebben het zo meteen na 8 uur onder andere ook nog even over Stoptober. Want dat is inmiddels een week aan de gang. Goed bezig als je daar aan meedoet. En over gezondheid gesproken, een gratis gezondheidstest voor 55-plussers. Bewegen is ook gezond, hè? Dus doe maar mee. Op Stacey Lettersol en jump to the...

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruin Makelaars.
1: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Elke bank is naar winst samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
13: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
12: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
14: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee op.
12: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
15: Nou, dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld. 7 kilometer, 23 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 12 minuten en 11 minuten. Tussen Kerkdriel en Waardenburg, dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar ook dicht. En op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein eveneens 11 minuutjes.
16: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
17: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
16: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
18: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
16: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
19: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
25: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
26: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
27: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
28: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.
29: She's crazy.

0: Cool, Boniem op Radio Gelderland. 8:09. Een hele goede morgen. Het is woensdag 7 oktober, dus nog 2 nachtjes slapen. En dan trappen wij hier in de ochtendshow af. 10 dagen lang alle 1300 goed. De lijst met de smaak van Gelderland. We hebben er zin in, hoor. Elk, vooral in dat finale weekend. Dat is natuurlijk dan opeens alweer voorbij na 10 dagen. Maar dat wordt wel leuk. Dan gaan we live vanuit de binnenstad. We hebben live optredens, we hebben gasten, we gaan spelletjes spelen. Dus kom dan vooral langs in Café Jans in Arnhem. En uiteraard om dan samen de lijst samen te beleven. Hè? Want dat wordt wel echt een hele diverse lijst weer, 1300 platen. Komende vrijdag start dat. Eerst even de dag van vandaag. Die begint plaatselijk mistig, maar krijg ook alweer zonnige foto's binnen. En het gaat vandaag een graad of 23 worden uiteindelijk. Dan neemt de bewolking toe. En vanavond krijgen we buien en wind. En mogelijk ook onweer. We gaan echt merken dat de herfst Gelderland binnenkomt. Dan nu een greep uit de voorpagina's van de ochtendkranten en het Gelders Nieuws. Midden in het centrum van Apeldoorn speelt zich al een paar avonden achter elkaar hetzelfde spelletje af. Groepjes jongeren steken vuurwerk af en zoeken de politie op tot agenten ze wegsturen. De burgemeester heeft intussen wel meer dan genoeg van.
1: Ja, wat we zien is dat een aantal jeugdigen eigenlijk uit is op rellen. We weten ook niet goed waarom. Maar ze zitten niet op school. Ze hebben hier wel tijd voor en dat moet echt stoppen.
2: Wegwezen! Om wat voor groep gaat het?
1: We denken nu tussen de 15 en 25. Het zijn vooral Apeldoornse jongeren. Gisteren zei nog een moeder tegen mij. En ze hebben scheid aan iedereen en ook aan u. Ja, en het is een soort van niemand tast mij aan. Ik ben onaantastbaar en ik ben de baas. Dat is het gedrag wat ze van 13 tot 15, 16 eigenlijk vertonen.
3: De gemeente neemt inmiddels maatregelen, waaronder extra cameratoezicht en onderhoudt contacten met scholen, ouders en de reclassering.
0: Ook gisteravond knalde er weer zwaar vuurwerk op diezelfde kruising. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De burgemeester richt zich nu vooral op 5 jongeren die al langer in beeld zijn, en de politie gaat deze week bij hen thuis langs, en ze krijgen ook een gebiedsverbod. Het is vandaag 7 oktober, dus precies 3 jaar geleden, dat Hamas Israël binnenviel. Een dag met 1200 doden. Het Algemeen Dagblad beschrijft een land dat er nog altijd niet van bekomen is, waar nabestaanden stap voor stap hun leven weer proberen op te pakken. Trouw kijkt dichter bij huis en laat zien hoe het leven van Joden in Nederland sinds die dag is veranderd. Bij de Gelderlander, de Stentor en de Telegraaf gaat het over kanker. Over 20 jaar krijgen elk jaar zo'n 170.000 mensen deze diagnose. Dat zijn flink meer mensen dan nu. Het heeft vooral te maken met het feit dat we steeds ouder worden, maar ook overgewicht en roken telt mee. Huidkanker wordt zelfs de meest voorkomende soort, en artsen kijken met zorg naar jongeren die op sociale media wedijveren wie het bruinst wordt. In NRC schrijven Frankrijk en Duitsland samen een brief naar Brussel. Ze willen dat Europa harder kan optreden tegen landen die oneerlijk concurreren, met een soort noodknop waarmee je zo'n land in het uiterste geval de Europese markt kunt afsluiten. Een naam valt er niet. Iedereen weet dat het om China gaat. En volgende week praten de Europese regeringsleiders hierover. En dan nog even naar dat China in de Telegraaf. Daar scharrelde de 71-jarige meneer Ru 20 jaar lang zijn kostje bij elkaar tussen het afval. Hij dacht, mijn oude pensioen is al lang verlopen. Er was een maatschappelijk werker, die dook er even in. En wat bleek, er stond al ruim 10 jaar geld voor deze meneer klaar. Ruim 50.000 euro in één keer. En er komt dan iedere maand ook nog eens bijna 500 bij. Soms loont het echt wel, hoor, om toch eens in je oude papieren te duiken. Of die envelop, die je vreest, toch open te maken. Soms zit er geld in. Take on me, hoor je nu. Van AHA. Dan gaan we zo meteen eens even een gratis gezondheidstest doen.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: De

0: Stella Lefty.
1: En Boston op Radio Gelderland. Het is 8:20 geworden. Een hele goede morgen. Wie de 60 voorbij is, meet zich zelden nog langs de deurpost, denk ik. Hè? Maar het is toch best handig om eens te weten, hoe staat het ervoor met je lijf, maar ook met je hoofd? Nou, kun je een gratis gezondheidscheck doen voor ouderen. En bij deze check stonden mensen al heel vroeg te trappelen.
2: Het is al behoorlijk druk, ondanks dat we een half uurtje open zijn. Ik denk dat ik al een 40-tal mensen heb geteld. Dus het begint de goede kant op te komen. Dus ik hoop dat het nog een beetje aanblijft aan het stormen. Dus.
3: Deze health check gaat niet alleen om de fysieke gezondheid, maar ook om de mentale gezondheid van de ouderen.
2: Dat is op een de laagdrempelige manier even een gezondheidscheck kunnen doen.
3: En hoe gebeurt deze health check hier?
2: Mensen kunnen binnenkomen, kunnen ze via de stationnetjes verschillende testen doen. Van lengte aan gewicht, knijpkracht, cholesterol, prikken. En daar komt dan een score uit. En dan kunnen ze zien hoe het met de algehele gezondheid staat.
4: En ik ben ontzettend benieuwd hoe lang ik ben. Want ik ben volgens mij de laatste paar jaar iets gekrompen.
3: Maar wat vond je van het formulier invullen? Was dat al een beetje...
4: Ja, dat zijn allemaal van wat voor enge ziektes je hebt gehad. En of je rookt en of je... gezond eet. Maar ook de zaken over meer psychologische gedeelte. Of je eenzaam voelt, of dat je... Ik nooit hoor. Of dat je dus je gespannen voelt, of dat je bang bent.
5: Ik denk dat dat allemaal heel goed is. Bloeddruk, uithoudingsvermogen, loopvermogen. Wat dat betreft kan ik niet zeggen wat ik het leukste ervan vind. Maar het is allemaal heel goed om eens te checken.
3: En jullie zijn wat jonger dan de gemiddelde leeftijd hier zo. Waarom doen jullie mee?
6: Ja, we zijn gewoon benieuwd naar onze fitheid, hoe gezond we zijn. Want ik denk dat het is, ongeacht je leeftijd, beter om te kijken hoe fit je bent. Maakt niet uit of je 18 bent of 85, zeg maar. En ik zeg ook dat voorkomen is beter dan genezen.
3: En ik hoor ook dat het gratis is.
2: Wij vinden als gemeente dat we dit gratis moeten aanbieden. De doelgroep, zeker 55 plus, is 1/3 van onze gemeente. Dus wij vinden het belangrijk dat de mensen op hun gezondheid kunnen checken. In plaats van dat ze daar per se voor naar een dokter hoeven of naar een apotheek. Dus lekker laagdrempelig. En geen struggles voor iemand.
1: Ja, zo'n check kan je vaak via de buurtsportcoach van je eigen gemeente doen. En die kan je daarna ook wegwijs maken in wat er bijvoorbeeld verder bij jou in de buurt te doen is. En blijkt de knijpkracht wat tegen te vallen, een potje augurken openen telt vanaf vandaag gewoon als training. Dus even de voorraadkast in en je gezondheid checken. Potten zure bommen openen. Ach, neem er ook gewoon eentje, joh.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
3: Het is 8:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. 11,1 in Herveld, 12,6 in Ede. Vandaag begint mogelijk met wat mist, maar al vrij snel breekt de zon door. Vanmiddag blijft het droog met temperaturen tot 22 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Later neemt de bewolking toe en vanavond volgt vanuit het westen regen. Daarna dus natter en frisser herfstweer. Apeldoorn zet extra cameratoezicht in na 3 avonden met onrust en vuurwerk in het centrum. Volgens burgemeester Ton Heerts gaat het om een groep van zo'n 15 tot 25 jongeren. De gemeente wil niet alleen harder optreden, maar ook zorgen dat ze weer naar school, naar stage of werk gaan. En de gemeente Oldebroek heeft honderden klachten ontvangen nadat een comedian zijn volgers opriep te reageren op het schrappen van het LHBTIQ+-beleid. LHBTQI+-beleid. Tot maandagmiddag kwamen via het officiële klachtenformulier 458 klachten binnen. Het is alleen niet helemaal duidelijk hoeveel daarvan daadwerkelijk over dat besluit gaan. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl of via onze mobiele app. Hoe is het op de Gelderse weg? De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is alweer vrij. 6 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 26 minuten. En door werkzaamheden een dichte linkerrijstrook tussen Zaltbommel en Beest. 8 minuten. 3 minuutjes door wegwerkzaamheden tussen Everdingen en Beest erbij nog. Richting Den Bosch. De linkerrijstrook is daar dicht. De A12, Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven. 10 minuten. En de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein. 12 minuten extra reistijd.
4: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
5: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
11: Oh nee, verzekering...
10: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
11: Oh, wil ik wel.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
18: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: China Grove van de Doobie Brothers op Radio Gelderland. 8:08. Goedemorgen. Een week geleden lag er bij heel wat rokers misschien nog gewoon een pakje op tafel. En sinds de 1 oktober doen ze dan mee aan Stoptober. Een team van oud-rokers en artsen trekt op dit moment door het land om deze mensen, deze stoppers, een hart onder de riem te steken. In Arnhem kregen ze daarbij hulp van een longarts. En de longarts die ziet iedere dag waarom stoppen met roken zo belangrijk is.
1: Het valt enorm tegen op de stop. Die nicotineverslaving, dat is een van de moeilijkste verslavingen die er zijn. En het valt gewoon echt niet mee om dat in één keer de koppen te drukken.
2: Het supportteam, onder wie influencers, artsen en ervaringsdeskundigen, trekken door het land om deelnemers te motiveren. Ook longarts Hans Smit sloot zich vandaag aan.
3: Ik ben gespecialiseerd in longkanker. Je ziet wat voor ellende dat brengt. Al die mensen met chronische bronchitis en andere narigheid in de longen die je elke dag op het spreekuur voorbij zag komen, die huilend voor je zitten, dat ze echt niet kunnen stoppen, dat het niet lukt, ja, die wil je helpen.
2: En dat er vandaag in Arnhem actie werd gevoerd, is niet voor niets.
3: De landelijke kaart van het IKNL, dat is de organisatie die dat onderzoekt, zie je dat Arnhem heel, heel hoog scoort. Drie wijken in Arnhem scoren het allerhoogste in Nederland met het aantal gevallen van longkanker. En het heeft voornamelijk met roken te maken. Dus het lijkt normaler te zijn te roken in Arnhem dan in sommige andere gebieden.
2: De voordelen van stoppen kent ervaringsdeskundige Anja Groteboer maar al te goed.
4: Nou, ik moet je zeggen dat ik eigenlijk al heel snel mezelf lekkerder begon te voelen. Ik hoestte dag en nacht. Dat was eigenlijk al na een week een stuk minder. En mijn huid werd gelijk heel mooi. Ik moet zeggen, ik gooi hem er zelf in. Mijn stem is nog niet echt veel beter geworden. Dus voor ieder, als je zo'n stemmetje niet wil, moet je stoppen.
0: Ook een goede motivatie. Stoptober duurt 28 dagen. En dat getal is niet zomaar gekozen. Want wie het 4 weken volhoudt, 28 dagen dus, heeft volgens de campagne 5 keer zoveel kans om er voorgoed vanaf te blijven. Meedoen is natuurlijk gratis en je hebt ook een app die je iedere dag dan een extra deeltje motivatie of berichtje geeft. En wie de eerste week heeft gemist, ja, een sigaret weet echt niet welke datum het vandaag is hoor. Dus je kunt vandaag ook nog gewoon beginnen.

George Ezra. En Don't Matter Now. Ik zit even door dat hele Stoptober-verhaal te bedenken hoe lang het voor mij geleden is. 16 jaar, denk ik, inmiddels dat ik gestopt ben. En dan nog dat je af en toe denkt, het zou lekker zijn. Dus het blijft lastig, maar hou vol. Wij gaan de Dikke Van Dijk erbij pakken. Dat is mijn zeer bescheiden woordenboekje. Vol met vergeten taalparels. Woorden die we bijna niet meer gebruiken, of waarvan menigeen misschien niet eens meer weet wat het betekent. En dat zou toch zonde zijn als zoiets in de vergetelheid raakt. Dus pakken we elke dag een woord, dat geven we je mee. Kou er eens op en gebruik hem wellicht. En vandaag niet zozeer een woord, maar een uitdrukking. En de uitdrukking van vandaag is een duit in het zakje doen. Dat betekent simpelweg dat je een kleine bijdrage levert aan een gesprek, aan een discussie of aan een project. Vaak is het een mening of een kort argument waarmee je laat zien dat je ergens over meepraat. Maar je zult merken dat er nu echt een generatie is die je vreemd aankijkt als je vraagt, wil je ook een duit in het zakje doen? Het betekent dus simpelweg een bijdrage leveren, maar de geschiedenis achter die uitdrukking is best boeiend. Een duit was een koperen muntje dat tussen de 16e en de 19e eeuw in Nederland werd gebruikt. Dat is een van de kleinste munten die we hadden. Er gingen maar liefst 8 duiten in 1 stuiver. Het was dus echt het wisselgeld voor de allerarmste. En dat zakje waar je dan dat duit dan in kan doen, dat verwijst naar de traditionele fluwelen collectezak in de kerk. Die zak was niet zomaar van stof, die was diep en ondoorzichtig gemaakt om de gever privacy te bieden. De Calvinistische kerk vond namelijk dat je niet te koop moest lopen met je rijkdom en wat je gaf, maar ook dat de armen zich niet hoefden te schamen. Niemand kon zien of je er een glimmende gouden gulden in stopte of slechts een bescheiden koperen duit. Zo kon iedereen, ongeacht hoe arm, anoniem en waardig, zijn steentje bijdragen. Een bescheiden maar welkome inbreng. Een duit in het zakje. En in de loop der eeuwen veranderde die letterlijke gift in een figuurlijke. Vandaag de dag betalen we niet meer met duiten, maar betalen we het recht om mee te praten met onze eigen bescheiden argumenten. Nou, wat zou je dan kunnen zeggen? Tijdens de vergadering over het nieuwe rooster wilde Kim ook nog wel even een duit in het zakje doen. Ik heb er niet veel verstand van, maar laat mij toch ook even een duit in het zakje doen met dit idee. Iedereen deelt zijn mening op sociale media en Mark kan het dan niet laten om ook een duit in het zakje te doen. Nou, doe jouw duit in het zakje en gebruik die uitdrukking vandaag. Of zoals Frank Boeijengroep zingt, doe iets deze woensdag.

0: Do It. De Frank Boeijengroep op Radio Gelderland maakt het 8:55. Tijd voor het weer. Johnny Willemsen van Weerplaza. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie de zon.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik zie de zon. Ja.
1: De meeste mensen in Gelderland zien de zon. Er zijn wel wat wolken ook zichtbaar. Maar overal is de zon wel te vinden, denk ik, aan de horizon. Rustig weer, nauwelijks wind. De temperatuur gaat flink oplopen. Vanmiddag 22 of 23 graden. Met wat wolken, maar ook veel zonneschijn. Het is echt nog een mooie, warme najaarsdag.
0: Ja, misschien wel de warmste dag van de week.
1: Ja, dat zal weinig van elkaar onderdoen. Eergisteren bijvoorbeeld was ook wel een warme dag. Echt voor de tijd van het jaar heel warm. Normaal is het een graad of 16 hooguit. Dus daar zitten we heel dik boven. Vanavond vanuit het westen regen. Pas in de loop van de avond. Kan wel flink doorplenten. Zelfs een klap onweer mogelijk. En ook vannacht regent het nog een tijdje. En dan is er stevige noordwestenwind die opsteekt, waar we morgen ook mee te maken krijgen. Dus morgen is het weerbeeld niet eens zo verkeerd. Best wel veel zonneschijn, wel een paar buien, maar ook veel zonneschijn. Maar de temperatuur is een stuk lager met maximaal 15 graden. En de wind maakt het nog voor het gevoel kouder. Dat maakt het contrast met vanmiddag echt wel groot.
0: Ja, dat is echt even wennen. Vandaag is echt de laatste zachte dag.
1: Ja, inderdaad.
0: En er gaat best wel wat regen vallen vanavond en vannacht.
1: Ja, inderdaad. Ik denk van halverwege de avond tot en met morgenochtend. Nou, 1 mm of 12 gemiddeld over de provincie. Dus dat zet wel zo aan de dijk.
0: Ja, ja. Meerdere dagen regen, hè? Tenminste, buiig.
1: Ja, inderdaad. Donderdag, zaterdag en zondag een aantal buien. En vrijdag is het meer een periode met regen. Later in de avond ook wel weer losse buien. Maar overdag, vrijdag, is het gewoon een grijze, regenachtige dag. Maar in het weekend is het een beetje zoals morgen. Dus geregeld zon, maar ook een paar buien.
0: Oké. Okay. Dank voor vanochtend en tot over een uurtje.
1: Ja.
0: Joep. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Yes.
2: Wat?
0: Ik heb volgens mij de hele ochtend geen fout gemaakt met de tijdstippen.
2: Oh.
0: Ik heb alle tijdstippen volgens mij goed gezet vandaag.
2: Zo.
0: Er werd gisteren echt boos gebeld naar de receptie, hè?
2: Dat je de tijd... Ja, als je thuis zit, je moet de bus halen.
0: Het is heel vervelend. Ja. Ik doe het ook echt niet expres. Ja. Maar ik vind het... Ja, maar ik...
2: Een soort afasie, maar dan met tijd.
0: Ik was heel zenuwachtig voor vandaag, maar volgens mij is het helemaal goed gegaan.
2: Ja, het is nou 10:10, dus...
0: Nee! Rob, doe dat niet. Dan krijg ik daar weer mijn schuld van. Waar wil je het over hebben zometeen?
2: Regenboogvlag.
0: De regenboogvlag.
2: Ja, Oldenbroek is het kleine dorpje wat zich nu heel vreemd gedraagt met die regenboogvlag. Mm-hmm. Bij raad besloten dat ze daar niet meer aan meedoen. Maar de burgemeester die gaat weekend gewoon wel de vlag hijsen bij de kerk. Nou is er in een landen al een hele hoop te doen over die regenboogvlag en uitingen. En de stelling of de vraag vandaag, wat is er mis met de regenboogvlag?
0: Nou. Ik weet dat ik weet of ze er nog steeds wapperen. Volgens mij was dat toen een soort thema-expositie. Want toen liep ik door het Openluchtmuseum in Arnhem. En daar stonden, waren ze op rij gehezen alle regenboogvlaggen, alle soorten. En dat was toen voor mij ook echt een openbaring. Ik dacht van, je hebt één regenboogvlag.
2: Nee. Je hebt een regenboog, is eigenlijk 7 kleuren. Maar de Pride-vlag was 8, is 7 geworden, toen nu 6.
0: En heb je met hoekjes en
2: hoeken. Maar ik wil gewoon
0: de regenboogvlag.
2: Ja, de regenboogvlag. Authentiek, vind ik een mooie vlag. Namelijk. Ja. Regenboog, geweldig iets, toch?
0: En daarvan zeg jij niks mis mee.
2: Nee.
0: En dan is de vraag, vind jij dat ook?
2: Ja.
0: Rob@gld.nl of een appje. Alles kan, alles mag, kom maar door met je mening. En praat er lekker over mee. Onder het genot van een bakkie koffie. En fijne muziek. Deze op deze ochtend. Hele fijne muziek zelfs. Volgens mij heb ik hier ook op gestemd. Voor alle 1300 goed. Dusty Springfield.

0: vaccinaties.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
9: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
13: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
12: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
15: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
16: Radio Gelderland, het nieuws van 9 uur.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
18: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
17: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
19: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
17: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
11: Katrien, dankjewel. De verkeersinformatie dan, de A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer, 25 minuten vertraging.
0: We blijven op de A2, maar dan Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Everding en Beest, 3 kilometer met 5 minuten vertraging vanwege werkzaamheden daar. En de linker rijstrook is dicht. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek, 6 kilometer en een kwartier vertraging.
7: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
20: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeeluitjes.nl.
21: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
22: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
23: Voordeeluitjes.nl. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
25: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
26: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
25: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
26: Wow.
27: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
25: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
28: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
29: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
30: Zeker weten.
29: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
31: Op de koffie.

Earth, Wind and Fire in the Stone hier op Radio Gelderland op woensdag 7 oktober. En het kan wel eens de laatste zomerse dag zijn van 2026. Ja, we gaan nog naar de 20 graden en morgen dan wordt het echt een beetje herfstig. Dus geniet van alles wat er op je afkomt. Zoals Sting, All This Time. Goedemorgen.

0: Olivia Newton-John, Magic, hier op de radio, Radio Gelderland, 9 minuten voor 9:30.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag, die is vandaag van Laura. En Laura zegt, ik zag ze weer van het weekend, van Koten en de Bee in de een of andere compilatie. Blijft geweldig, maar daar in die compilatie hoorde ik dat liedje wat ik eigenlijk alweer heel lang zocht. Het liedje gaat over nee zeggen. En dat vind ik steeds belangrijker worden naarmate ik ouder word. Leer nee te zeggen. Word ik blij ervan. Kun je die eens draaien als plaat bij de dag? Als je hem kunt vinden. Ja, ik heb hem gevonden. Ik heb zelfs nog een leuke aankondiging van de heren daar voorafgaand aan. Dus Laura, voor jou de nee-reggae, zo heet hij.
2: Dames en heren ook. Dit leek het wel, maar was niet niks.
3: En laat dit een waarschuwing mogen zijn. Hou hem schoon, die bovenkamer. Ruim hem regelmatig op. En zet de ramen af en toe eens heerlijk tegen elkaar open.
2: En verleer vooral uw kunst van nee te zeggen niet. Nee tegen alle kwade invloeden, enge mannen en slechte vrouwen die u trachten te verleiden tot het oorkussen der geestelijke werkeloosheid.

Zeg eens nee in een nee reggae van Van Koten en de Bier 1976. Dat is 50 jaar geleden, ja. De tweede langspeelplaat van het Simplistisch Verbond was het toen. Tekst van Van Koten en de Bier. Maar de muziek, en dat was echt een gouden samenwerking. Tony Eijk, ja. Verleden tijden, maar een boodschap die nog zeer actueel is ook. Laura vroeg hem aan als plaat bij de dag. Heb jij een plaat bij de dag? Laat weten, hè, via de app of de mail. Je kunt appen via 06-22-22-1342. En laat dan maar even weten welke plaat jij wil horen. En waarom. Dit is Billy Joel.

zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

Joni Mitchell, een Big Yellow Taxi op Radio Gelderland. 9:55 geworden. We kijken eens even naar de temperatuur, want het wordt nog een mooie dag. We gaan wel rond de 20 graden eindigen. Nu zitten we op de 13 zo ongeveer. Ja, ja. 13,5 zegt Tiel en 13,9 zeggen ze in Heumen. Pakken we ook nog even gld.nl erbij voor het nieuws uit Gelderland. Kun je trouwens de hele dag lezen en heel duur ook, gewoon 24/7. Het aardvarken, het feest aardvarken, haalt ook gld.nl. Waar komt die nou te liggen eigenlijk? Voorlopig niet in Park Sonsbeek. Uiterlijk afgelopen zomer zou het kunstwerk van Florentijn Hofman daarnaast het Watermuseum moeten schitteren. Maar dat gaat niet door. En nu is de vraag of het er überhaupt nog wel van komt. Het is de zoveelste plot twist in een jarenlange zoektocht naar een geschikte locatie voor het aardvarken. Het lag jarenlang midden in Arnhem en iedereen was er erg blij mee. Het was gewoon een prachtig apparaat om ook kinderen op te laten spelen. Maar ja, toen moest het weg. En nou, wil iedereen wel terug? Maar waar? Nijmeegs nieuws is er ook, want Nijmegen is dé uitschieter op de huurmarkt. Prijzen zijn echt gestegen in de Waalstad. Naar gemiddeld 19,36 euro per vierkante meter. En dat is 18,1% meer dan een jaar eerder. Kijk, zo zie je maar weer. Als je wil huren, dan ben je echt wel uit. En wat zit je gemiddeld als je alleen bent? 60, 70 vierkante meter. Met dan, nou, zeg afgerond 2 tientjes per vierkante meter, zit je rond de 1200. En dan heb je je huis alleen kaal te huur. Ja, dat en meer te lezen op gld.nl, zoals ik zei, 24/7. En heb jij tips voor onze nieuwsredactie? Gebruik even de app. 06-22-22-1342. Is er Nico en Vince? Am I wrong?

Fairground Attraction en Perfect. Maar ja, wat is perfect? Dat is voor de een iets totaal anders dan voor de ander. Een vlag bijvoorbeeld ook kan voor de een totaal iets anders betekenen dan voor de ander. Maar moet je daar aanstoot aan nemen? In Oldebroek is een beetje een soap aan het ontstaan omtrent de regenboogvlag. De gemeenteraad die besloot vorige week dat de vlag niet meer gehezen mag worden bij het gemeentehuis. Maar aanstaande zaterdag

geen probleem zijn. Vind jij ervan? Je kunt het straks bellen. En nu kun je appen of mailen. En dat gaat via robert@gld.nl. Of 06-22-22-1342. De regenboogvlag. Geen enkel probleem toch?

0: koffie op Radio Gelderland.
1: Als je mijn gedachten eens komt.

0: kan.
1: Ah, goud van Suzanne en Freek. Het is 10 voor 10 geworden. Tijd voor ons om Johnny Willemsen te contacteren. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is dit de laatste zomerse dag die we krijgen?
2: Ja, daar ga ik wel vanuit. Eind oktober is niet helemaal onmogelijk statistisch gezien. Maar voorlopig zit het er na vandaag niet in. Het is nu ongeveer 15 graden. Hier en daar een wolkje, maar vooral heel veel zonneschijn. En dat weerbeeld houden we overdag in ieder geval. Vanmiddag stijgt het kwik naar 22 of 23 graden. Ook weinig wind, dus het voelt echt wel heel lekker aan als je een beetje van warm weer houdt.
1: Ja, nou ja, super warm wordt het ook. Maar echt lekker weer is dit wel, hè?
2: Heel veel mensen vinden het heel lekker, ja. Zeker.
1: Ja, de laatste dus. Dan gaan we diep zakken qua temperatuur.
2: Vanavond gaat het regenen vanuit het zuidwesten. Kan later vanavond en vannacht flink doorplensen. Zelfs een klapje onweer mogelijk. Ook steekt in de loop van de nacht een stevige noordwestenwind op. En vooral die is morgen heel erg aanwezig. Het weerbeeld is morgen niet eens zo gek. Best wel veel zonneschijn, ook een aantal buien, maar ook best wel veel zon. 15 graden met een stevige noordwestenwind. En dat maakt het voor het gevoel nog wat kouder. Dus die lagere temperatuur in combinatie met die wind, ja, dat maakt wel een heel groot verschil met vanmiddag.
1: Ja, en dat zet door dus.
2: Ja, die 15 graden, dat hebben we ook vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag wordt een bewolkte dag met af en toe regen. En zaterdag en zondag is het weer meer een afwisseling van enkele buien, maar ook zonnige momenten. En die wind die blijft ook aanwezig, in ieder geval tot en met zondag. Dus het is echt wel een beetje herfst.
1: Ja, nou, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.

Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Nou, we gaan de herfst dus in. Maar we hebben nog wel hele mooie zonsopgangen. We krijgen wel foto's binnen van vanochtend. Ja, Pieter en Els en Jeroen, die hebben echt kleuren lopen schilderen met hun telefoon, camera. Dank je wel. Dat brengt je toch even weer terug bij de natuur. Hoe geweldig mooi je gewoon kunt zijn door gewoon buiten goed te kijken wat er allemaal gebeurt. Ja. En met herfst wordt het weer mooier, hè?

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA. En wint tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Het is te doen op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen. 9 kilometer met 7 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Linkerrijstrook dicht daar. En de andere kant op, ook op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest, 5 kilometer met 6 minuten vertraging, komt door wegwerkzaamheden. Linkerrijstrook ook daar gesloten.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
15: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Op de koffie.

Eagles. And take it easy. Ja, misschien geldt dat ook wel voor iedereen in Oldebroek omtrent de regenboogvlag. Dat is een beetje een echt verhaal aan het worden daar. Vorige week donderdag besloot de gemeenteraad van Oldebroek te stoppen met het hijsen van de LHBTQ+-vlag. En dus gewoon op Coming Out Day, die dit weekend wordt gevierd, ook die vlag niet te hijsen. Een lokale comedian, Devin Hellenius, die deed een oproep om vooral toch te klagen bij de gemeenteraad. En daar zijn zo'n kleine 500 klachten inmiddels ingediend. En de burgemeester die zegt daar ook van, weet je wat, de raad kan beslissen dat de raad die vlag niet meer hijst, maar het is geen verboden vlag. Dus ik ga gewoon naar het vlag hijsen bij de kerk. Zaterdag. Als burgemeester ook, want ik ben burgermoeder. Kortom, de regenboogvlag die doet de gemoederen nogal wat bewegen. Hoe sta jij erin? Moeten we niet zo moeilijk doen over een regenboogvlag? Of snap je de gemeenteraad van Oldebroek? Kan, hè? Bel maar 0800-345-0345. Als je het wilt vertellen op de radio. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon mailen en appen. Mailen gaat via rob@gld.nl. Appen doe je via 06-22-22-1342. De regenboogvlag. Niks mis mee, toch? Hijsen. Of zeg je van, nou, Oldebroek, jouw besluit is jouw besluit. Bel, app of mail over de regenboogvlag. 0800-345-0345 of rob@gld.nl. En de app kun je ook nog gebruiken. Hier is Journey. Don't stop believing.

0: Journey en Don't Stop Believing. Het is 18 over 10 geworden. Ja. We gaan eens kijken wat er in Otterbroek allemaal aan het gebeuren is omtrent die regenboogvlag. Want die is in de ban gedaan vorige week door de gemeenteraad. Officieel verbod op het hijsen van die regenboogvlag. Maar zegt de burgemeester, ja, dat kan de raad wel beslissen. Maar hij is niet verboden, die vlag. Je mag hem gewoon hijsen. En de kerk heeft gezegd, we gaan op coming out dag gewoon de vlag hijsen. En daar is de burgemeester bij. Kortom, veel te doen over die regenboogkleuren, de regenboogvlag, regenboogzebrapaden. Waar maken we ons druk om, eigenlijk? Of sta je er ook in, zoals de gemeenteraad van Oldenbroek, en zeg je van, nou nee, genoeg regenboog nu. Over tot de orde van de dag. 0800-345-0345. Ben jij bang voor de regenboogvlag? Of zeg je van, laat wapperen, dat ding, niks mis mee toch met een regenboogvlag. Waar hebben we het over? Bob die zegt, die regenbooggemeenschap staat voor de LHBTIQ++ gemeenschap. Dat betekent dus eigenlijk dat die vlag voor iedereen staat, toch? Ja, want val je niet onder LHBTIQ, dan val je wel onder die plus-plus, toch? Dus waarom doen we zo moeilijk? Vroeger had je daar toch gewoon 4 letters voor. M-E-N-S. Dat was de wereld toch makkelijk, hè, vroeger? Ja, mens dus, hè, schrijft Bob. Des te meer aandacht er wordt besteed aan LHBTQ... des te minder tolerant gaan de mensen worden naar deze groep. Laat nou iedereen zichzelf zijn... en niet dit overdreven gedoe, dat roept alleen maar weerstand op, toch? 0800-345-0345. Henri, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Rob. Ik zeg, hij is er die vlag gewoon.
0: Ja?
1: Jazeker.
0: Ja. Begrijp je de commotie eromheen?
1: Eigenlijk niet zo goed. Want volgens mij mag iedereen in Nederland hier zijn wie ze willen zijn. Ja. En ik denk dat, zo'n vlag hijsen, dat toch ook een erkenning daarvan is.
0: Ja, nou heb je tegenwoordig de stroming die zegt... ja, als je het maar iedere keer zo uitbundig uit... ook met de parades en alle mensen op de boten... Ja, dan douw je de mensen door de strot. En dat moet...
1: Door de strot te duwen, dat vind ik wel meevallen.
0: Ja, ja, jij zegt dan, laat maar komen die vlag.
1: Ja, ik heb zoiets van, ik wil die van mij ook al even buiten hangen hoor, als het nodig is.
0: Ja, ja. Jij support de gemeenschap?
1: Ja, zeker.
0: Ja, we zijn allemaal natuurlijk lid van de gemeenschap. Dus wat dat betreft is die vlag van ons allemaal.
1: Ja, hè? Daarom. En dat passen niet allemaal in één hokje, toch?
0: Nee. Nou, dat zou helemaal gezellig zijn, hè?
1: Ja, daarom.
0: Allemaal in één hokje. Ja. Ik dank jou en hijs hem, de vlag.
1: Ja,
0: oké. Okay. Doei. 0800-345-0345. Iedereen moet weten hoe die wil leven, toch? En als het voor iemand iedere dag carnaval is, dan hijs die vlag. Ik vind het lichtelijk overdreven, maar het mag wel, zegt Ben. Gerry zegt even over die regenboogvlag. Waar zijn ze in die gemeenteraad nou echt bang voor? En zou dan een psychiater helpen? Want ik kan die actie niet verklaren. Gerry zegt dat. Dan Theo, die zegt, ik heb vrienden in de LHBTI-gemeenschap. En de meeste ervan denken eigenlijk hetzelfde als ik. Het hijsen van een regenboogvlag op een overheidsgebouw is een vorm van discriminatie. Ook al is het positieve discriminatie. En ook in dit standpunt moet de overheid een neutrale houding aannemen, toch? En iedereen gelijk behandelen. Het hijsen van de regenboogvlag door particulieren is een uiting van de mening. En dat moet toegejuicht worden. Ja, ja, nee, dat is ook een richting. Dat je als overheid neutraal bent. Hooguit de provincievlag of de gemeentevlag. Hoi Rob, zegt Bianca. Ik vind dat iedereen gewoon moet kunnen zijn wie die is. Zonder belemmering. Iedereen is een ziel. Die in wat voor lichaam dan ook geboren wordt. Twee zielen worden verliefd en houden van elkaar. Maakt het dan uit wat voor lichaam die ziel heeft? Of dat lichaam niet helemaal past bij hoe die ziel zich voelt? Dus regenboogvlag, waarom niet? Het is schijnbaar nodig tot iedereen kan zijn wie die is. Mooie uitzending en groetjes van Bianca.

0: naar mij en bluf, ik ben niet meer bang. Ik praat vandaag bij de koffie over de regenboogvlag. In Oldebroek is dat een echt ding geworden. De raad heeft hem verboden om te hijsen op coming-out-dag. De burgemeester zegt, nou, ik ben burgermoeder. Ik ga wel naar een hijsende kerk, in dit geval, die de regenboogvlag omhoog drukt. Vind jij ervan, al die commotie rondom die vlag? Goedemorgen Rob, zegt Simone. Die vlag vertegenwoordigt liefde en onze vrijheid en alle kleuren van de regenboog. Bekijk het eens met een open blik. Hoe mooi is die regenboog? Hoe mooi is de liefde? Ik word altijd blij als ik een vlag of oversteekplaats in die fraaie kleuren zie. Bij mij hangt die standaard het hele jaar door. En dat blijft ook zo. Zeker omdat er helaas in deze tijd weer veel drempels zijn. Ik hoop maar dat kinderen en mensen die er niet mee zijn opgegroeid mogen leren dat het voor iedereen is geweldig om vrij te zijn in wie je bent. Zijn wie je bent is het grootste goed voor iedereen. 0800-345-0345, de regenboogvlag. Ja, Ben die zegt wat anders. Die zegt, ze moeten nou eens ophouden om onze gekleurde vlag in die oversteekplaats in onze strot te douwen. Waarom toch? Dat gaat niemand veranderen hoor. Dat iemand zich tot hetzelfde geslacht voelt aangetrokken, prima. Dat iemand zich als een eekhoorn wil gedragen, prima. Maar dat deze wokers ons dat in de strot willen douwen, stop daarmee. Ga belangrijke dingen doen. Ook Hans laat zien dat die regenboogverkeerslichten in Weert opnieuw voor discussie zorgen. Ja, dat blijft ook. Je kunt er natuurlijk helemaal overtriggerd raken. Dat je denkt, oh, de stoplichten zijn ook een halve regenboog. Daar gaan we eens tegenaan protesteren. Nancy zegt, belachelijk dat gezeik over die regenboogvlaggen. Ik ben blij met die kleurtjes. Ik maak mij druk over het verzet hiertegen. Dat vind ik wel heel erg zorgwekkend. Ingrid zegt, nou, ik eigenlijk geen vlag. Hang nooit een vlag op. De Achterhoekse vlag, dat vind ik de mooiste van allemaal. Wat een ophef, zegt Ronald. Iedereen mag toch zijn wie die ben. Zelf ben ik pas laat, ik was 27, uit de kast gekomen. Maar zelfs veel homovrienden vinden die regenboogvlag too much. Zelfs een gay zebrapad loop ik liever niet over. Te overdreven. Even kijken, zegt Erik. De Nederlandse vlag, mits goed opgehangen, is er ook voor iedereen. Ik vind de regenboog schitterend, als het maar een echt is. Gezellig. Hoi Rob, ik ben een man van 81 jaar en gay, zegt Frans. Al die ophef nergens voor nodig. Als Oldebroek geen regenboog wil, dan is het hun wil. Ik laat zeggen, iedereen is een waarde. Respecteer je naasten. Stop met hetsen. Mag ik alsjeblieft mezelf zijn? Fijne uitzending. Christa, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob. Ja, natuurlijk ben ik het ermee eens. Iedereen die mag doen en laten en zijn wie die wil. Maar ze willen er graag bij. Ja, ze.
0: Ja.
1: Ze willen er graag bij horen, maar ze willen ook opvallen. En dan denk ik, als je nou gewoon normaal doet.
0: Ja.
1: Ik doe ook gewoon normaal. Dan is daar ook niet zo'n ophef over. Waarom willen ze zo graag opvallen?
0: Nou, waarschijnlijk vlag, om letterlijk te vlaggen en zeggen we zijn er. Doe niet zo gek.
1: Ja, nee, die vlag die vind ik prima. Dan denk ik van, nou ja, als je die vlag op wil hangen. Kijk, die positieve discriminatie ben ik het ook wel mee eens hoor. Dat het niet bij het stadhuis moet hangen.
0: Ja.
1: Maar ja, het mag voor mij wel. Ik zou het niet zo erg vinden. En dan, welk dorp was het? Of welke stad?
0: Oldebroek.
1: Oldebroek, dat is nogal gelovig. Is dat bij de Bijbelbelt of
0: dat
1: zo?
0: Dat is wel Bijbelbelt, kunnen we wel zeggen.
1: We zijn toch allemaal kinderen van God? Dan denk ik, wat doen jullie moeilijk? Ja. Heb je naaste lief? Dat snap ik dan ook niet echt.
0: Ja. Ja, ik ga met je mee natuurlijk, heb je naaste lief.
1: Ja.
0: Dus voor jou, jij zegt de regenboogvlag, maar ja, kijk uit als je het overdreven doet, dan krijg je tegenreactie.
1: Ja, niet zo opvallen. Dan, kijk, als je gewoon normaal doet, ik val ook niet op, ik doe ook normaal.
0: Ja, dus ja, geen regenboogvlag.
1: Dan hoor je er gewoon bij.
0: Dus. Ja. Nou Christa, jij gaat kijken dan zondag naar het hijsen van de vlag.
1: Nee, is me te ver weg.
0: Het onbekend terrein.
1: Waarschijnlijk moet ik naar Vitesse. Dus
0: ja,
1: nee.
0: Dat is, ja, die hebben maar twee kleuren. Dus. Ja, gisteren, dank je. Doei. Willem zegt nog, regenboogvlag hijsen, zebrapad en regenboogkleuren niet doen. Over de hele wereld wordt de zebrapad aangegeven met zwart en wit. Uit veiligheidsredenen moet je daar geen ratje toe van maken. Ja, je gaat toch ook geen verschillende verkeersborden gebruiken om hetzelfde aan te duiden? Nee. En Gerrit is echt, ik heb nooit gedacht dat ik dit nog eens zou doen. Maar zou je alle kleuren van K3 willen draaien? Dat vind ik nou een mooi plaatje over een regenboog. Nou, hier is die.

0: Oh, fake van Simply Red. Ja, het brengt wat teweeg, hoor. Die simpele regenboogvlag. Ja, er is maar één vlag, rood-wit-blauw voor mij, zegt Rika. Tammy die zegt, kom op zeg, het is een vlag, we hebben het over. We gaan eens wat anders doen, een envelop proberen te vullen in een spelletje.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Want we hebben drie vragen met drie goede antwoorden. Dan doen we drie prijzen in een envelop, die kun jij winnen. Zo simpel is het. Eerste vraag die brengt ons vandaag, 7 oktober, naar 1949. Toen werd er een staat opgericht. Die noemden we Oost-Duitsland, maar hoe heette die officieel? Drie letters. En er zijn mensen die hebben nu nog van die sportshirts op de kop weten te tikken. Of gewoon in nieuwe webshops. Met dat logo en die kleuren van dat land. Bestaat niet meer, het land. Het was het oosten van Duitsland, er werd opgericht. Hoe heette dat land? 40 jaar lang. Drie letters. Laat me weten als je dat denkt te weten. En er komen al goede antwoorden binnen. Dan kun je dat doen via de mail rob@gld.nl of via de app 06-22-22-1342. Het oosten van Duitsland werd een land in 1949. Hoe heette dat land? Bestaat ook niet meer, het is weg. Maar er zijn nog wel van allerlei spulletjes van. En die kun je ook weer op de kop tikken. Twee platen tijd om je antwoord hier te krijgen. Via app of mail. Voormalig Oost-Duitsland. Hoe heette dat ook alweer? Met drie letters.

0: Queen, een crazy little thing called love. Het is bijna 11:14.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor ons spelletje voor bij de koffie. We stellen 3 vragen. Daaraan zitten 3 goede antwoorden vast. En ook 3 prijzen. Dus als je alles goed hebt, dan heb je een leuke, volle envelop. De eerste vraag die brengt ons bij de dag vandaag 7 oktober, maar dan in 1949. Oprichting van een nieuwe staat in Europa. Het oosten van Duitsland krijgt gewoon een eigen naam. Wij noemen het Oost-Duitsland, maar officieel dan heette dat land...
2: De DDR, oftewel de Duitse Democratische Republiek.
0: Juist, helemaal. Wat weet jij nog van de DDR, Stan?
2: Het IJzeren Gordijn, Oost-Westen Berlijn. Lada, Kastava's.
0: De Trabantjes.
2: De Trabanten.
0: Ja. Veel atletische topprestaties.
2: Ook, ja.
0: Ja, met een beetje hulp, maar toch.
2: Ja, beetje
0: aan de bolen steroïden. Maar... Ja, nee, Enhanced Athletes heette dat nu. Ben je wel eens geweest, Oost-Duitsland?
2: Ja.
0: Ook toen het DDR was?
2: Net na de wende, zeg maar zeggen. Toen gingen ze allemaal cola drinken.
0: Ja.
2: Toen moesten ze allemaal cola hebben.
0: Ja. En wat vind je ervan?
2: Tegenwoordig is het gewoon hetzelfde als West-Duitsland praktisch. Maar in het begin was het wel armoede, hoor. Dan kon je daar voor 5 euro of voor 5 mark, was het toen nog. Had je daar je buikje rond.
0: Ja, nee, daarom. Dat is wat minder nu. Maar
2: dat is wat minder,
0: ik heb toch het gevoel dat het af en toe nog een stukje goedkoper is.
2: Als je dat, ja, wel iets. Ja. Soms wel, ja.
0: En
2: ja.
0: Ik vind ze relaxter, Oost-Duits.
2: Dat, zeker, ja.
0: Ja, op een hele vreemde manier. Ja. Wij gaan naar de muziekvraag. Die brengt ons naar 1983. Toen bovenaan de hitlijsten in Europa. Putin on the Ritz. Is dat het liedje van Taco of Mushroom?
2: Taco.
0: Yes. Ja, als je hem hoort, dan hoor je hem ook, hoor, Drek.
2: Ja.
0: We gaan naar de huurprijzen. Want als je het ziet, in Nijmegen zijn de huren met ongeveer 20% gestegen. Daarmee is Nijmegen wel een uitschieter, landelijk ook gezien. Gemiddeld liggen de prijzen in Nijmegen zo op 19,5 euro per vierkante meter. Als we het in de provincie bekijken, wat is dan de gemiddelde huurprijs in Gelderland per vierkante meter? 12,80 of 16,5?
2: Dat zou ik zeggen 16,5.
0: Ja, dat is nog pittig, toch? Ja,
2: zeker. Ja.
0: Heb jij koper?

0: huur?
1: Huur.
0: En wat betaal jij per meter?
1: Per meter, geen flauw idee.
0: Nee. Als je, ja, ik heb het even nagezocht. Winterswijk is het goedkoopste. Daar zit je op nog geen 12 euro per meter. Ja. En Nijmegen dus het duurste. En dan hebben ze zo'n rekenvoorbeeldje. Als je dan een appartement hebt van een 70 meter... dan zit je in Nijmegen op 13.500. En dat scheelt bijna de helft met Winterswijk, 770.
1: Dat is
0: wel, ja. Ja, dat kunnen
1: we. Ik heb geen flauw idee hoeveel meter we hebben, dus ik kan het ook niet uitrekenen.
0: Nee. Ja. Maar het is allemaal rond te breien nog, wel.
1: Ja. Ja, net aan.
0: Ja. Wat ga je doen vandaag?
1: Wij gaan fietsen in Limburg. We zijn onderweg naar Limburg. Oh. Noord-Limburg. Ja.
0: En Noord-Limburg fietsen. Lekker. Ja,
1: dat is ja, het is mooi weer. Ik moest eigenlijk werken, maar ik heb maar een dagje vrijgenomen.
0: En dat is nog een stuk plat Limburg. Is goed te doen. Even kijken. We hebben 3 prijzen voor jou in envelop. En de vraag van wil je Taco horen met Putin on the Ritz?
1: Jazeker. Ja, leuk.
0: Nou, ga maar eens luisteren, want ik weet zeker dat je mij kent.
1: Ja, kijk, en zo. Ik kan wel zingen.
0: Laten we Taco dan maar doen. Hier is die Taco. Voor de Ritz.

Put it on the Ritz, een taco. En dan denk je, oh, dat is een eendagsvliegje geweest. Maar wel een hele dikke eendagsvlieg. Het is een Nederlander trouwens, hè, Taco Okkersen. Geboren in Indonesië, maar volop Nederlands. En hij heeft meer dan 1 miljoen platen verkocht van dit singeltje. In Amerika. Ja. En je kunt hem nog boeken. Ja. Shocking Blue is trouwens ook een van de grote acts uit Nederland die 1 miljoen of meer platen verkocht in Amerika met Venus. Dit is een andere van ze. Send me a postcard.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En Rick is nog steeds hot hoor, want hij heeft zijn cashshow aangekondigd in de Royal Albert Hall van 9 december opname. En binnen een paar uur uitverkocht. Dus ja, Rick doet het nog steeds lekker. Het is bijna 11 uur, zie ik al.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Klinkt lekker hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, kaapoorts en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
10: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Clemens, dankjewel.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit, met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
19: Hé, hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
20: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
19: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
20: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
29: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
30: De koffie.

True love, that's a wonder these days, zingt de Sandy Coast al heel lang, ja. En vriendschap is ook een illusie. Nou, we beginnen lekker aan dit uur van Op de Koffie. Goedemorgen. Het is een lekkere woensdag, geniet ervan.

make you feel good. En dat doen wij de hele dag hier op Radio Gelderland. Ook gewoon op de woensdagochtend om 9 minuten voor 11:30. En dan is er ook tijd voor best wat romantiek om 9 minuten voor 11:30. Zoals Barbara wilde. Iets rustigs om even lekker bij te zitten en mijn theetje te doen. Exile, kiss you all over.

Bruno Mars. Eerder dit jaar speelde hij Amsterdam en Nederland gewoon plat. Avond na avond. Kleine grote man. We leven inmiddels om 11:58. En we zien dat de temperaturen omhoog gaan. Ja, richting de 16 graden al. Yep, Hilsum 15,9 graden. En Eck en Wiel 16,3. Het wordt nog een lekkere dag, hè? We nemen een beetje afscheid van de zomer, deze woensdag. Morgen gaan we echt iets beleven wat we lang niet hebben gehad. Een echte herfstige dag. Dus vandaag lekker wandelen. En je niet te druk maken. En luisteren naar Radio Gelderland. Chargé.

Paolo Nutini, Through the Echoes. Dat was een tijdje geleden toen hij met deze muziek kwam, dat hij alweer op het podium had gestaan. En hij was stom verbaasd over de geweldige songs die hij bracht. Dat is alweer een jaar of vier geleden. Nu is het weer een beetje rustig rondom Paolo Nutini, maar hij is wel bezig met nieuwe muziek. En daar gaat alle aandacht naartoe, zegt hij. Ik wil eerst mijn nieuwe muziek af hebben en dan ga ik weer lekker op tour. Bananarama is iets van een fenomeen van jaren geleden. Die hadden hits als deze. Robert De Niro is waiting.

Rupert Holmes, or him, die andere. En dat ze maar moet kiezen tussen him en Rupert. Ja, hoe het is geworden weten we niet eigenlijk. Ja, hoe het gaat worden voor Krista Pike, dat weten we ook niet. Want de Amerikaanse, die is geëxecuteerd, maar dat is mislukt. Twee injecties deden het niet, die executie. En nu is ze dus weer bij bewustzijn na die mislukte executie. En niemand weet eigenlijk nu wat het gaat worden. Ze is ter dood veroordeeld. Daaraan kun je heel moeilijk ontsnappen in Amerika aan je straf. Maar ja, ze is nu wakker, maar niet aanspreekbaar. En als je niet aanspreekbaar bent of het niet snapt wat er met je gaat gebeuren, dan mag je niet geëxecuteerd worden. Maar het is wel een bizar verhaal. Een executie die mislukt. En dan eigenlijk alles in het werk gesteld om ze levend door die mislukking te krijgen, om ze vervolgens weer te executeren. Ja, kan het gekker. Hier is Eric.

0: Enrique Iglesias, de zoon van, zeiden we toen zijn vader ook nog bezig was. Maar ja, nu is het toch wel andersom geworden, hè? Dan is Julio is de vader van Enrique Iglesias. Het is alweer bijna tijd om de stok over te geven. Ja, aan iedereen.
1: Ik neem het graag aan, dat stokje.
0: Jazeker. Tot drie.
1: Zeker. Van alles en nog wat, dat zeg ik elke dag, maar het is ook echt zo. Een van de dingen die we gaan bespreken is de verwarming. Want het wordt natuurlijk kouder, hè? Het is de laatste echt warme dag. Wanneer zet jij de verwarming thuis aan?
0: Ja, dat is puur gevoelsmatig.
1: Ja.
0: Ik heb altijd. Vroeger was het 1 oktober ongeveer, hè? Dat je toch ging kijken. Dus ik heb nu 1 november probeer ik toch.
1: Oké, je hebt echt wel een datum in je hoofd. Van. Eigenlijk
0: ja, als het echt te koud wordt, dan zijn er meer mensen in huis. Die denken van, ding gaat omhoog. Dus, maar,
1: heel veel mensen pakken de tussenfase. Die doen eerst nog een trui aan. Ja. Of gaan onder een woondeken zitten. Ja. Voordat de verwarming aangaat. Maar dat doen mensen die zeggen, voor 1 november zet ik hem niet hoger.
0: Juist, klaar. Ja, dan, je pijnigt jezelf af en toe. Maar, en waarvoor, weet je wel. Want
1: ja,
0: toch.
1: Nou ja, goed.
0: Heb jij echt zicht op die rekeningen ook, die komen? Dat je denkt, wow, dan krijg je weer, het is duurder geworden.
1: Ja, ik betaal een soort vast maandbedrag.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: En dan zie je elk jaar, elke maand wat je hebt verbruikt. En dan in de zomer is dat natuurlijk een feestje.
0: Ja.
1: Maar nu schiet het natuurlijk omhoog straks. Ik ben echt een slap Janus, hoor. Ik gooi die verwarming gewoon aan. Wat mij altijd opvalt, is dat het, als je de eerste keer die verwarming aanzet, dat het heel erg gaat stinken.
0: Oh.
1: Of ligt dat aan mij?
0: Ja, misschien heb jij wat oudere pijpen. Dus, of leidingen. Of weet ik.
1: Geen idee. Nee, dat valt eigenlijk wel
0: of
1: mee.
0: Of dat het huis natuurlijk gaat verwarmen. Dat alles wat daar nog
1: en het gaat tikken en het gaat doen.
0: Dat wel, ja.
1: Ja, ik heb een denk ik wat oudere installatie. Ik wil het maar eens voorleggen als lifehack vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Zakjes, hè. Wat doe je? Wanneer zet je de verwarming aan?
0: Wat check je?
1: Wat moet je doen voordat je
0: monoxide
1: de boel weer...
0: is echt een soort trauma, hoor. Dat je denkt van... Hoe...
1: Dus de verwarming aan, daar gaan we ons onder meer maar eens over buigen.
0: Nou, als jij al een datum hebt of reden om hem aan te zetten... Irene@gld.nl.
1: Ja, hartstikke leuk. Of een WhatsAppje.
0: Ja, wanneer zet jij de kachel aan? Nou, hebben wij nog de Braxton Stoney. You making me high and warm en alles. Daar heb je geen kachel bij nodig bij deze muziek. Mooie middag.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Met Irene ten Voorde.

liefdesliedjes zou ze moeten horen, de jazzpolitie. Hoe vertel je iemand nou heel origineel dat je hem of haar leuk vindt? Dat is toch eigenlijk niet te doen, het worden cliché. Alles is allengs bezongen. Goedemiddag, wat leuk dat je er bent. Ik heb de show weer vol met leuks, met dingen die je zou moeten weten, die je zou willen weten en die gewoon leuk zijn om te weten. We reizen onder meer door het zonnestelsel, we hebben het over wolvenwelpjes en over de verwarming. Gaat die bij jou morgen weer aan en denk je, wat zal ik daar eens mee doen? En dat alles leggen we in een fijn, zacht en soms iets harder bedje van muziek. Muziek waar jij je bij thuis voelt. Muziek als een luie zondag. Maar dan op een gewone, door de weekse, woensdag.

0: Taylor Swift. Volgens mij zit het mens werkelijk nooit stil. Dit is de allerlaatste. Patient Zero heet het. Het is 18 minuten over 12. Je luistert in naar Tot 3 bij Radio Gelderland. En Rob is hier met een greep uit het Gelders nieuws. Ga maar los.
1: Goedemiddag. We beginnen met nieuwe cijfers over wolven. Want die zijn zojuist bekend geworden. Zijn het afgelopen jaar in onze provincie zeker 37 wolvenwelpen geboren. In heel Nederland waren het er minimaal 56. Meldt wolvenmeldpunt bij 12. Baseert zich op beelden van wildcamera's. We druk zitten tellen. Gelderland is ook de provincie met de meeste wolvenleefgebieden, namelijk 9 van de 14. Op de Noord-Veluwe leeft nog steeds de wolvin die zich in 2018 als eerste vestigde in Nederland. Ze kreeg een jaar later met een mannetje welpen. Die wolvin is nu 9 jaar oud en dat is best bijzonder, want wolven worden in het wild gemiddeld 6.
0: Ja, over die vraag en over die wolvenwelpjes ga ik straks nog eens even verder praten met mensen die daar verstand van hebben.
1: Ja. Wanneer?
0: Om 10:50. Om 10:50.
1: Okay.
0: Over 20 minuten. Ja.
1: Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van de gemeente Oldebroek is komende zaterdag bij het hijsen van de regenboogvlag in haar gemeente. Vorige week donderdag nog besloot de gemeenteraad dat de gemeente de vlag zelf niet meer zal hijsen. De burgemeester gaat zaterdag naar een gezamenlijke vlaghijsing bij de Kruiskerk in Wezep. Dominee Han Wilmink van die Kruiskerk zegt dat hij de vlag al jaren hijst op Coming Out Dag en dat hij het dit jaar extra belangrijk vindt. De burgemeester zegt over haar aanwezigheid dat ze er wil zijn voor alle inwoners van Oldebroek en dat ze haar rol als burgermoeder pakt.
0: Ja, wel een statement.
1: Ja. Een uitschieter voor Nijmegen als het gaat om huurprijzen in de vrije sector. Nergens in Nederland steeg die prijs per vierkante meter meer dan in die gemeente. De prijs ging met ruim 18% omhoog. Dat is fors meer dan het landelijk gemiddelde van 4,4%. Forse stijging in Nijmegen is deels te verklaren doordat daar het aantal kleinere huurwoningen flink is gestegen. Kleinere woningen die hebben meestal een hogere huurprijs per vierkante meter. In Nijmegen betalen nieuwe huurders nu gemiddeld ruim €19 per vierkante meter. Dat is nog wel onder het landelijk gemiddelde van bijna 21, maar wel fors gestegen dus. Voor veel mensen is een huurwoning in die vrije sector onbetaalbaar. Voor een gemiddelde woning heb je een inkomen nodig van ruim €5700.
0: Nou ja, echt, wie heeft dat nou nog?
1: Ja.
0: Ja, niet te doen toch? En de koopprijzen, dan zou je zeggen, dan koop ik een huis. Ook niet te doen.
1: Nee, het is.
0: Maar wonen in een kartonnen doos is de boodschap.
1: Nou ja.
0: Of overdrijf ik nou een beetje?
1: Nee, ja, maar.
0: Dit zou bijna
1: zijn niet zo heel veel opties, nee.
0: Nee, dat klopt. Precies. Dankjewel en tot later, Rob. Ja.

0: hebben.
1: Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

Chicken Deep and Son of My Father. Er is, las ik, een vader, een Haagse hockeyvader, met 3 zoons die het helemaal zat is. Zijn tieners worden op school doorlopend geconfronteerd met vapes en met vapen. Met het aanbod van vapen op sociale media, met klasgenootjes die vapen en zeggen, joh, doe dat gewoon ook. En die vader, die Haagse vader, die heeft er schoon genoeg van en bedacht in zijn boosheid een leuke campagne. En die is er nu samen met het preventieplatform Vapen. Het idee is zelf verzonnen vape-smaakjes. Zo is er de smaak slappe banaan, de lammenwortel, de acne-aardbei en de psoriasis-peer. Die verzonnen smaakjes staan dan symbool voor wat vapen met je lijf kan doen. Slappe banaan krijg je ervan of je krijgt er acne van. Ik zag plaatjes van de campagneposters en die zijn opvallend en heel leuk. Op de foto hangen ze trouwens nog langs een Haags hockeyveld. Maar het zou zomaar kunnen dat wij ze in Gelderland binnenkort ook tegenkomen, dan weet je in ieder geval waar het over gaat. En leuke WhatsAppjes krijg ik binnen, altijd van harte welkom. Heel gezellig. Gisela stuurt via WhatsApp een foto van haar adoptie-alpaca in een zonnig weidje in Zwitserland. Ik had geen idee dat je een alpaca kunt adopteren, maar blijkbaar kan dat. Herman Hulshoff die zegt, mijn broer die spotte een wolf in zijn achtertuin in Tienhoven, dichtbij de Loosdrechtse natuur. Het gaat zometeen ook over de nieuwste wolvencijfers. 37 welpen in Nederland. En de allereerste wolvin in Nederland, ze werd gespot in 2018. Ze zit er trouwens nog steeds, ergens op de Veluwe. Want ze laat zich eigenlijk nooit zien. Een oude grijze wolvin. En het verhaal wil dat hoe ouder die grijze wolven worden, want daar hebben we mee te maken in Nederland, hoe grijzer ze ook worden. Ja, eigenlijk logisch. Huey Lewis in the News. Stuck with you.

0: Je hoorde het al in ons nieuwsoverzichtje een half uurtje geleden. Er zijn nieuwe cijfers over wolven in Nederland. Over wolvenwelpjes bijvoorbeeld. Er zijn er dit jaar maar liefst 56 geboren, waarvan 37 in Gelderland. Maurice Lahaye is van Zodion. Zij doen zoogdieronderzoek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 56 stuks meer dan vorig jaar zijn het. Het gaat goed met de wolf. Mag je dat concluderen?
1: Ja, dat mag je concluderen. Ja, het zijn er wel iets meer, maar ook niet heel veel meer. Maar het gaat zeker goed met de wolven in Gelderland.
0: Absoluut. Ja, ja. Hoe weten we dat er 56 zijn, waarvan 37 in Gelderland?
1: Elk deze gebied waar wolven leven wordt gemonitord met camera's. Er worden drollen verzameld, er wordt DNA verzameld. Boswachters en vrijwilligers houden in de gaten van waar wolven leven en of ze jongen krijgen. En die gegevens worden doorgegeven aan bij 12. En wij coördineren dat al die gegevens bij elkaar komen en goed worden bekeken.
0: Ja, ja. Is er dan ook bekend, want zijn die welpjes geboren in wolvenfamilies die al bestaan, of zijn er nieuwe families ontstaan?
1: Dit is altijd een dynamisch geheel. Het is altijd een beetje terugkijken in de tijd van wat er gebeurd is. Het ouderpaar op de Noordveluwe, daar hebben we nog geen gegevens van. Zeg maar het oudste wolvenpaar van Nederland in Kroondomein-Loo. Daar hebben we nog geen data van of die jongen hebben gehad dit jaar. Ze voorkomen ook op leeftijd die wolven. In andere gebieden zijn er inderdaad nieuwe territoria, nieuwe leefgebieden waar een wolvenpaar zit. Maar er is ook, soms verdwijnt ook weer een leefgebied, komt een nieuw paar. Dus altijd afwachten of die dan ook weer jongen krijgen.
0: Ja, ja, precies. Ja. Zijn er gegevens bekend over wat bijvoorbeeld op dit moment de grootste familie is?
1: Ik denk dat het de grootste familie op dit moment zit op de Zuidwest-Veluwe bij Natuurmomenten in het Plankenwambuis. Het is een heel, heel rijk territorium, letterlijk. Veel wild, veel rust. En die wolven weten daar altijd grote nesten groot te brengen.
0: Ja.
1: Ja, wat aangeeft dat het een heel goed gebied is voor wolven.
0: Ja, precies. En hoe groot is dan zo'n familie? Even voor mijn beeld.
1: Nou, op de Zuidwest-Veluwe denk ik dat we het hebben over 11 of 12 dieren op dit moment.
0: Oké. Je zei altijd, het is lastig, hè, om helemaal vast te stellen van wat nou waar precies bij hoort. Maar kun je concluderen dat als er 56 wolvenwelpen bijkomen, dat je ook meer roedels krijgt? Werkt dat zo?
1: Het werkt niet helemaal zo, want de meeste wolven die in Nederland zich vestigen, die komen uit het buitenland, uit Duitsland. We zijn, dat zijn aanlopende wolven die hier zich vestigen. Onze jongen die hier geboren worden, een deel zal inderdaad een plekje weten te vinden hier in Nederland, maar het grootste deel verdwijnt naar het buitenland.
0: Oké.
1: Maar, de studie van Wageningen van een aantal maanden geleden heeft aangetoond dat we tussen de 23 en 56 roedels kunnen hebben in Nederland. We gaan nu richting de minimale ondergrens. Dus er is nog ruimte voor meer wolven in Nederland.
0: Ja, want dat is natuurlijk mijn volgende vraag. En ook de vraag die heel veel mensen zullen hebben. Van we lopen ze wel eens tegen het lijf zo nu en dan. En ja, ze pakken wel eens wat vee. Die jonkies, die moeten op een gegeven moment weer hun eigen familie gaan maken. Is daar plek voor? Maar jij zegt, ja, die is er nog.
1: Ja, er is in heel Nederland nog een plek. Van Gelderland wordt het wel, is het wel behoorlijk bezet inmiddels, alle leefgebieden. En je ziet nu dat er wat slechtere leefgebieden ook bezet gaan worden. Die wat minder rust bieden, wat minder wild bieden, et cetera. Maar er is nog ruimte in Nederland voor extra wolvenleefgebied.
0: Ja, en waar dan bijvoorbeeld? Want zegt de Veluwe, die is al behoorlijk vol. Wolven zullen niet in mekaars gebied gaan zitten, dus die gaan op zoek naar een ander leefgebied. Waar komen ze dan bijvoorbeeld terecht?
1: Nou, er is in Brabant is er nog ruimte. De Sanse Heuvelrug naar Overijssel is nog een prima wolfgebied. Denk ook aan de Achterhoek of denk ook aan delen van Limburg. Daar is nog echt ruimte voor wolvenfamilies.
0: Ja, precies. Die zullen daarheen gaan. En anders mag je dat inderdaad zeggen. Als ze geen plek vinden, geen territorium vinden wat geschikt is, dan gaan ze naar het buitenland.
1: Ja, sowieso. En ook in het eerste jaar in het eerste levensjaar van een wolf sterft de helft. Dus de helft van de jongen die geboren worden, gaat gewoon dood door verkeer, verdrinking, ziekte, verhongering, et cetera. Het leven van een wolf is niet makkelijk.
0: Nee. Behalve dat, want je noemde het al even, de allereerste wolvin van Nederland, bij ons op de Veluwe inderdaad, die is er nog steeds. En dat is bijzonder, hè?
1: Dat is heel bijzonder. Dat is een hele oude wolvin. Die zal ook wel wat grijs zijn inmiddels. Maar het is ook wel een heel bijzonder gebied. Het is het grootste bosgebied in Nederland zonder doorgaande wegen. Dus het is ook echt een topgebied. Ze heeft het goed goed gezien en begint toen zich hier vestigen. Ja, het is echt het gebied voor van Nederland. Een topgebied en een topwolvin die het heel lang volhoudt.
0: Ja.
1: Ik hoop dat we het nog gaan terugzien volgend jaar gewoon, want het zo'n iconisch dier is.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Ja, ze zit wel in haar laatste jaren, zeg maar, denk ik.
0: Ja, want wat ik begreep is dat een wolf in het wild een jaar of 6 wordt. Zij is al 9.
1: Dat is een mooie leeftijd voor een wolf. Haar zal inmiddels ook wel bijna 9 jaar zijn.
0: Ja.
1: Het zijn oude wolven. Ze krijgen natuurlijk allerlei problemen. Slijtage aan de tanden, misschien gewrichtsproblemen, et cetera. Het worden echt wel bejaarde wolven daar in het gebied.
0: Ja, jij zegt, want we hebben het hier in Nederland volgens mij altijd over de grijze wolf, maar deze zijn nog grijzer.
1: Inmiddels wel, inderdaad. Ja. Alleen, we zien ze heel weinig. Gelukkig maar, dat hoort ook bij een wolf. Een wolf moet je niet zien,
0: nee.
1: Moet schuw zijn, moet mensen mijden, et cetera. Het zijn altijd ook echt voorbeeldwolven.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, bijzonder. Ja, jullie gaan natuurlijk in de gaten houden of zij dat wolven-echtpaar, dat oude wolven-echtpaar er volgend jaar nog is. Dankjewel, Maurice, voor de toelichting van de cijfers.
1: Graag gedaan, goedemiddag.

0: over met de kleine baby steps weer overeind krabbelen na een relatie die er niet meer is. Daarover gaat deze van Olivia Dean. Johnny Willemsen, Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Neem ons eens in vogelvlucht mee door Gelderland. Waar is het hoe warm?
1: Oh, dat scheelt allemaal niet heel veel.
0: Nee.
1: 2021 eigenlijk overal. Ik verwacht de hoogste temperaturen in het oosten, in de Achterhoek. Maar dat zal één hooguit 2 graden schelen. Het is overal heerlijk weer.
0: Ja,
1: veel
0: precies.
1: Zon.
0: Ja. Ja, nou heb je in de zomerdagen, echt die temperatuur stijgt dan tot 1 uur of 5, 6 middags. Dan wordt het op zijn warmst. Waar is dat nu ongeveer?
1: Ja, dat is nu iets eerder. Dat zal tussen 2 en 3 zijn, schat ik. Inderdaad, op zo'n zomerdag de zon veel later ondergaat, dan is die ook eind in de middag nog sterk genoeg om het nog steeds een beetje op te warmen. En soms valt dan de maximumtemperatuur zelfs pas 's avonds om 1 uur of 7. Dat is echt als het juni of juli is. Mm-hmm. Nu is dat natuurlijk niet meer het geval. Dus de maximumtemperatuur zal echt midden op de middag vallen.
0: Oké, nou dan moet je nu ongeveer naar buiten. Nou ja, over een uurtje in ieder geval.
1: Ja.
0: Dan gaat er op een gegeven moment iets veranderen in het weer vanavond. Wanneer ongeveer in Gelderland?
1: Het verandert geleidelijk. De bewolking neemt heel langzaam toe. Maar de regen, dat duurt nog wel even. Ik denk dat eigenlijk tot 1 uur of 8 overal wel droog is. En vanuit het zuidwesten neemt dan de kans op regen toe. En het zou zomaar eens kunnen dat in het noorden en oosten van de provincie het echt pas na 10 is voordat het regent. Maar als het dan eenmaal regent later vanavond en vooral ook vannacht, dan kan het flink doorplensen. Zelfs een klap onweer mogelijk. En wat ook nog gebeurt vannacht is dat de wind vanuit het noordwesten gaat waaien. En behoorlijk stevig ook. En dat is eigenlijk de grote weersverandering die je morgen gaat merken. Want morgen is het weerbeeld niet eens zo slecht. Best wel veel zonneschijn, een paar buien, maar ook echt wel veel zon. Alleen het is een stuk kouder en ja, er is veel meer wind. En dat maakt het voor het gevoel echt wel heel anders dan vanmiddag.
0: Ja, als je het hebt over veel meer wind, wat voor kracht spreken we dan over?
1: Aan de kust 6 of 7, dus aan de Noordzeekust. Maar okay, in Gelderland zal het 4 of 5 zijn.
0: Oh, dat is toch inderdaad een stevig windje, ja. En die is cool.
1: Ja, de temperatuur is ook laag, 14, 15 graden. Maar met die wind is het voor het gevoel is het verschil nog veel groter. Zeker ja, met vanmiddag met 22 graden en windstil weer.
0: Ja,
1: ja, dat is echt,
0: de plantjes gaan juichen, maar wij weten waarschijnlijk niet wat ons overkomt morgen.
1: Ja, inderdaad, ja zeker. Ja. Ja, de jas is wel nodig morgen. En vanmiddag kun je gewoon in korte broek naar buiten.
0: Oké, okay, ja. Wil je nog één zin zeggen wat er daarna gebeurt, na morgen?
1: Vrijdag een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. En zaterdag en zondag is het weer zoals morgen. Dus redelijk wat zon, maar ook een paar buien.
0: Met hartelijke dank, Johnny.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
1: Oké. Okay.
0: Zometeen in tot 3 gaan we het hebben over dat wat er boven ons hoofd hangt. En dan bedoel ik niet het weer, maar nog veel hoger. In ons zonnestelsel bijvoorbeeld. Paul Simon. A man.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakket.

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
9: Voordeelhaartjes.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeelhaartjes.nl.
13: Wist je dat een goede leesbril helemaal niet duur hoeft te zijn? Bij mijnleesbril.nl vind je de grootste keuze in lees- en zonneleesbrillen. Ook multifocaal en met blauwlichtfilter. Gratis verzending en eenvoudig retourneren.
14: Mijnleesbril.nl. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit?
6: Hoe lang draag je je lenzen en zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
18: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Tot drie. Met Irene ten Voorde.

Madonna en Open Your Heart op Radio Gelderland. Ik heb later in de uitzending Frank Boeien staan. Die ga ik draaien. Met 1 miljoen sterren. Dat heelal, die zonnestelsels, planeet, het blijft mij in ieder geval enorm boeien. En ook intrigeren. Ga maar eens met een heldere hemel op een open plek staan en kijk omhoog. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet en hoe kleiner, nietiger je je voelt. Het maakt je heel bescheiden. Zo eens per maand spreek ik Astrid. En die weet heel veel van wat er boven ons hoofd hangt. Het gaat zometeen over Saturnus. Die is in oktober heel erg goed te zien. Dit zijn de Bee Gees.

0: James Blunt op Radio Gelderland. Hij zingt Tastes Like Summer, dat doet het natuurlijk nog een beetje. Nou gaat het hier in tot drie op de woensdagen vaak over eten en drinken. Over gezond eten, lekker eten. Nou praten we regelmatig met sterrenkoks. En ik dacht, laten we eens wat anders doen één keer per maand met sterren. En dan gaat het niet over de Michelinsterren van gisteren, maar over de sterren aan, zoals ze zo mooi zeggen, het firmament. Astrid Ewes is gefascineerd door alles wat er boven onze hoofden gebeurt aan de sterrenhemel en vertelt daar heel graag over aan ons niet-weters. Onder meer bij de Volkssterrenwacht in Buslo doet ze dat. En dat doet ze zo goed dat ze zelfs een ruimterots heeft gekregen een tijdje geleden die haar naam draagt. Dag Astrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wij hadden het begin van deze week even over, goh Astrid, waar zullen we het over hebben? Jij riep meteen, het moet gaan over Saturnus.
1: Ja, ja. Saturnus is op dit moment eigenlijk een heel leuk, een leuke planeet om te gaan proberen te bekijken. Want hij staat namelijk het dichtst bij de aarde. En dan ga ik dat een heel klein beetje uitproberen te leggen.
0: Ja, doen.
1: Want alle planeten in ons zonnestelsel, dus ook onze aarde als planeet, alle planeten draaien om de zon. Dus ook Saturnus, de mooie planeet met de ringen. En in die baan om de zon staat Saturnus eigenlijk deze week en eigenlijk de komende weken het dichtst bij onze aarde.
0: Oké, en dus hoe dichtbij is dat dan?
1: Ja, dan heb je het over ongeveer 1,2 miljard kilometer. Dat valt niet te fietsen, zeg ik altijd gekscherend. Nee. Maar het is dus het dichtst erbij. En dat komt eigenlijk omdat als je een beetje voor kan stellen hoe die aarde om de zon heen draait. Op een gegeven moment, laat ik zeggen dat de aarde bijvoorbeeld op 3 uur staat van de zon. En Saturnus ook, hè, in dat geval. Dan is die afstand wat korter dan als de aarde zeg maar om 9 uur zou staan.
0: Ja.
1: En Saturnus om 3 uur,
0: dan
1: zit de zon er nog tussen.
0: Ja.
1: En nu zit eigenlijk de aarde zeg maar tussen de zon en Saturnus in.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wat deze weken dus gebeurt. En je kan hem dus zien aan de avond- en nachthemel.
0: Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Hè, waar je daar naartoe moet kijken. Ja, dan moet je eigenlijk, heb je een beetje pech. Dat had je de afgelopen week moeten doen. Dat wordt natuurlijk vanavond hartstikke bewolkt. Maar jij zegt, de komende week is hij ook nog wel te zien.
1: Ja.
0: Heel even nog over Saturnus zelf. Hè. Je zegt, dat is die kennen we natuurlijk wel uit de tekeningen. Dat is die planeet met die ringen eromheen. Wat weten we van Saturnus?
1: Wat weten we van Saturnus? Nou, wat het allerleukste is om te vertellen, en ik kom zo natuurlijk op de ringen terug, maar dat is eigenlijk dat Saturnus een gasplaneet is. En dat betekent dat we niet op Saturnus kunnen staan. Dus als we er naartoe zouden gaan met een ruimtevaartuig, dan kunnen we daar niet op landen.
0: Oh.
1: Omdat het een gasplaneet is, zak je eigenlijk door de atmosfeer heen, die eigenlijk ook meteen de planeet zelf is. En dat betekent dat je uiteindelijk wel naar het binnenste van zo'n planeet gaat, maar daar kun je dus gewoon niet landen.
0: Nee.
1: Dat zijn geen goede omstandigheden voor mensen.
0: Het is geen vluchtoord voor als het hier een keer misgaat.
1: Nee, helaas. Dus het is, je kan er niet op staan. Dus
0: nee.
1: Het bestaat niet uit rotsen. Dan is dat een beetje anders voor de ringen. Want daarom is dat een leuk bruggetje ook naar de ringen. Want de ringen bestaan namelijk uit kleine stukjes rots en ijs. En dat is eigenlijk wat wij dus zien om die planeet. Er zit een band met al die stof- en ijsgruisdeeltjes, kan ik wel zeggen. Want het zijn echt kleine stukjes. En dat ligt dus op door de zon. En daarom kunnen wij dat als een ring zien.
0: Ja.
1: En bij Saturnus is dat heel goed te zien. Alle gasplaneten in ons zonnestelsel hebben zo'n ring. Alleen bij Saturnus is die zo goed zichtbaar als dat je dat je dat echt door een telescoop goed kan zien.
0: Ja, dus het is zeg maar niet alleen de planeet zelf, die gasplaneet, maar als je een goede telescoop hebt, dan kun je ook die ringen ook echt zien om die planeet.
1: Kun je die ringen ook echt zien, ja.
0: Wat gaaf.
1: Door een kleine telescoop, hoor.
0: Wat gaaf. Maar
1: het is natuurlijk dus de groter en zeker ook op de Volkssterrenwacht, kun je ook echt die ringen goed waarnemen.
0: Ja. Ja. Vanavond is het bewolkt, Astrid. Dat is balen.
1: Ja. Op het moment dat het weer helder weer wordt, dus de komende weken, is dat gewoon zeker ook nog te doen. Dus wat dat betreft moet dat wel goed komen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk, het is wel bijzonder dat Saturnus, die staat nu op dit moment in het hemelvlak, zeg maar, kijken we recht op de ringen. Dus eigenlijk is het ook nog zo dat als je dus wat langer wacht, hè, want elk jaar komt Saturnus weer terug ook in de avonduren. En ze blijven ook wel een aantal maandjes aan de hemel staan voordat ze weer verdwijnen en weer terugkomen. Want we draaien natuurlijk allemaal om elkaar heen, om het maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: En dan kun je de ringen ook in een volgend moment kun je de ringen eigenlijk ook nog weer wat beter zien, omdat die dan wat meer schuin op het aardvlak staat.
0: Oh ja. Ja, ja, ja.
1: Dus het is sowieso een fascinerende planeet, omdat hij dus eigenlijk nu heel dichtbij staat.
0: Ja, een paar miljoen kilometer, dat dan weer wel, maar ja, relatief dichtbij. Waar aan de hemel moet ik ongeveer kijken? Wil ik hem zien? En hoe laat bijvoorbeeld?
1: Het is nu wel nog in de nachtelijke hemel. En wat eigenlijk het meest makkelijke is, wat ik altijd adviseer, is probeer te kijken of je een makkelijke app kunt downloaden.
0: Oh ja.
1: En daarmee kan je eigenlijk het makkelijkste ook heel goed de positie bepalen. Want als het dan helder is, dan staan er heel veel van die fonkelende sterren aan de hemel te fonkelen. En dan weet je eigenlijk nog niet precies waar je
0: kijkt. Wat is, ja precies. Ja, ja.
1: Dus bijvoorbeeld een Starwalk, dat is een goede app. Of je hebt een Stellarium app bijvoorbeeld. En de meeste zijn gratis. Dus dan kun je die gewoon makkelijk downloaden. En dan toets je in Saturnus. Ja. En dan geeft hij met een pijltje aan
0: waar die staat.
1: En hoe laat je het beste kan kijken.
0: Wat zei je nou? Starwalk? Want dat zoek je dan gewoon op in de App Store natuurlijk.
1: Ja.
0: En welke nog meer?
1: Onder andere, even kijken. Ja, dat is een goede vraag. Stellarium riep ik net
0: ja,
1: nog.
0: Stellarium. Ja, nou ja, goed,
1: volgens
0: dat is toch
1: mij,
0: mooi.
1: Ja, en er zijn er wel wat meer die heel handig daarin zijn.
0: Dus ik heb die wel eens inderdaad. Ja, ik heb hem zelf niet, maar ik ga het echt. Het is een mooie reminder. Ik ga hem er echt straks nog opzetten op mijn telefoon. En vooral ook, het is gratis, het is hartstikke leuk. Dan kun je inderdaad richten met je telefoon naar die sterrenhemel. En dan zie je gewoon precies waar je naar zit te kijken. Sterrenbeelden zie je dan bijvoorbeeld ook, maar ook inderdaad planeten en sterren.
1: Ja,
0: leuk. Wat is jouw lievelingsplaneet eigenlijk?
1: Ja, mijn lieveling. Ja, dat is wel heel leuk dat je dat vraagt. Dat is dus Jupiter.
0: Ja.
1: En Jupiter is zeg maar de vijfde planeet. Dat is eigenlijk de grootste planeet. Ook een gasplaneet van ons zonnestelsel. Jupiter is iets kleiner. Maar die is eigenlijk de tweede grootste planeet van ons zonnestelsel. En ik vind Jupiter heel fascinerend. Omdat hij zo'n rode storm heeft. Hè. Uiteraard heeft Saturnus ook een hele grote storm. Maar goed, ik kan over Saturnus ook nog een hele avond vertellen. maar goed, wat ik bij Jupiter heel fascinerend vind. Dat is dat hij eigenlijk zo snel draait. Hè. Die draait eigenlijk duurt een dag op Jupiter. Duurt 8 uur ongeveer. En dan ben je dus heel snel je dag door, om het maar zo te zeggen. En omdat hij dus zo snel draait, fungeert hij eigenlijk ook een beetje als stofzuiger. Dus al die ruimterotsen die in de buurt komen bij Jupiter, die
0: zuigt hij naar zich toe.
1: En hij beschermt eigenlijk de aarde.
0: Oh, wauw.
1: Dat vind ik wel heel fascinerend aan Jupiter bijvoorbeeld.
0: Ja, ik wil graag nog een keer een aflevering met jou wijden aan Jupiter, want ik vind het nu al hartstikke leuk. Maar goed, vandaag ging het over Saturnus.
1: Zeker.
0: Deze maand te zien, even zo'n app downloaden op je telefoon en dan zie je hem. En als je een telescoopje hebt, dan zie je zelfs de ringen. Dankjewel Astrid.
1: Heel graag gedaan.
0: Superleuk, we worden helemaal enthousiast van jouw verhaal.
1: Leuk.
0: Doeg, tot de volgende. Doeg.

Ze heeft gehuild, nog wat meer gehuild en nog wat meer gehuild. En uiteindelijk is de voorraad tranen helemaal op. Alison Moyet, All Cried Out. Vrijdag, ja ja, vrijdag gaan we van start met de leukste muzieklijst van Nederland. Waarom? Omdat die is gekozen door jou als Gelderse luisteraar. En dat geeft net een ander smaakje dan landelijke hitlijsten. En gaat jou als luisteraar, als het goed is, een heel warm gevoel geven. Want de Gelderse luisteraar heeft alle 1300 goed gekozen. Van de nummer 1300 tot de nummer 1. 10 dagen lang gaan we hem aftellen met een spetterend slotweekend in Café Jans in Arnhem. Waar we de laatste pak een beet kleine 200 van de lijst gaan draaien. En daar kun je bij zijn. Er is live muziek, er is een hapje, een drankje, een spelletje waar je aan kunt meedoen als je dat wil. Kortom, ben erbij op zaterdag 17 en zondag 18 oktober... in Café Jans in Arnhem. Komt gewoon allen. Luister lekker trouwens als je niet kunt komen, niet wil komen... de hele week naar De Smaak van Gelderland. Vanaf vrijdag dus, dan begint Frank in de ochtend om 6 uur... met de nummer 1300. ILO stond vorig jaar 6 keer in de lijst... dit jaar ongetwijfeld weer. Of deze het ook gehaald heeft, is nog even een verrassing. Vanaf vrijdag maken we ze alle 1300 bekend.

0: 2023. Al ga je maar op een bankje aan de overkant van de straat zitten en gewoon kijken naar wat er voorbij komt. Dat doe ik ook regelmatig en dan steek ik op een onvermoed moment iemand gewoon de microfoon onder de neus. Ze schrikken zich rot altijd. Dit keer onder de neus van een stralende jonge vrouw met een kinderwagen.
1: Het is heel klein inderdaad.
0: Hoe oud is hij, zij?
1: Ja, zij. Ze is 39 weken.
0: 39 weken?
1: Ja. Ze is met 35 weken gekomen en ze is nu 4 weken oud.
0: Wauw, dus...
1: 39 weken.
0: Oké, want ik moest echt even nadenken. Ik denk, wat bedoel je nou precies?
1: Ja, nee, ja, was even schakelen. Ik zou die dag een bruiloft hebben. De hele dag.
0: En je was waarschijnlijk net met verlof?
1: Ja, ook. Ook net een week.
0: En toen ineens nou?
1: Ja, ze wilde niet meer wachten. Dus toen kwam ze daar als een raket.
0: Is het je eerste?
1: Tweede. Ja, gelukkig wel. En ze zeggen het allemaal, maar het is heel anders met de tweede. Je bent veel makkelijker... Je gaat niet meer op elk huiltje af.
0: Brengt het moederschap jou wat je ervan verwachtte?
1: Nou, nee. Het is gewoon heel pittig. Ja. Zeker met een tweede erbij is het gewoon knetterpittig. En het lijkt allemaal heel leuk. Maar ja, het is niet altijd roze geur en maneschijn. Maar gelukkig heb ik vriendinnen die me daar ook voor waarschuwen. Dus dan weet je het ook wel een beetje. Maar toch romantiseer je het beeld... En ouders die er heel makkelijk doorheen fietsen. Nou, ik weet niet hoe ze dat doen. Want ik heb hele goede hulp en een heel goed netwerk. Maar opvoeden is pittig. Ja.
0: Wat moet je nou zeggen tegen zo'n kersverse moeder als jij? Als ik zeg, moet ik dan zeggen sterkte of veel geluk of veel plezier? Wat past dan eigenlijk nu het beste?
1: Nou, ik ben alles behalve relaxed. Maar probeer te relaxen.

het onmiskenbare stemgeluid van Stevie Wonder. Yester me, yester you, yesterday. Ja, we zullen er binnenkort aan moeten geloven. Misschien morgen al, als de temperatuur ineens niet meer boven de 14 graden uitkomt. Dan kun je natuurlijk een extra trui aantrekken. Maar misschien dat die verwarming ook toch wel even een tikkie krijgt. En dat is, nou ja, in mijn geval maanden geleden. Heb jij een soort datum in je hoofd? Rob zei vanochtend, collega Rob, die zei, ik probeer 1 november te halen en voor die tijd trek ik wel een trui aan of trek ik een deken over mijn hoofd. Maar 1 november en niet eerder gaat die verwarming aan. Bij mij gaat dat, vrees ik, wel iets eerder gebeuren. En misschien zeg jij ook, als het in de huiskamer minder is dan 19 graden, ja, hup, dan zet ik die verwarming aan. En doe je dan nog iets aan die verwarming als die maanden uit is geweest? We gaan het in uur 3 van tot 3 hierover hebben. En tips zijn natuurlijk van harte welkom. Over de sterrenhemel ging het een half uurtje geleden in tot 3. Frank Boeien, ik heb hem beloofd.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
3: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Clemens. Er zijn werkzaamheden op de A2. Daardoor is de linkerrijstrook dicht richting Utrecht bij afrit Geldermalsen. Nog geen file daar. Wel de andere kant op richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. Staat 4 kilometer, heeft dus ook met wegwerkzaamheden te maken. Ook daar is er een rijstrook dicht.
15: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
16: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
17: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
16: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: op Radio Gelderland. Fool around and fell in love.
1: De klok op rock.
0: Wij zetten, dames en heren, de klok op rock met een artiest die een legende werd. Naast het podium zacht, beleefd, verlegen zelfs. Eenmaal op dat podium bewerkte hij zijn linkshandig gemaakte rechtshandige gitaar met zijn tanden, hing hem op zijn rug om zo te spelen en stak hij zijn instrument in brand. We hebben het over Jimi Hendrix. De man heeft veel moois gemaakt. Deze, die ik ga draaien, ontstond toen een tv-ploeg naar de studio kwam om opnames te maken. Wat zullen we nou doen voor die plaatjes? Nou, de avond daarvoor had Jimmy met zijn band een nummer opgenomen. Lekker staan jammen met z'n allen. Het was een nummer van 15 minuten lang. Voor de opname speelden ze een kortere en wat fellere versie van Voodoo Child. Slight Return kreeg het nummer als ondertitel. Die beeldopnames die zijn gemaakt, maar ja, wat dacht je? Die raakte zoekhoest mogelijk, hè? Nou, die audio-opnames zijn er wel met het wah-wah-wah van de gitaar van Jimi Hendrix, waardoor je meteen weet met wie je te maken hebt.

0: be with you. Ruben Hillen en 20 Seconds. Nou ja, de fans van Jimi Hendrix, die ik draaide, die hebben zich gemeld. En ook mensen die zeiden, alsjeblieft Irene, foei dat je dat draait. Ja, het staat niet al 1300 goed. Dat kan ik in ieder geval beloven. Het is niet de keuze van veel luisteraars, maar wel de keuze van mij vandaag. De centrale verwarming, daar gaan we het over hebben. Rob, hoi.
1: Hoi.
0: Wanneer zet jij hem aan?
1: Ja, als het te koud wordt.
0: Wat is voor jou te koud?
1: Weet ik niet. Je probeert het toch vaak wat even uit te stellen nog, hè, die eerste dagen. Dan je denkt van, nou, die 18 graden gaat ook nog wel. Die 17 misschien ook, maar die 16. Ja. Dan ga je toch wel op zoek naar truien en lange onderbroeken en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja.
1: Dus dan moet hij toch wel aan op
0: een gegeven. Keer gaat hij dan aan. En hoe hoog staat het bij jou, zeg maar, maximaal?
1: Oh, laag. 19.
0: Ja, 19. Ja, bij mij is dat inderdaad ook zo. Maar daar ga ik wel aan moeten wennen. Want het is nu steeds warmer dan 19 graden in huis.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar moet ik sowieso aan gaan wennen. Ja, we hebben het erover, over die cv. Want bij heel veel mensen zal die ergens in de komende tijd, na maanden te hebben uitgestaan, weer aangaan. We hebben natuurlijk een bloedhete zomer gehad. En ook een heel warm eind, ja, najaar, ja, het begin van het najaar.
1: Ja.
0: Collega Rob, die andere Rob, zei vanochtend, ik zet hem niet aan voor 1 november. Dat wordt mijn sport.
1: Nou,
0: om hem voor succes, die tijd niet aan te doen. Dus die gaat absoluut de truien en de dekens nodig hebben.
1: Ja.
0: Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe luisteraars daarin staan. Wanneer gaat die verwarming bij jullie aan? Nou, Jan schreef in ieder geval, de centrale verwarming staat bij mij het hele jaar uit. Ik heb wel een stuk of 6 elektrische kacheltjes. En van de week nog 2 erbij gekocht. Niet dat ik het niet kan betalen, maar gas wordt zo duur. Ik besteed het liever aan iets anders. Dus de cv, ja, die heeft hij wel, maar die staat dan uit.
1: Elektrische, ja, ik ben wel kacheltjes. Heel benieuwd of die dan echt goedkoper uit is. Want die elektrische kachels, die vreten ook stroom.
0: Ja, dat is ook weer zo. Nou ja, misschien dat hij luistert nog en wil hij daar nog wel even iets over zeggen. Andere reacties natuurlijk van harte welkom. En we hebben nogal wat vragen. Want bij mij is het zo dat als ik na maanden die cv aanzet, dan stinkt dat verschrikkelijk. Heb jij die ervaring ook?
1: Ja, ik weet wat je bedoelt.
0: Ja, dat is een beetje zo'n muffe, nare lucht.
1: Ja.
0: En dan voel ik mezelf heel vies.
1: Ik vermoed dat ik weet waar het door komt. Maar ik ga even opzoeken.
0: Oké, dat is hartstikke goed. Dat hoor ik graag. En het gaat vaak ook, ik heb een oud huis. Het gaat vaak ook tikken. En je hoort die leidingen blop, blop, blop, blop, blop. Mm-hmm. Als alles weer aangaat, dan denk ik, oh, moet ik iets doen?
1: Nou ja, dat.
0: Moet ik iets doen?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, ik denk het ook. Nou, over al dit soort kwesties hebben we het over een plaatje of 2 ongeveer. Ideeën, tips, alles welkom.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Al Green, Let's Stay Together. 2:30. We gaan het maar eens hebben over de centrale verwarming. Wanneer gaat die bij jou aan? En wat moet je allemaal checken voordat je dat ding aanzet? En waarom stinkt het kring zo als je hem maanden niet hebt gebruikt? En dan wel aanzet. Nou, daar denkt Hans wel een antwoord op te weten. Hij zegt, volgens mij komt het door het stof tussen de radiator. Heb je dat gevonden?
1: Ja, er ligt toch redelijk wat stof in al die sleuven en bovenop die radiator. En,
0: niet dus.
1: Dat wordt gewoon ineens
0: maak
1: heet.
0: Maak heel netjes schoon.
1: Ja, niet goed genoeg kennelijk.
0: Ja, overduidelijk.
1: Nee.
0: Dus stofzuigen.
1: Ja, maar ja, dat is best lastig natuurlijk om daar al het stof uit te krijgen. Tenminste, ja. Sommige radiatoren die hebben heel veel hoekjes en gaten en spleten. En dan, ja. Het advies is dan om gewoon even toch je ramen open te zetten het eerste uurtje en even flink op te stoken, zodat die stank verdwijnt.
0: Want dat is dus stof wat warm wordt en dat ruikt dus.
1: Ja, allerlei troep die erop ligt, die inderdaad heel erg warm wordt.
0: Okay. Ja. Hans zegt zelf, ik weet niet wanneer ik hem ga aanzetten. Hij staat nu op 15 graden. Dat is standaard in de zomer, zet je hem op 15 ongeveer.
1: Oh, okay.
0: In de winter op 18 of 19. Hij zegt, ik ben heel veel weg. Ik woon alleen, dus ik bepaal het lekker wanneer ik thuis ben. Mm-hmm. En hij zegt, wat ik wel doe altijd voordat ik hem voor het eerst aanzet, is kijken of de waterdruk in de leiding op peil is, door dat metertje wat daarvoor is na te kijken. Goeie tip, denk ik.
1: Ja, Vereniging Eigen Huis die heeft deze week de resultaten van een onderzoekje verspreid of we ons hebben voorbereid op het stookseizoen.
0: Oké.
1: Nou, daaruit bleek dat 44% nog niks had gedaan. Ook 44% had die waterdruk al gecontroleerd. En 16% heeft inmiddels ook al de radiatoren ontlucht. Want dat zijn eigenlijk die twee belangrijke dingen, hè, die je doet voordat de verwarming aangaat.
0: Ja, dat kan je zelf, hè? Want ik denk dan altijd wel ontluchten. Hoe dan?
1: Het verschilt wel per ketel, zeg maar, hoe je dat moet doen. Hè? Het bijvullen van die radiator. Want dat moet als die waterdruk te laag is. Dan moet er water bij. Die druk moet meestal tussen de 1,5 en de 2 bar zijn. Maar dat kan verschillen. Dus je moet toch echt even in het boekje kijken wat bij die...
0: Oké, Rob.
1: Ketel zat.
0: Ja. En dat ontluchten, gaat dat een beetje simpel?
1: Nou ja, dat is dat gedoe met langs iedere radiator, hè, met zo'n sleuteltje. En dat, daarmee voorkom je dus inderdaad dat je dat geborrel hoort. Dat zijn toch luchtbellen die erin zitten en die borrelen lekker rond door je leidingen en door je radiatoren. En dan moet je eruit halen en ook daar weer zijn vaste procedures voor. Toch even goed om even te googlen of in je boekje te kijken.
0: Ja, dat is handig. Hey, ik kwam ook nog even terug op Jan, want die schreef van, ik heb eigenlijk de cv nooit aan. Ik heb elektrische kacheltjes gekocht, want dat gas is zo duur. Hij schrijft, nog even uitleggen, terugkomen op je vraag. Ik heb ook nog 3 diepvriezen en 2 koelkasten en ik betaal... zij zegt dat die vul ik helemaal met goedkoop mogelijk eten en drinken. En dan kan ik zeker 3 tot 4 maanden vooruit. En de kosten vallen dan in verhouding heel erg mee. Dus bij hem, hij zegt, kacheltjes en koelkasten.
1: Okay. Nou, mooi dat dat werkt.
0: Kan allemaal prima. Heb jij nog andere zaken gevonden waarvan je denkt, die zijn nog wel even het vermelden waard?
1: Nou ja, het is dus wel slim om toch even te checken of het allemaal nog werkt nu. Want als het nu koud wordt en iedereen gooit zijn verwarming aan, dan zullen er toch veel ketels zijn die het niet doen. En dan krijg je natuurlijk hele lange wachtlijsten voordat er iemand langs kan komen om de boel te fixen. Dus het idee is om het nog even te checken. En ook wanneer die ketel eigenlijk voor het laatst onderhoud gehad heeft. Ja, het meeste is toch iedere 1 of 2 jaar hebben ze onderhoud nodig. Je hebt tegenwoordig ook dat andere fenomeen natuurlijk van de warmtepomp of airco waarmee mensen verwarmen. Ook daar moet je mee aan de slag. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar je hebt dan een buitenunit vaak. En dan moet je toch even zorgen dat er geen bladeren, takjes, vel en stof en zo tegenaan liggen. Zorgen dat de lucht daar goed kan doorstromen. En ook kijken of de condenswater afvoervrij is. Want in de winter kan je problemen krijgen door stilstaand water of ijsvorming bij dat ding.
0: Oké.
1: Moet je maar weten, hè?
0: Ja, moet je inderdaad maar weten, ja.
1: Ja, dan is er nog 1 tip om nog even de ventilatie in je woning schoon te maken.
0: Oh ja.
1: Want dat is ook wel heel belangrijk in de winter, dat je geen schimmel wil, vochtproblemen en dat soort dingen. Nee. Hoort er ook allemaal bij.
0: Ja, wij gaan ons...
1: Ja, mensen, de winter. Ja, ik zit hier naar het weerbericht te kijken. Ik denk echt de komende week 15 graden overdag, 9 graden 's nachts. Veel wolken, geen zon.
0: Hij gaat aan, hè?
1: Door binnen.
0: Hij gaat aan. Doe je nog een tussenfase met een trui?
1: Ja, ga ik wel proberen.
0: Dan ga je wel proberen. Ik denk dat ik die
1: al... Over...
0: Ik sla die vrees ik over. Ik ben een luxe paardje. De verwarming gaat gewoon aan. Ik weet nu hoe...

Get Your Love. Ik kom nog heel even terug op het verwarmingverhaal. Want wij vroegen ons af, hoe krijg je nou al het stofgoed uit die radiatoren? Dat stof zorgt ervoor dat het gaat stinken op het moment dat je voor het eerst weer je cv aanzet na een zomerlang hem niet te hebben gebruikt. Wij hem die weten vertellen. Wat heel goed werkt, is om een natte doek onder de radiator te leggen en dan met een föhn van boven doorblazen naar beneden. En dan valt al het stof eruit op de natte doek. Heb je het meteen weg. En even kijken. Hans is stuurt me nog een foto van een radiatorborsteltje. Ja, dat bestaat natuurlijk ook. En Marco die vertelt dat bij hun de verwarming altijd op 18 graden staat. En als het te koud wordt, dan steken ze de speksteenkachel aan. Ja, die hebben sommige mensen ook. Zometeen de laatste platen voor drie met een mooi thema dit keer.

0: vind dit zo'n mooie uitvoering van Walking in Memphis. Marco Noordien.
1: 3 voor 3.
0: Vandaag in de 3 voor 3 een stempel, gedrukt door een producer. Want laten we wel wezen, een artiest brengt een liedje ten gehore. In heel veel gevallen is de mens erachter enorm bepalend voor het geluid. Zo ook met de mens die in het verband is tussen deze 3 voor 3 van vandaag. Trevor Horn is zijn naam. Doet overigens, begon als zanger, dus wel degelijk in de spotlight stond, maar als

0: Nou, heerlijk dit. Alsof ik na een dag hard werken ga zitten op de veranda terwijl de avond valt. Dat heeft ze daarover gezegd, deze Grace Jones, over Slave to the Rhythm. Overigens, was dat nummer eigenlijk, wist je dat, deze bedoeld voor Frankie Goes to Hollywood?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Nee, en die Trevor Horn, dat is dus het themaatje, en de tot drie, de producer, die zei, ik vind het niet klinken. En
1: dan heb Hij vond het niet mooi.
0: Nee, en dan heb je invloed als producer. En bij Grace Jones was die veel gelukkiger. Nou, zo.
1: Ja, het moet natuurlijk wel passen. Het kan natuurlijk toch wel zijn dat je dat iemand anders het inzingt en dat je denkt, ja, dit is dus niet hoe ik het in mijn eigen hoofd had gehoord.
0: Ja.
1: En dat weet je toch vaak pas in de praktijk.
0: Ja, dat gebeurde dus. Vandaar dat dit nummer van haar werd.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, Desiree. Zometeen tussen 3 en 6 zit jij achter de microfoon.
1: Ja.
0: Met weer allerlei moois voor ons.
1: Zeker, zeker. Wij gaan bellen onder andere met de dominee van... het gaat er natuurlijk over, van Oldebroek. Want daar wordt wel aanstaande zaterdag... Het wordt zaterdag gedaan. In principe is zondag is coming out day. Zaterdag wordt daar de regenboogvlag gehesen. Nou, ik denk dat we allemaal wel in het nieuws hebben gelezen dat de gemeente daar dat heeft afgeschaft. Maar de dominee daar gaat het nog wel bij de kerk hijsen. Daar is zelfs ook de burgemeester van Oldebroek aanwezig. Dus dat is toch wel nieuws.
0: Ja.
1: En nou ja, zeker een dominee, dat verwacht je misschien niet in eerste instantie. Dus we gaan hem bellen van, goh, hoe kijkt hij daar nou tegenaan?
0: Ja.
1: En wat is nou zijn reden dat hij daaraan wel meedoet? Want je kan ook denken, nou, het is nogal een controversieel onderwerp.
0: Het is een
1: onderwerp.
0: Statement, in dat dorp. Zitten, ja, laat maar zitten. Ja,
1: dus ik ben heel benieuwd hoe hij daarnaar kijkt.
0: Ja, hij steekt zijn nek uit.
1: Ja.
0: Ik ben ook erg benieuwd. Ga straks horen. Ik heb nog één plaatje te goed aan de serie met producer Trevor Horn. Frankie Goes to Hollywood. En als het nou gaat om dat laagje voor laagje muziek afpellen en dan bewerken en weer opbouwen, dan heb je met Relax een heel erg goed voorbeeld. Tijden aangeprutst, maar ook zo'n mooi nummer. Dus, fijne middag en ga lekker los op Relax.

0: Mobiel Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Toe aan een leesbril die echt langer meegaat? Mijnleesbril.nl. Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. De grootste keuze en gratis verzending.
9: Mijnleesbril.nl. Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen.
13: Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
15: Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
15: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
17: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
18: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Voordeeluitjes.nl.
18: Betting Ressing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
21: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: En toch een beetje de jaren 70 versie van App me als je veilig thuis bent of bent aangekomen. Take good care of yourself van de 3 Degrees hoorde je hier. En ik probeer natuurlijk goed voor je te zorgen met lekkere muziek hier in thuis in Gelderland. Want jawel, die krullenbol van de omroep, die zit er weer. Oftewel ikzelf. Desiree hier, een hele goede middag. En jij mag trouwens natuurlijk ook wat zeggen over de muziek. Want ik zit weer eens eventjes te kijken naar de muur hier in de studio. En daar zie ik hem natuurlijk weer hangen. Die prachtige gouden wissellijst. Elke dag hangt er wat anders in die gouden wissellijst. Soms is het een foto van een artiest, de andere keer een albumhoes, dan weer een vlag van een land. Het is in ieder geval altijd iets wat te maken heeft met de dag van vandaag. En vandaag heb ik daar een foto ingestopt van een superjonge Michael Jackson. Hij was hier nog maar een 13-jarig ventje. Want op deze dag in 1971 werd zijn allereerste single uitgebracht als solo-artiest. Ja, hij had natuurlijk al wel hits gehad, hè, samen met zijn broers tijdens de Jackson 5. Maar nu besloot zijn platenlabel dus om Michael naar voren te schuiven als een echt, nou, een soort tiener-idool, zou je kunnen zeggen. Hij bracht namelijk Got To Be There uit op deze 7 oktober 55 jaar geleden. Ja, dan voel je je meteen heel erg oud, denk ik zo. En in Amerika, Canada en Engeland werd het meteen een hit. En toen dacht ik, nou, misschien is het leuk vanwege deze dag om dan eens een keertje in Michael Jackson's allereerste repertoire te duiken. De allereerste hits die hij heeft uitgebracht. Als solo-artiest dus, hè. En dan is de vraag natuurlijk aan jou heel simpel. Welke wil je horen? Ik zou zeggen, pak alvast de Omroep Gelderland-app erbij op je telefoon. Rechtsbovenin, daar staat App ons. En dan kan je heel makkelijk met ons WhatsAppen. En dan komen die berichtjes hier mooi binnen in de studio. Dus zeg het maar, welke wil je horen?
1: 1.
0: Ga je dan voor dat allereerste liedje van hem als solo-artiest, Got To Be There, dat is optie nummer 1.
1: 2.

0: Een cover van Bill Withers uiteraard. Was de eerste hit waarmee de jonge Michael Jackson onze Nederlandse top 40 binnenkwam. Ain't No Sunshine is optie nummer 2.
1: 3.
0: Ja, deze is uiteraard heel bekend. Ben, de eerste nummer 1 hit als solo-artiest in Amerika en Australië voor Michael Jackson. En bij ons nummer 2 in de top 40. Ben is optie nummer 3.
1: 4.
0: Of zeg je nee, ik ga gewoon voor iets heel anders. Lekker een beetje upbeat, geen ballad, maar een uptempo hit van de 13-jarige Michael Jackson. Rockin' Robin is optie nummer 4. En jij mag het dus zeggen. Welke wil je horen zometeen? Laat het me even weten via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. Of mail me even. Desiree@gld.nl

Noah Kahan, American Cars. En daarvoor nog Ario Speed... Nou, moet je even goed je bek uitkrijgen. Ario Speedwagon, Keep on Loving You, hoorde hier op Radio Gelderland. Ondertussen kijken wij naar de Gouden Wissellijst. Daar hangt elke dag een ander portret in. En vandaag zie ik daar een foto hangen van een 13-jarige Michael Jackson. Omdat hij op deze 7 oktober 1971 zijn allereerste solo-single uitbracht. Dat was toen Got To Be There. Dus vroeg ik aan jou, welke van zijn allereerste hits wil je horen? Hij heeft natuurlijk meerdere hits gehad als 13, 14-jarige Michael Jackson. Nou, dat was eigenlijk meteen al vrij duidelijk. Onder andere Remmelt, Esther, Hans en Leon hebben erop gestemd. En er werd al gezegd, ja, natuurlijk moet dat deze worden. Dat moet Ben worden. En ik snap dat ook ergens wel. Want later leerden we Michael Jackson kennen als iemand van de grote producties. Hè, veel instrumenten, best wel veel energie door je radio heen. Maar eigenlijk laat hij met Ben al zien dat hij helemaal geen grote producties nodig heeft. Alleen die warme stem van hem is genoeg. En als je dit liedje hoort, dan heb je toch een beetje het idee alsof er dan iemand zo jou troost en gewoon heel even een warme deken om je heen slaat. En dat is soms toch best wel lekker. En dan als het muzikaal is, is dat soms ook goed.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Tegels en vloeren nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu Wenters Tegels en Vloeren. De tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
6: Het is bijna 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag is het aanvankelijk vrij zonnig en loopt de temperatuur flink op tot 21 tot 23 graden. In de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en in de loop van de avond volgt vanuit het zuidwesten wat meer regen. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Bij een ernstig ongeluk op de Graaf Reinaldweg in Herwijnen zijn dinsdagavond 2 mensen zwaar gewond geraakt. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval waarbij beide voertuigen in de sloot belanden. En het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk trekt zoveel bezoekers dat het afgelopen dinsdag officieel een groter pand betrok. De schilderijen hangen inmiddels, de zalen zijn ingericht en de eerste bezoekers lopen naar binnen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan kijken we nog heel even naar de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Er staat 2 kortere files. De eerste staat op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg heb je 12 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden, de linker rijstrook is daar dicht. En als laatste nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 7 minuten vertraging.
7: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl. Thuis in Gelderland. Deze

Je denkt, ze heeft het misschien geschreven voor een of ander ex-vriendje. Zo van, nou, voor jou ga ik echt geen liefdesliedje schrijven. Maar het grappige is, het is dus geschreven voor haar platenmaatschappij. Die waren elke keer niet helemaal tevreden met die liedjes die Sarah Bareilles had geschreven. En ze zeiden, meid, blijf lekker schrijven, gewoon doorgaan. En nou, misschien zit er op een gegeven moment een keertje wat bij. Terwijl ze had dus al heel veel liedjes geschreven. Dus ze dacht, ja, hoezo is het nog niet goed genoeg? En toen zei die platenmaatschappij, nou, misschien kan je anders een leuk liefdesliedje schrijven, wat een beetje lekker klinkt op de radio. En toen was Sarah Bareilles was zo geïrriteerd dat ze schreef, I'm not gonna write you a love song. En die hoorde je net. En dat werd dan ironisch genoeg weer een enorme hit op de radio. Had die platenmaatschappij dus toch gelijk. Je luistert naar Thijs in Gelderland. Fijn dat je erbij bent. Zo Miley Cyrus, eerste Kings.

Oh, ik vind het zo'n banger. Miley Cyrus, Best Persuades. Heb je ook al dat dansje gezien, het refrein, wat ze dan doet? Ik moet zeggen, ik ken hem bijna. En het lijkt me nou heel erg leuk als ik het de andere radiocollega's kan leren. Kunnen we misschien nog eens een keer zo'n heel hip filmpje maken en dan op Facebook plaatsen? Maar goed, misschien moet je ook niet alles willen in het leven. Wij gaan ondertussen eerst eens even lekker een potje memory spelen. En dat doen we dan niet met van die kaartjes. Nee, we doen het met fragmentjes van hits. En dan is aan jou de vraag, welke artiest zit er twee keer in en welke fragmentjes horen daarbij? Je hoort zometeen 6 fragmentjes. Van jou wil ik dan de nummers doorgeappt krijgen, welke 2 dus van dezelfde artiest zijn. Heb je het goed en kom je bij mij in de radio-uitzending, dan win je ons prijzenpakket van Omroep Gelderland. Ik zou zeggen, pak alvast pen en papier erbij. Dat is de tip die ik van veel mensen, veel luisteraars krijg. Dat mensen echt met pen en papier klaar zitten. Nummers 1 tot en met 6 al hebben opgeschreven. En dan meteen de artiest erachter van dat je denkt, oh, dat is deze. En dan hopelijk heb je dan ergens 2 keer dezelfde artiest en kan je het me eigenlijk heel makkelijk appen. Ik zou zeggen, let goed op, want ik laat het maar 1 keer horen. Hier komt hij. 1. 2. Hear the siren. 4.

Ja, zeg het maar. Welke artiest zit er twee keer in en welke fragmentjes horen daarbij? App me dan heel eventjes die nummers door via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin daar staat app ons, dan kan je me de nummers appen. En spreek ik je zo meteen in de uitzending. En is het goed, dan is dat prijzenpakket van Omroep Gelderland voor jou.

is bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeerssituatie in de provincie van Gelderland. Er staan meerdere korte files. Je krijgt van mij alleen de langste. Dat is op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein en Beest. Heb je 29 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. En ook de N313 Bocholt richting Lichtenvoorde. Tussen Aalten en Lichtenvoorde-Zuid. En ook andersom is een ongeluk. En die is daarom dicht.
6: Nieuw in Beuningen. Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
7: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder 1 dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op Woonboulevard Zutphen.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Ja, kun je even staan?
12: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
13: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Rob de Nijs. Met Banger Hart. En daarvoor nog de Hughes Corporation met Rock the Boat hier op Radio Gelderland. En wij spelen een potje memory en dat doe ik vandaag eigenlijk met een collega, kan ik wel zeggen. Met Jos, of nou ja, je DJ-naam is Sjoske, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Ja, ik heb geen DJ-naam, dus gewoon mijn eigen naam. Maar vroeger was dat natuurlijk, hè. Ik kwam er bijvoorbeeld pas heel laat achter dat Daniel Dekker gewoon Henk heet.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ja, er zijn er meerdere die andere namen hebben.
0: Ja, precies. En jij dacht ook van nou, ik moet toch even wat anders. Ik gebruik als DJ-naam Sjoske.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En wat voor programma maak jij dan en waar?
1: Ik heb een eigen stream, dus en daar draai ik de muziek op. De woensdagavond zit ik op Oldies Online Radio. En de maandag is het Radio Limburg.
0: Radio Limburg, want kom je daar dan vandaan?
1: Ja, klopt. Ja, midden Limburg. Okay.
0: Maar woon je daar nog steeds of ben je inmiddels verhuisd naar Gelderland?
1: Nee. Ik woon nog steeds in het mooie Limburgse land.
0: Oh, maar waarom luister je dan naar ons in? Ja, ik vind het hartstikke gezellig, hè? Ik bedoel, ik wil je niet wegjagen natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk ook Limburgse zenders.
1: Ja, klopt. De KTV, dat boeit mij. De studio, dus dat vind ik interessant.
0: Ja, wij zijn eigenlijk gewoon heel goed, wil je zeggen.
1: Ook dat.
0: Ook dat natuurlijk. Ja, dat willen we horen. Dank je wel, Jos. Dat is prettig. Nou, vanavond dus Gouden Ouwe. Wat ga je ongeveer draaien? Heb je al een idee?
1: Ja, daar was ik mee bezig met mijn playlist samen te stellen. Dus er zat de drie van. Dat zijn drie plaatjes. En ditmaal de Talking Heads, die heb ik erin zitten. De Who, van alles.
0: Wat niet, hoor ik je eigenlijk zeggen.
1: Ja.
0: Oh, leuk hoor.
1: Twee uur lang Gouden Ouwe.
0: Twee uur lang Gouden Ouwe en met DJ Sjoske.
1: Ja,
0: kijk eens helemaal. Nou, jij hebt meegespeeld met Memory. Laten we nog eens een keertje luisteren naar de opgave van vandaag. 1. Oh. 2. Hear the siren. 4.

0: Ja, Jos, ik zou zeggen, voor jou als DJ moet dit misschien bijna een eitje zijn. Welke artiest er twee keer in zit?
1: Ja, 1 was het niet. 3 was het niet. 5 was het niet. 6 was het niet. Dus het is 2 en 4. Rapid Eye Movement. R.E.M.
0: Nou, laten we kijken.
2: 2.
0: Shiny Happy People, R.E.M. Die is alvast goed.
2: 4.
0: Ja, nou ja, gaan we het nog heel spannend maken. Ja, nou ja, dat is toch heel duidelijk, hè? Ja, tuurlijk, dat is hartstikke goed. Everybody hurts. Dat betekent dat het prijzenpakket van Omroep Gelderland voor jou is. Kan je mooi mee shinen in Limburg, denk ik zo?
1: Dat gaan we doen.
0: Of ligt dat gevoelig dan, hè? Als je daar dan met Gelderse dingen loopt.
1: Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet.
0: Nee, dat kan wel. Oké, nou dan is dat helemaal goed. Ik wens je vanavond veel plezier met je eigen uitzending, Joske of Jos. En dan hoop ik dat het een mooie uitzending gaat worden. En dan krijg jij ons prijzenpakket.
1: We gaan ons best doen.
0: Dankjewel, hè.
1: Goed zo. Hoi.
0: Oh, Jos?
1: Ja?
0: Ja, ja. Je hoort hem lopen, hè? Shiny Happy People van R.E.M. Maar ik dacht, ja, jij bent ook DJ, dus misschien kan jij hem nog even goed aankondigen. Ik heb nog 11 seconden even in DJ-termen.
1: Volgens mij begin jaren 90 R.E.M. en Shiny Happy People.
0: Prachtig, Jos. Dankjewel en succes vanavond.
1: Dankjewel.

0: Alex Warren, Fever Dream. En bij ons aangeschoven is Rob van de redactie. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zeg het eens. Ja, je kan ook, we kunnen ook gewoon, ja, dat je zegt, ik zeg niks. En dan schuif ik die schijf van jouw microfoon weer dicht. En dan start ik een liedje. Je mag het zeggen, hoor.
1: Weet je wat ik doe? Ik begin gewoon.
0: Oké, begin maar gewoon.
1: Nederland telt in 2045 naar verwachting jaarlijks een kwart meer kankerdiagnoses en doden dan nu. Ja, dat klinkt heel zorgelijk. Is het vandaag in het nieuws. Maar het komt gewoon weg doordat we de komende 20 jaar in Nederland meer ouderen krijgen die ook gemiddeld ouder worden. Tegen 2045 zal ongeveer een vijfde van de bevolking 70 jaar of ouder zijn. Naar verwachting is dat huidkanker dan de meest voorkomende kankersoort wordt bij mannen en vrouwen. Borstkanker en prostaatkanker die staan dan op de tweede plaats. En die toename van huidkanker, ja, die heeft naast de vergrijzing vooral te maken met blootstelling aan de zon. Werd vroeger gewoon veel te weinig gesmeerd. We wisten eigenlijk nog niet zo goed dat het allemaal moest. Een deel van de kankerdiagnoses is ook wel te voorkomen, zeggen onderzoekers. Het gaat dan om het vermijden van risico's van roken, alcoholgebruik, overgewicht, onvoldoende lichaamsbeweging en ook, ja, die blootstelling aan de zon. Zo'n 30% van de kankergevallen is daaraan te koppelen, aan die risicofactoren. Maar ja, kanker is dus niet te voorkomen. Ook als je heel gezond leeft, kun je gewoon pech hebben.
0: Ja.
1: Een leuker verhaal. Een Britse man is weer bijna thuis nadat hij 28 jaar heeft gewandeld. De beste man vertrok in 1998, lopend aan een wereldreis. Sindsdien heeft hij meer dan 50.000 kilometer gelopen door 29 landen. Nu is hij weer aangekomen in Engeland en begint hij aan de allerlaatste etappe.
2: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Holt. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're going to wrap it up.
1: Ja, hij moet nog ongeveer 450 kilometer wandelen voordat hij weer thuis bij mama is, waar hij ooit vertrok. Onderweg ging het niet altijd vanzelf voor hem. Hij werd opgepakt in Panama, voor 5 jaar verbannen uit Rusland, zwom de ijskoude IJszee en de Kaspische Zee over, kwam vast te zitten door de COVID-pandemie en moest het gevaarlijkste stukje jungle ter wereld door. Nog leuk om te vermelden, van Frankrijk naar Engeland heeft hij ook maar gezwommen, want hij wilde eerst door de kanaaltunnel wandelen, maar daar kreeg hij geen toestemming voor. Dus toen is hij maar gaan zwemmen.
0: Dit meen je niet, joh.
1: Ja, goed verhaal.
0: Jeetje, wat een verhaal. Maar ja, ik ga dan toch even een hele Nederlandse vraag stellen. Maar moet zo'n man niet werken? Hoe bekostigt hij dit?
1: Ja, dit heeft hij gedaan.
0: Of gewoon nauwelijks kosten, omdat je alleen maar gewoon een paar nieuwe wandelschoenen hebt.
1: Nou ja, daar kwam het eigenlijk op neer. En hij zal wel veel bij mensen thuis geslapen hebben en zo. Dat soort. Hij had een karretje bij zich. Hij mocht niet een vervoermiddel pakken. Moest alles lopen. Er was een weddenschap ooit afgesloten in het café. En voordat hij die hele route had gelopen, mocht hij ook niet terug naar Engeland. Dus ja, dat was.
0: Maar ook dan denk ik nu, hè, dan kom je thuis. Wat ga je doen? Ja. Je bent super lang onderweg geweest. Dan weet je toch ook niet meer hoe je moet zitten?
1: Nee, denk het ook niet. Ik ben benieuwd, weet niet. We gaan die man volgen, denk ik.
0: Nou, we kunnen het in ieder geval niet meer in gaan halen, zelfs als we nu gaan beginnen.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
10: Het is 1:05. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag is het aanvankelijk vrij zonnig en loopt de temperatuur flink op tot 21 tot 23 graden. Vanavond is het dan wel weer gedaan met de zon en volgt regen vanuit het zuidwesten. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Een motorrijder is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Hamelandroute, de N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde. De politie die onderzoekt de toedracht van het ongeval, waarbij een automobilist tijdens een inhaalmanoeuvre de motorrijder over het hoofd zag. En dan nog sportnieuws. Judoka Joanne van Lieshout uit Doorwerth heeft zich vanmiddag geplaatst voor de halve finales van de WK in Baku. Van Lieshout werd in 2024 wereldkampioen in de klasse tot 63 kilo. En dit jaar werd ze Europees kampioen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de N233, Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Kesteren, 17 minuten vertraging. Dan de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen, 32 minuten vertraging. En ik had het er net al even over, dat ongeluk. N313 Bocholt richting Lichtenvoorde. Tussen Aalten en Lichtenvoorde-Zuid. En andersom ook, die is dicht, dus door dat ongeluk.
11: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
13: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
13: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
20: Thuis in Gelderland. Wees hier

stemmen worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

0: Koongs en Cooking on Tree Burners. Ik gebruik er zelf maar meestal twee. Enkele keertje drie. Ze maken in ieder geval lekker muziek. This is This Girl hier op Radio Gelderland. De regenboogvlag, ja, die blijft de gemoederen flink bezighouden in de gemeente Oldebroek. De gemeenteraad besloot vorige week dat de gemeente de vlag zelf niet meer zal hijsen. Maar komende zaterdag zal die dan toch echt op veel plekken in de gemeente wapperen vanwege Coming Out Day. De eerste vlag wordt dan gehezen door dominee Han Wilmink van de protestantse Kruiskerk in Wezep. En dat is een gebeurtenis waar ook onder meer de burgemeester bij aanwezig zal zijn. Dominee Wilmink, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je doet het al jaren, hè, die vlag hijsen bij de kerk, begreep ik.
1: Ja, volgens mij al een jaar of 6, 7, 8. Al voordat er sprake was van officieel dan in Wezep van het hijsen van de vlag voor Coming Out Day. Dus we deden het al eerder.
0: En waarom doe je eraan mee? Waarom denk je, ja, ik ga die vlag hijsen bij de kerk?
1: Ja, omdat die vlag die zegt voor ons van iedereen hoort erbij. En in alle veelkleurigheid, zoals ook die vlag veelkleurig is. En om het maar mooi te zeggen, God is een God van alle mensen. Ook LHBTQ, bruin, wit, geel, maakt niet uit. Allemaal mensen van God. En ja, dat is een signaal van dat we samen moeten leven en samen mogen leven en zorgzaam en goed voor elkaar moeten zijn.
0: En wat vind je dan van de opstelling van de gemeente? Want ze zijn er nogal trots op, hè? Dat ze als eerste gemeente in Nederland de regenboogvlag niet meer hijsen.
1: Ja. Nou, het is natuurlijk niet de opstelling van de gemeente. Het is de opstelling van het college die de meerderheid van stemmen hebben gehaald. Want in de gemeente Oldebroek, ja, dat is, die kun je niet allemaal over één kam scheren. Maar goed, ik vind het dus heel treurig. Want hoe kun je nou trots zijn op iets wat een hele grote groep mensen uitsluit? Je kunt er niet trots op zijn.
0: Nou ja, dat zou ik inderdaad ook zeggen. Er wordt natuurlijk ook wel vaak gezegd dan, ja, we zijn christelijk. De Bijbel, man, vrouw hoort bij elkaar. Maar u zegt net, ja, eigenlijk iedereen hoort erbij. We zijn allemaal kinderen van God.
1: Ja, ja, ik geloof in de schepping, om het mooi te zeggen. Er mogen allerlei varianten mogen er zijn. Die mensen zijn zo als ze zijn. Die zijn zo voor mij geschapen. En daarom horen ze er gewoon bij. En verdienen ze ook zorg, aandacht en ook vooral bescherming.
0: Dus eigenlijk, want heel veel mensen zeggen, ja, vanuit mijn geloof wil ik het niet. Zegt u, nou, het geloof, dat zou geen reden moeten zijn. Het staat nergens in de Bijbel van, oh, dan ben je niet goed.
1: Nee, precies. Nee, kijk, het gaat ook, maar altijd een beetje voorzichtig zijn met Bijbelwoorden. Die mensen hebben een bepaalde visie op de Bijbel. Mm-hmm. Het is niet zo, vaak wordt het stempel erop geplakt, Bijbelgetrouw. Maar het is meer een visie, getrouw aan een bepaalde visie. En je kunt ook andere visies hebben. Dus en ik kan het niet anders lezen, ook als ik Jezus wil volgen, dat mensen van God zijn. En dat Jezus aandacht gaat ook steeds weer uit naar mensen aan de marge. Die er van andere mensen niet mogen zijn, die er niet bij horen. Nou, dat is ook mijn inspiratie om op te komen voor die groep. Ik kan niet anders.
0: Ja, en dat doe je dus aanstaande zaterdag, in ieder geval vanwege Coming Out Day. Normaal was het op de zondag, wordt het gevierd, maar jullie hebben het naar de zaterdag geplaatst vanwege de zondag rustdag.
1: Ja,
0: hoop je met dat te bereiken zaterdag? Want ik kan me voorstellen dat het ook misschien wel een beetje ophef creëert in de gemeente, waar dit dus net is een regel is.
1: Ja, als die aandacht, kijk, het wordt iets enorm groots hier. Het wordt ook heel groot gemaakt.

0: we niet.
1: Nee, nou, ik vind het een supermooi initiatief dat jullie het zaterdag wel doen. De burgemeester is daar ook bij. Er is ook een initiatief in de gemeente Oldebroek. Dat heet Oldebroekvooruit.nl van inwoner Kjeld Mooi. Inwoners kunnen gratis een regenboogvlag aanvragen om die komend weekend te laten wapperen. En er zijn er inmiddels al 230 van aangevraagd. Ja. Dus een mooi initiatief. En succes zou ik bijna willen zeggen. Ja. Maar dat zou helemaal niet nodig moeten zijn. Ik hoop gewoon dat het een hele mooie dag is. Ja. En dank je wel dat jij het voor ons opneemt.
0: Die vlag is niet scheidend. Hè? Die vlag wil juist verbinding uitdrukken.
1: Zo is het. En verbinding, dat kunnen we allemaal meer gebruiken. Dominee Han Wilming van de gemeente Oldebroek van de kerk daar, de Protestantse Kruiskerk in Wezep. Dankjewel voor het delen van je verhaal.
0: Oké, hoi, doeg.

0: Omdat je gewoon mag zijn wie je bent met alle kleuren, dacht ik, Daenerys is wel zo toepasselijk. I'm Coming Out hoorde hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij ons aangeschoven is Berend van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gaat het grote regenfestijn beginnen vanavond?
1: Ja, dat gaat wel beginnen. Ja, slecht nieuws voor de nazomerliefhebbers.
0: Ja, zoals ik.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik ben al aan het huilen. Daar begint het mee. En dan komt die regen vanzelf. Ja,
1: nee, ik wist dat jij inderdaad heel erg hebt genoten de afgelopen weken.
0: Absoluut.

0: Nee. Helaas, alles komt een einde, zo ook aan dit vrije nazomerweer. En we zien het eigenlijk op dit moment al gebeuren. De bewolking is aan het toenemen vanuit het westen. 23 graden, ruim genoteerd vanmiddag. Maar ook die temperatuur die gaat als een baksteen naar beneden de komende dagen. Dat neerslaggebied bevindt zich nu nog boven de Noordzee. Ik verwacht dat het rond een uur of 8 à 9 via het westen de Gelderland binnen gaat trekken. En dan begint het regenfestijn inderdaad. Het gaat echt stevig doorregenen vanavond en ook vannacht nog een langere tijd. Het kan echt hier en daar misschien wel 10 tot 15 mm regen naar beneden komen. Dus dat is flink wat. En als het regengebied vannacht is overgetrokken, ja, dan wordt het morgenochtend toch wel even wennen. Want het is dan echt een compleet ander weertype dan dat we gewend zijn. Het is slechts een graad of 12 morgenochtend. Nou, dat is helemaal niet zo gek voor de tijd van het jaar. Maar we hebben dan ook te maken met een stevige noordwestenwind. En meerdere buien die over de provincie trekken. Dus de gevoelstemperatuur ligt een stuk lager. En het is echt een beetje onstuimig herfstweer morgen. Dus
1: is dat echt eventjes ook misschien wel handschoentjes aantrekken morgenochtend? Een beetje van die dunnetjes?
0: Nou ja, het wordt wel even wennen, ja. Kijk, handschoentjes, het ligt er een beetje aan hoe gevoelig je voor lagere temperaturen bent. Maar het is geen gek idee, dat niet. Zeker niet.
1: Het is geen gek idee, ja. Nee. Dus ik heb het vaker gevraagd dat ik zei, ja, moet ik hem al gaan draaien? Het is weer voorbij, die mooie zomer, Gerard Cox. En elke keer zeiden jullie, nee, wacht nog even. Want we krijgen nog een mooie dag, 21 graden, 23 graden. Is nu echt voorbij, moet ik hem aan gaan zetten?
0: Ik durf het wel aan, inderdaad.
1: Jij durft het wel aan, ja? Nou, ja. Oké. Okay. Nee, anders gaan we hem nooit draaien, natuurlijk, weet je wel. Dus, maar het is nu officieel, het is 7 oktober. Nou ja, goed, het mag ook wel een keertje, natuurlijk.
0: Daarom.
1: Dus ja, nou, dan gaan we hem gewoon draaien. Dan, het is bij deze voorbij. We huilen of je bent er blij mee. Het is maar net hoe je het bekijkt. En dan is de herfst heeft zijn intrede gemaakt. Dat gaan we bij deze dan aan.
0: Precies. Okay. Ik denk dat we over een halfjaartje weer terug kunnen komen met beter nieuws.
1: Nou, kijk eens aan. Berend, dankjewel.
0: Doei, doei.
1: Ja, nou ja, daar is hij dan, hè. Het werd er een keertje tijd voor. Het is best laat. Dat is in ieder geval fijn. Maar het is dan eindelijk weer voorbij. Die mooie zomer. Gerard Cox. Toch wel een keertje toepasselijk hier op Radio Gelderland.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
6: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stooptreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
6: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
7: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n €60 miljoen hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan nog de verkeerssituatie in Gelderland. Er staan meerdere files. Je krijgt van mij de files van een kwartier en langer. Die staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michiels-Gestel en afrit Kerkdriel heb je 16 minuten vertraging. Dan de A12, Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 17 minuten vertraging. En als laatste de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, ook 17 minuten vertraging. En de N313, Bocholt richting Lichtenvoorde. Tussen Aalten en Lichtenvoorde-Zuid en andersom. Die is dicht vanwege een ongeluk.
10: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
15: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
14: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal. Deals die je niet mag missen.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
21: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: It's the Kind of Magic van Queen hoorde je hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven is Rob van de redactie. Nou, zeg jij het maar.
1: Hey, Rob van de redactie.
0: Dankjewel.
1: Was het, ja.
0: Rob, heb je nog nieuws?
1: Ja, de wolven vandaag. Er waren nieuwe cijfers over. Zijn de afgelopen jaar in onze provincie zeker 37 wolvenwelpen geboren. In heel Nederland waren het er minimaal 56. Wolvenmeldpunt bij 12 meldt het. Dat baseert zich op beelden van wildcamera's. Volgens Maurice de La Haye zullen we een groot deel van die wolven niet gaan terugzien in Nederland. Onder meer omdat er veel wolven naar het buitenland verdwijnen.
2: Ja, sowieso. En ook in het eerste jaar levensjaar van een wolf sterft de helft. Dus de helft van de jongen die geboren worden gaat gewoon dood. Door verkeer, verdrinking, ziekte, verhongering, et cetera. Het leven van een wolf is niet makkelijk.
1: Ja, er overlijdt het dus meteen alweer heel veel. Overigens leeft op de Noord-Veluwe nog steeds wel de wolvin, die zich in 2018 als eerste vestigde in Nederland. Ze kreeg een jaar later met een mannetje welpen. Die wolvin is nu 9 jaar oud. En dat is bijzonder, want wolven worden in het wild gemiddeld maar 6. In Apeldoorn stonden vandaag leerlingen van het Christelijk Lyceum stil bij de vliegramp van 7 oktober 1946. Een militair vliegtuig stortte toen neer op de gymzaal van de Christelijke HBS, het huidige Christelijk Lyceum. Daarbij kwamen 22 leerlingen en de piloot om het leven. Tijdens de herdenking legden 22 leerlingen bloemen bij de graven van de slachtoffers. En deze leerling droeg ook een gedicht voor.
3: Ik vind het heel belangrijk, want het is heel mooi om dat te herdenken. En het is wel een geschiedenis van mijn school.
1: Ja, hoe is het om blind te zijn of slecht ter been? Nou, deze week wordt met de Week van de Toegankelijkheid aandacht gevraagd voor mensen met een beperking en waar zij mee te maken krijgen. Overal in de provincie zijn evenementen, workshops en andere bijeenkomsten rond dat thema. Zoals vandaag in Malde, waar een ervaringsmarkt werd georganiseerd met een heel simpele reden.
4: We merken dat er te veel mensen zijn die te weinig begrip hebben voor het feit dat er mensen zijn met beperkingen.
1: Ja, in dat winkelcentrum kon iedereen beleven hoe het is om afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld een blinde stok. En ook kon je proberen om een route af te leggen in een rolstoel. De hoofdboodschap was daar: hou alsjeblieft een beetje rekening met elkaar.
0: Dat lijkt me sowieso een hele goede boodschap voor de gehele maatschappij.

0: Sommelier met Feels Part 2 hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven is nog steeds Rob van de redactie voor het Gelderse Nieuws. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Er komen hier toch al regelmatig verhalen langs over ouderen die aan de deur zijn opgelicht of misschien zelfs worden overvallen. Nou, een goed verhaal uit die hoek komt uit Brabant, uit Deurne, want daar is de 80-jarige Piet de held van de straat. Eergisteravond zat hij voetbal te kijken toen de bel ging en er stond daar een man met een helm op voor de deur. En dit gebeurde er toen.
2: Dus ik denk, och, die komen een pakje brengen. Dus ik loop naar de deur. Ik pak die klink vast. Ik doe die naar beneden. En met geweld gooit hij een heel hebben en houden tegen die deur. En hij roept, overvallen.
3: Piet twijfelde geen moment en ging vol in de verdediging.
2: Zijn godverdamme Danny. En ik pakte hem hier bij zijn strot. Toen sloeg hij met zijn rechtshand wat hij op mijn gezicht slaan. En die sloeg me een bril af.
3: Maar Piet gaf zich niet zomaar gewonnen.
2: Sloeg ik met mijn vuist, maar ik raakte zijn helm. Hem vastgehouden lag hier eigenlijk en die heel dat lag hier gelijk. En toen dus sloeg ik hem in zijn buik. Ik kwam eigenlijk in zijn kruis slaan. En ik kwam hem overeind. Ik zei, goh! In tussentijd riep ik nog een vrouw. Bel de politie, bel de politie. En mee rukt hij zijn eigen los. En weg was hij. En nou ben ik net vanmorgen niet goed geslapen. En dan begin ik te denken, wat had er allemaal kunnen gebeuren? Als mijn vrouw open had gedaan, die had ze plat gelopen. Dan had het er heel anders uitgezien natuurlijk.
3: Maar toch zegt Piet nog steeds,
2: ik ben nooit bang geweest en zal ik ook nooit worden, ook niet.
0: Ja. Dappere vent, hè? Zo,
1: kranig optreden van de 80-jarige Piet, inderdaad.
0: Ja, want je kan het wel bedenken, maar je moet het ook maar doen, weet je. En je weet toch nooit wat iemand bij heeft. Dus dat is, nou, echt heel, heel dapper daar.

0: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
0: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
1: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
2: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
4: Voordeelhaartjes.nl.
1: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond is het bewolkt en eerst op de meeste plaatsen droog. Maar later volgt regen vanuit het zuidwesten met een kans op onweer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij een stevige noordwestenwind en een maximum van 15 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Een motorrijder is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Hamelandroute, de N313, tussen Aalten en Lichtenvoorde. De automobilist probeerde een vrachtwagen in te halen en zag daarbij de motorrijder over het hoofd, wat resulteerde in een harde botsing. En het Openbaar Ministerie verdenkt een 24-jarige vrouw uit Dieren van het leveren van wapens voor twee geplande liquidaties in Amsterdam en Haarlem. De vrouw stond deze woensdag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting in Amsterdam. Samen met een 20-jarige vrouw uit Kuik wordt ze ervan verdacht wapens te hebben geleverd aan twee mannen die vanuit Kopenhagen naar Nederland waren gevlogen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. De eerste staat op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg heb je 21 minuten vertraging. Dan nog een keertje de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen afrit Utrecht Centrum en Beest, 46 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. En ik zei het net al heel even, de N313 bochelt richting Lichtenvoorde. Tussen Aalten en Lichtenvoorde-Zuid en de andere kant op. Die is dicht vanwege dus dat ongeluk.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel.
12: Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
13: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
12: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
14: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
15: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
18: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
22: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
23: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

0: Een collega van ons, want ze is DJ in Engeland. Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor, hoorde hier op Radio Gelderland. Komende zaterdag is het Tandartsdag in Zutphen. Tandartsen en mondhygiënisten helpen die dag gratis mensen met dringende klachten aan hun gebit. En je komt daar dan voor in aanmerking als je de tandarts zelf niet kunt betalen. Organisator van die dag is Stichting Urgente Noden in Zutphen. En Jeroen Veenstra, die is van die stichting. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jeroen, wat doet die stichting van jullie eigenlijk?
1: Nou, het woord dat zegt het eigenlijk al, urgente noden. We zijn een stichting die mensen helpen met de urgente noden. Dus denk aan mensen die bijvoorbeeld geen geld hebben om een wasmachine of een koelkast te kunnen kopen. Een hulpverlener die signaleert dat, maatschappelijk werk of iets. En die doen bij ons een aanvraag.
0: Oh, je valt een beetje weg, Jeroen. Ik hoor heel veel ruis ineens. Ik weet niet of er iets mis is. Nu hoor ik je weer. Nou, niet bewegen, zou ik zeggen. Even kijken. Ben je er nog?
1: Ik ben er nog, ja.
0: Nu ben je er weer. Ja, helemaal goed. Ja, sorry. Dus inderdaad, je zei van, nou ja, bijvoorbeeld inderdaad mensen die geen wasmachine kunnen betalen. En ik kan me voorstellen, ja, tandzorg is natuurlijk ook zoiets. Dat is ook een luxe voor veel mensen die dat niet kunnen betalen.
1: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk, in Zutphen zijn we gestart in 2024. Dus zijn we ruim 2 jaar bezig. En we merkten eigenlijk dat er best wel veel aanvragen werden gedaan voor tandheelkunde. Over fysiotherapie en andere dingen. En eigenlijk doordat die vele aanvragen kwamen, ja, gingen bij ons een beetje een belletje rinkelen van, hey, hoe zit dat eigenlijk? En hoe kunnen we dat probleem misschien oplossen? En toen zijn we eigenlijk 2 jaar geleden op zoek gegaan naar een aantal tandartsen om te kijken van, hey, hoe kijken jullie er tegenaan om misschien een soort tandartsdag te organiseren? Wij horen bij een landelijke organisatie, Sur Nederland, en door het land heen gebeurt dat wel wat vaker in andere plaatsen, onder andere in Rotterdam en Amsterdam wordt dat al een aantal jaren georganiseerd. Toen dachten we, hey, kunnen we dat ook bij Zutphen halen? Zo hebben we dat ook gedaan. En hebben we eigenlijk dit jaar 10 tandartsen bereid gevonden, verspreid over 5 praktijken, die op 1 dag in principe 50 mensen gratis gaan helpen.
0: Zo. En dat is inderdaad iets wat jullie dus elk jaar eigenlijk doen, om er dus voor te zorgen dat meerdere mensen die dat dus zelf niet kunnen betalen, dat zij tandartszorg kunnen krijgen. Dan vraag ik me af, hoe weten jullie dan, zeg maar, dat die mensen dat niet kunnen betalen? Ik bedoel, ja, dat vraag ik mij dan af.
1: Nee, dat is een goede vraag. Wij doen een triage. Dus mensen hebben via de website hebben reclame gemaakt in de stad of in de krant en dat soort dingen overal. En mensen doen een aanvraag bij ons. En dan doen we een soort triage, dus een telefoongesprek. En dan vragen we natuurlijk even door wat hun inkomensniveau is. En als mensen aangeven bijvoorbeeld dat ze op een laag besteedbaar inkomen zitten, op bijstandsniveau. We hebben nog een aantal vragen die we dan stellen, waardoor we wel in kunnen schatten dat deze persoon daarvoor in aanmerking komt. Het vraagt natuurlijk ook al van iemand iets om, gratis gebruik te maken van een tandarts. Daar zit natuurlijk ook al best wel een stukje, schaamte bij. Dus over het algemeen merken we echt wel dat de juiste personen geholpen worden op zo'n dag.
0: Ja, precies. En kunnen mensen zich nog opgeven of zitten jullie gewoon al vol voor aanstaande zaterdag?
1: Ja, we zitten helemaal vol voor aanstaande zaterdag. Want ik zeg, aanstaande zaterdag worden er 50 mensen geholpen. Maar er hebben zich meer mensen aangemeld, maar waarvan ongeveer 10 mensen ook nog eens keer via een mondhygiëniste worden geholpen of via een tandprotheticus. Dus mensen die iets met hun gebit hebben of iets in hun gebit nodig hebben. Dus uiteindelijk gaan we 60 mensen helpen. Maar dat doen we dan meestal een paar dagen daarna doen we dat. Dus dat is dus we zitten voor dit jaar helemaal vol. Ja.
0: Dan genoeg reden om het volgend jaar weer te organiseren. Een mooi initiatief. Dus komende zaterdag is het Tandartsdag in Zutphen. Tandartsen en mondhygiënisten helpen die dag dus gratis mensen met dringende klachten aan hun gebit. En dat is dus een initiatief van Stichting Urgente Noden in Zutphen.

Nieuwe muziek van Dikhout. Te veel is niet genoeg. En het is tijd voor het allerlaatste liedje hier in Thuis in Gelderland. En die komt altijd uit onze alle 1300 goedlijst. Vanaf vrijdag is hij weer te horen. En tot en met 18 oktober is dat het geval hier op Radio Gelderland. En elke dag laat ik alvast een liedje uit de lijst van afgelopen jaren horen. En wat ik wel leuk vind is dat soms liedjes zijn die hier in Nederland nooit een hit zijn geworden. Maar toch heeft zo'n liedje dan ergens op een of andere manier een soort aparte cultstatus gekregen, waardoor er dan toch veel op is gestemd. En vandaag is dat Tom Petty en de Heartbreakers met Into the Great Wide Open. Ik denk zelf dat een liedje is dat vooral bekend is van die 6,5 minuut durende videoclip. Met echt allemaal bekende gezichten uit begin jaren 90. Denk aan een jonge Johnny Depp die de hoofdrol speelt. Maar ook Terrence Trent D'Arby komt erin voorbij. En bijvoorbeeld Matt LeBlanc die Joey speelde in Friends. Nou, je hoort het al, het was één grote sterrenkast die videoclip. Maar waar gaat dat liedje nou eigenlijk over? Nou, het gaat over Eddie, een rockmuzikant die naar Los Angeles gaat om het daar te maken. Nou, dat lukt ook nog. Hij krijgt een platencontract, heeft een hit gescoord. Maar daarna gaat het al snel bergafwaarts. Hij krijgt al snel te horen van zijn platenmaatschappij: Wanneer ga je nou eens een keertje je volgende hit schrijven? Ja, ik gok zelf dat Tom Petty zijn frustratie met platenmaatschappij er wel een beetje heeft ingegooid. In dit liedje dus, Into the Great Wide Open, hoor je nu hier op Radio Gelderland.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
5: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Oh, ik hoor dat hier even wat verkeerd gaat. Het is live radio, dat blijkt er maar weer. Ik hoop dat dit zo meteen goed gaat. Dat we weer overgaan naar helemaal nationaal. Dan hoor je een uur lang alleen maar Nederlandse hits... of alleen maar hits van eigen bodem. Dat gaat zo meteen komen. Tussen 6 en 7 hoor je dus de beste hits van Nederlandse bodem... hier op Radio Gelderland. Maar ik hoor dat we nog heel even moeten wachten.
7: Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
1: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
1: Voordeeluitjes.nl. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl. Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.
1: Het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal, op Radio Gelderland.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: Nee. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Dit is Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbosch in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbosch. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. Die was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen tienduizenden mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten om ze daarna te gebruiken voor zaken als witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen maken zich er al langer zorgen over. Een oplossing is het controleren van inkomensgegevens bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan dat alcoholverbod. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes.
8: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
9: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: Radio 1.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Waar ben ik? Vroeg Christa Pike toen ze vanmiddag bij bewustzijn kwam. Nadat het de beul vorige week niet was gelukt haar leven te nemen, vochten artsen dagenlang om haar leven te redden. En nu is de vraag of ze al gezond genoeg is om opnieuw dood te worden gemaakt. Inderdaad, waar ben je? Welkom in Tennessee. Goedenavond en welkom bij het Oog. Een groot zwiepend politiek gebaar, noem het daadkracht zo je wilt. Iedereen moet een warmtepomp. De oude ketel gaat eruit per 2029. Iedereen? Nou ja, en daar was de weerbarstige praktijk alweer. Er zijn ook uitzonderingen. Appartementen, monumenten. Over hoe historische huizen te verduurzamen hoort u zometeen Jill Vervoort van de Dienst van het Erfgoed. De elektrische auto. Hij is stil, maar hij is goedkoper dan diesel. Optrekken als een racepaard. Maar ook hier zit een adder onder het gras. De elektrische auto is een droom voor spionnen. Ze slaan data op, gaan je gangen na, luisteren gesprekken af en worden dus een vehikel voor de kwaadwillende. Een waarschuwing van de AIVD. Erik Schouten werkte vroeger bij de AIVD en is tegenwoordig security expert en hij beschouwt de gevaren. Rut Noorduin is niet direct een gedupeerde in het toeslagenschandaal, maar ze is wel als Nederlands staatsburger aangetast in haar rechtsgevoel. En dus strijdt ze tegen de overheid voor meer openheid. Morgen dient die zaak bij de Raad van State. Ze wil openbaarmaking van de notulen van het kabinet. Wie wist wat, waar en wanneer? U hoort haar zo meteen. De Vlaamse Charlotte de Witte kwam op de 6e plek in de lijst van meest gewaardeerde vrouwelijke DJ's ter wereld. En zij werd daarmee de hoogste vrouwelijke DJ op die lijst. En over de positie van de vrouw in de wereld van de dance ga ik zo meteen praten met muziekjournalist Robin van Gorsel. Laten we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 7 oktober.
3: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community.
2: Deze man herdenkt de aanslagen in Israël precies 3 jaar geleden. De woede en het verdriet zijn in Israël nog altijd groot.
4: Het was een horror van ongekende proporties die nu, 3 jaar na dato, nog altijd tot trauma leidt.
2: En dat beïnvloedt ook de Israëlische verkiezingscampagne.
5: The question is to remember what happened and to try to change in going forward in the elections that are here.
2: Naast herdenkingen werd er vandaag ook gedemonstreerd tegen Israël.
6: Wij staan hier om stil te staan bij 3 jaar genocide. Er worden nog iedere dag mensen vermoord.
2: Veel mensen die over 3 jaar een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen dan een hybride warmtepomp moeten kopen.
7: Nou, ik wil graag zelf bepalen wanneer ik een warmtepomp neer ga zetten, als ik dat al wil.
2: De minister heeft daar een duidelijke reden voor.
8: We zien dat de energierekening voor mensen dat die echt heel hoog oploopt. Dus er moet een goedkoper alternatief komen.
2: Deze expert legt het verschil uit.
9: De cv-ketel die werkt op gas en de warmtepomp die werkt op elektra.
2: Installateurs merken nu al dat de pomp populair is.
10: Nou, nu is het ook voornamelijk meer dat wij meer plaatsen, ook omdat de gasprijs zo vrij hoog is.
2: Maar op straat zijn er zorgen, want een hybride pomp kost al gauw €8.000.
11: Mensen die het niet hebben, kunnen ze het ook niet uitgeven. Dus dat moet de overheid een beetje helpen.
2: In het centrum van Hogeveen veroorzaken jongeren al dagen overlast.
12: Wij wonen hier vlak achter. En dan waren hele zware bommen en je zit gewoon te trillen in de stoel.
2: De burgemeester is er wel klaar mee.
13: Het begon eigenlijk in het weekend met het gooien van eieren, maar ook stenen, vuurwerk tussen het publiek. Dus sinds het weekend heeft het wel gewoon onacceptabele vorm aangenomen.
2: Maar deze jongen geniet er juist van.
14: Tuurlijk, dat is mooi toch?
15: Hey, jij vindt het mooi, maar mensen voelen zich onveilig.
14: Ja, dan moet je niet in Hogeveen wonen, Hogeveen de gekste.
2: Eén argument wordt opvallend vaak gebruikt.
16: Ik zie wel dat jongeren heel erg vervelen hier.
2: Maar daar gaat de burgemeester niet in mee.
13: Nou, ook al zou het een uiting van verveling zijn, dan nog is dit natuurlijk nooit het normale gedrag.
2: In een Amsterdamse speeltuin stonden al jaren trampolines die door de buurt zelf waren aangeschaft.
17: Ik stond heel graag met de andere ouders te kijken hoe leuk onze kinderen het hadden op de trampolines.
2: Maar de gemeente heeft ze nu weggehaald. Het is te gevaarlijk.
18: Ik heb eigenlijk nog echt nooit iemand gezien die is gevallen.
2: Alleen als de trampolines een keurmerk krijgen en er een stichting wordt opgericht, mogen ze terugkomen.
17: Weet je hoe lastig dat is? Nee, houd toch op? Nee man, dat is toch helemaal onzin? Het zijn twee trampolines.
2: De kinderen zijn teleurgesteld.
18: Ik vind het gewoon heel stom, want ik ben ook gewoon heel erg boos op die gemeente. Of de handhaving.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Siet van der Linden.
19: Medewerkers van het COA durven misstanden niet meer te melden. Dat staat op de voorpagina van NRC morgen. Als ze onveilige omstandigheden zien in de opvangcentra voor asielzoekers, stappen ze naar de arbeidsinspectie omdat ze intern geen gehoor vinden. Uit vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad van het COA komt een beeld naar voren van wie spreekt kan vertrekken en dat meldingen zelfs tegen medewerkers worden gebruikt.
2: Uit een eerdere enquête bleek al dat 3/4 van het COA-personeel te maken krijgt met intimidatie of bedreigingen door asielzoekers. AZC's zitten al jaren overvol. Op sommige locaties zijn te weinig medewerkers voor het aantal bewoners. Het COA zegt in een reactie al jarenlang onder grote druk te staan. Er zou inmiddels gewerkt worden aan het versterken van de integriteit binnen de organisatie.
19: De politie denkt dat het een man uit Oekraïne was die in Overasselt een beveiliger doodschoot. Dat maakt het AD op uit informatie uit het politiedossier. Yusup S. zou bij de gewelddadige confrontatie als eerste het vuur hebben geopend op de beveiliger die nacht overleed.
2: Agenten hebben camerabeelden vergeleken met foto's van de aanhouding van S. in een maisveld verderop. Hij droeg dezelfde kleding en was gewond aan een vinger. Of hij ook de leiding had over de groep zwaar bewapende mannen is onduidelijk. Andere verdachten noemen hem de Tsjetsjeen.
19: De Spaanse wooncrisis wordt verder verhit door een oranje golf, dat kopt de Volkskrant. In Spanje is een groot tekort aan betaalbare woningen, maar daar hebben Nederlandse investeerders allemaal geen last van. Zij plukken recordaantallen huizen van de Spaanse markt. Volgens ABN AMRO is er sprake van een perfect storm waarop investeerders naar Spanje zijn vertrokken. Het heeft vooral te maken met de belastingen en de woningwaarde in Nederland.
2: Een Amsterdammer op een Spaans terras vindt dat Nederland vooral oog heeft voor asielzoekers. Dat hij zelf een gelukzoeker is, zit hem dan ook niet helemaal lekker. Door hier een huis te kopen, zegt hij, sluit ik een Spanjaard buiten. Een ander zegt, ik kan altijd nog terug, dat is het voordeel van Nederland. Je kan altijd nog zo doen, zegt hij, terwijl hij zijn hand ophoudt.
19: En nu het weer omslaat, vraagt het AD zich af hoe het komt dat veel mensen bij slecht weer zin hebben in winterse kost. Het antwoord is niet zo romantisch, maar moet volgens een consumptiepsycholoog in de commerciële hoek worden gezocht. Je ziet veranderend aanbod in de supermarkt, andere menukaarten en winterse vormgeving. En dat brengt mensen op het idee om naar de boerenkool te grijpen.
2: Er is geen noodzaak meer om met de seizoenen mee te eten, maar supermarkten spelen daar toch op in. Dat komt omdat inkoopprijzen dan laag zijn. De krant heeft de boerenkool al grootschalig zien liggen in de schappen. Volgens de traditie moet daar eerst de vorst overheen. Een boer onthult dat de boerenkool hetzelfde smaakt na een tijdje in de vriezer.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Vanaf 2029 moeten mensen die een nieuwe ketel nodig hebben een slimme hybride warmtepomp kopen. Bewoners van appartementen en monumenten die hoeven niet meteen over te stappen, omdat dat in praktijk onmogelijk is, zo'n warmtepomp. Maar ja, hoe moet je dan monumentale huizen gaan verduurzamen? Jill Vervoort, projectleider duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En die is de hele dag met dit soort complexe kwesties bezig. Hartelijk welkom. Hoeveel monumentale huizen zijn er eigenlijk in Nederland?
1: Goh, goede vraag. Wij hebben namelijk rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Als we het hebben over rijksmonumenten, dan zitten we zo op 60.000 woningen. En ongeveer pak een beet.
0: Gemeentemonumenten?
1: Als je die nog bijtelt, dan komen er nog eens een keer 40.000 bij.
0: Oh ja, zit je op 100. En soms is het ook allebei, hè? Want ik woon zelf in een huis dat valt onder beide categorieën.
1: Ja, daar hadden we het net over, maar ja. Dat is een combinatie. Dus dan waarschijnlijk heb jij een rijksbeschermd stadsgezicht.
0: Klopt.
1: En dan is jouw woning nog eens een keertje beschermd als gemeentelijk monument. En dat is dus in dat beschermde stadsgezicht.
0: Ja, en daar heb ik maar een klein deel van, dus het is een appartement. Hoe moet dat, want een warmtepomp, ja, in praktijk, het kan niet, want je mag niks veranderen aan de gevel. Ik heb verder niet een tuin. En als ik het op de binnenplaats zet, dan houdt het gezoem iemand anders wakker. Dus dat wordt eigenlijk gewoon lastig, denk ik.
1: Ja, appartementen zijn inderdaad nog wel eens een extra uitdaging. Als we het even naar een woonhuismonument vertalen, dan zijn er best wel wat mogelijkheden. En appartementen zou het ook zomaar kunnen dat er andere oplossingen te vinden zijn.
0: Zoals?
1: Nou, er is ook nog de vrijstelling voor het moment dat er bijvoorbeeld een warmtenet in de wijk aangelegd wordt. Of een collectieve voorziening bijvoorbeeld voor het hele blok beschikbaar wordt gesteld. Het is namelijk vooral dat de gasketel niet aan de energieefficiëntie gaat voldoen, die we vanaf 2029 wel verplicht hebben. Maar als het dus niet haalbaar is, ja, dan wordt daar wel een aanpassing later misschien verwacht.
0: Nou, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed er vooral om die monumenten te beschermen en die historische panden, ja, de toekomst te gunnen. Bijt dat wel eens met verduurzaming?
1: Nou, wij hebben vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een speciaal programma. Dat heet ook Erfgoed en Duurzaamheid. Daar ben ik ook werkzaam in. En daarin doen we eigenlijk dagelijks onderzoek en ook kennisontsluiting over wat er allemaal wel mogelijk is. En we hebben ook samen met de sector een routekaart voor duurzame monumenten opgesteld. En daarin hebben we de ambitie geformuleerd om tegen 2030 40% CO2-reductie te bewerkstelligen. En dat wordt nog op, ja, loopt op tot 60% tegen 2040. En we meten het ook ieder jaar, dus we monitoren het. En we zijn echt al, we zitten op de lijn om het ook echt na te leven.
0: Het gaat de goede,
1: kant op.
0: Waar loop je dan zoal tegenaan?
1: Nou, op het moment dat we allereerst de energierekening naar beneden willen hebben, willen we energie besparen. Dus als je bijvoorbeeld enkel glas hebt, dan ga je als eerste eens kijken of dat je misschien je glas kunt verbeteren of op een andere manier iets van een binnenachterzetraam kunt plaatsen. En vergeet ook niet het gebruik van goede, dikke gordijnen. Dat is echt nog een onderschatte factor. Dus gordijnen sluiten in de koude nachten. Maar behalve isolatiemaatregelen zijn er ook al heel veel kleinere maatregelen waar je aan kan denken. Tochtwering bijvoorbeeld, compartimenteren. Ik noemde net de gordijnen ook al eventjes. En als je dan wel op een slim onderhoudsmoment een aanpassing wil doen, dan kan je bijvoorbeeld eens denken aan dakisolatie of vloerisolatie bijvoorbeeld.
0: Dus er kan nog best wel wat. Want het doemscenario is natuurlijk dat niemand meer in zo'n oud huis wil wonen.
1: Ja, dat willen we dus helemaal voorkomen.
0: Want, omdat het ofwel, ja, in mijn huis tocht het niet, maar het waait. Het is gewoon waaien wat het doet. De kaars, als je maar zo aansteken, waait gewoon uit. Maar het kan ook zijn dat het te duur wordt met de energierekening.
1: Ja, dat proberen we man en macht te voorkomen. Dus we hebben echt ondersteuningen om in ieder geval richting de verduurzaming ook mensen te helpen door het proces heen.
0: Jullie hebben ook coaches in dienst?
1: Ja, de coaches die zitten vanuit monumenten.nl. Dat wordt door het restauratiefonds bijvoorbeeld gefaciliteerd. En daar kan je als bewoner contact mee opnemen voor de eerste vragen. En we hebben vanuit de RCE, dus de Rijksdienst waar ik voor werk, hebben we ook een programma. Dat is het ontzorgingsprogramma voor verduurzaming van monumenten. En daarin kan je echt ondersteuning krijgen vanuit professionals. Dus dan kan je bijvoorbeeld advies inwinnen, plan maken, tot en met ook echt in het proces de begeleiding voor bijvoorbeeld een vergunningstraject.
0: Maar je mag niks doen aan de gevel als het een stadsgezicht is. Je mag in principe niet iets op het dak als het in het zicht is, zonnepanelen, dat soort dingen. Dat is gewoon bij wet geregeld.
1: Nou, dat is nog niet helemaal het hele beeld. Het klopt dat je aan de buitenzijde echt op moet passen. Dus veel isolatiemaatregelen die toegepast worden zitten aan de binnenzijde. En installaties, daar moet je ook vaak even kijken of wat er binnen mogelijk is. Maar met zonnepanelen en bijvoorbeeld het buitendeel van de warmtepomp moet je toch kijken inderdaad waar buiten de mogelijkheden liggen. En zijn er voorbeelden dat je bijvoorbeeld een plat dak hebt waar je niet echt zichtlijnen op hebt, of een bijgebouw wat niet beschermd is. En er zijn ook echt voorbeelden van monumenten waar ze in het zicht toegestaan zijn. En dan moet het ook gewoon bij het ontwerp van het monument en de locatie en positionering, kleurstelling, dat komt er dan ook allemaal bij kijken.
0: Klinkt als maatwerk.
1: Ja, dat is het goede woord.
0: Is het ook zo dat te goed isoleren slecht is voor het monument? Omdat een beetje tocht ook goed is tegen vochtproblemen.
1: Ik weet wel waar die vandaan komt. Er zijn natuurlijk situaties dat als er verkeerd geïsoleerd wordt, dus inderdaad problemen op kunnen treden. En wij zeggen ook altijd, als je gaat isoleren moet je ook goed kijken naar je ventilatieconcept. Want op het moment dat we te veel vocht vasthouden in de constructie, dan kan er bijvoorbeeld in de constructie condens ontstaan, of misschien schimmelproductie aan de binnenzijde. Dat willen we voorkomen. En er zijn heel veel voorbeelden hoe dat goed kan. We hebben bijvoorbeeld landelijk de warme jas. Wat een handreiking is om de juiste manier van isoleren ook breder beschikbaar te stellen. En we hebben ook vanuit het ERM daar ook echt wel hele goede richtlijnen op. Hoe dat dan goed zou kunnen.
0: Hoorde ik ook wel mensen met zorgen die zeiden, straks wil niemand nog in zo'n historisch pand wonen. Vanwege al die verduurzamingsregels en de hoge stookkosten. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Ik denk altijd dat je het stap voor stap moet nemen. Wat ik eerder net ook al zei, de kleinere dingen waar je mee kan beginnen. En daarop voortborduren. Of in ieder geval vooruitkijken wanneer je wel investeringen zou kunnen doen. Dus de juiste momenten uitkiezen. Want er zijn zeker wel mogelijkheden. En als je vooraf weet welke onderdelen jij wel aan kunt pakken, dan kan je dat ook in de tijd plannen. Dus ik zit hier vanwege de verplichtstelling die dan voor de hybride warmtepompen dan niet gaan gelden voor monumenten. Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is. Er zijn heel veel voorbeelden waar toch echt al de hybride warmtepomp is toegepast. En waar het direct een besparing op de energierekening oplevert.
0: Dus er is meer mogelijk dan je denkt. Het is maatwerk en je kunt advies inwinnen.
1: Ja.
0: Goed, dank hartelijk Jill Vervoort van Duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dank je hartelijk.

0: Fleetwood Mac, Never Going Back. Morgen start een tweedaags handelsoverleg tussen de Europese Unie en China. Het land dat momenteel de meeste elektrische auto's produceert. En nu de brandstofprijzen steeds hoger worden, denken steeds meer mensen na over het kopen van een elektrische auto. Maar de AIVD heeft een waarschuwing. Deze moderne auto's verzamelen data. En niet een klein beetje data, al jouw data. En dat maakt ze ook kwetsbaar voor kwaadwillenden. Over de risico's van de elektrische wagens, Erik Schouten hier, cybersecurity adviseur en vroeger van de AIVD. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, de Chinese auto die wint de Europese markt. Daar is sowieso veel om te doen. Waar zit hem precies de vrees als het gaat om die data?
1: Nou, de auto's die verzamelen data, data, data, data. En met data, data is macht. Hè? Dus als jij in controle bent van wat er gebeurt met een auto, je kan meeluisteren, je kan de camerabeelden uitlezen. Dan weet je ook wat er gebeurt in zo'n auto. Maar je weet ook waar die auto is geweest. En wat nog spannender is, een auto die verbonden is met internet, die kan je ook op afstand, daar kan je iets mee doen. Die kan je eventueel ook uitzetten. Dus daar zit wel een risico in.
0: Je kan gewoon die auto stilzetten.
1: Ja, want
0: jij
1: kan je
0: gaat
1: absoluut
0: niet verder.
1: Stilzetten. Ja.
0: Als het een Chinese auto is, heeft de Chinese overheid daar greep op?
1: Men zal zeggen nee. Maar elk Chinees bedrijf is eigenlijk een onderdeel van de Chinese overheid. Dat is ook een wettelijke plicht. Sterker nog, net voordat ik hier naar binnen liep, zag ik ook dat de Chinese overheid heeft een wet aangenomen waarbij alle data, alle bedrijven en alle software van de Chinese militairen zal zijn in tijden van mobilisatie. Dus alle bedrijfsdata, alle bedrijven, commerciële bedrijven, worden dan onder de militaire macht gezet.
0: Dus ze kunnen niet die data weigeren op het moment dat de overheid daarom vraagt?
1: Correct, dat kan nu al niet. Want ze zijn een onderdeel van het inlichtingapparaat. Nou zullen ze dat in de praktijk nu nog misschien niet gebruik van maken. Maar stel de Chinese overheid die wil dat, dan moeten ze dat aanleveren.
0: Als je al die data hebt, dus je auto weet waar je naartoe rijdt, waar je bent geweest, die heeft een camera, een dashcam. Ze horen de gesprekken in je auto. Als je zit te roddelen aan de telefoon met je vrouw over je collega's, je auto luistert mee. En dat wordt allemaal opgeslagen elders en geregistreerd.
1: Ja, en het spannende is, jij gaat bijvoorbeeld ergens naar een parkeerplaats, dan weten ze dat. Dan weten ze dat gewoon terug te traceren, zeg maar. Nogmaals, het gaat niet alleen om Chinese auto's. Een Tesla doet dat bijvoorbeeld ook. Hè? En we moeten daar ook serieus gaan kijken naar waar gaat die data heen.
0: En Europese auto's doen die dat ook?
1: Europese auto's worden nog sterker. We krijgen ook allemaal camera's in de auto die naar binnen kijken om te kijken of je wel je ogen op de weg hebt. En dan krijg je een alarm. Dus ook Europese auto's gaan het doen. Dus alle auto's die met internet zijn verbonden en die data verzamelen, vormen uiteindelijk een risico. En daar moet je van bewust zijn.
0: Het gaat niet alleen om je eigen particuliere risico. Want wat kan bijvoorbeeld een Chinese overheid of een andere kwaadwillende partij met dat soort data?
1: Ja.
0: Wat kun je als je over heel veel auto's heel veel informatie hebt?
1: Dan kan je alle patronen van mensen, van bedrijven, als we naar het bedrijfsleven kijken, kan je in kaart brengen. Sterker nog, er is een reden waarom defensieterreinen nu of limits gaan worden voor Chinese of misschien ook Amerikaanse auto's, omdat er ook camera's in zitten. Dus, en dat zijn goede camera's. Die kunnen 360 graden alles opnemen. En niet alleen de visuele camera's, maar ook de LiDAR-camera's of de sensoren, die kunnen dus gewoon hele gebouwen, die kunnen hele terreinen in kaart brengen. En dan zie je al, als je over een defensieterrein rijdt, dat je dus alles kan zien. Terwijl je eigenlijk al bij de ingang van een defensieterrein een bordje hebt, geen foto's maken. Dus het is gewoon een rijdende sensor die je een terrein opstuurt. Dat geeft alles voorbeeld. Maar het hoeven niet alleen statelijke actoren te zijn die hier iets mee kunnen. Denk ook aan verzekeraars, verzekeringsmaatschappijen die alles van je weten en op die ook kunnen bepalen waar je wel en niet mag komen, omdat je soms te hard rijdt, omdat je misschien brokken maakt en een geofence gaan opzetten. Hè? Dus ervoor zorgen dat je op bepaalde gebieden niet mag komen, omdat ze toch alles van je weten. Dat is best spannend.
0: Nou had je ook die hardloop-apps in het Amerikaanse leger, waardoor eigenlijk iedereen kon zien waar ze aan het mobiliseren waren en waar een bepaald schip was aangemeerd, terwijl ze dat geheim wilden houden.
1: Ja.
0: Dit is een volgend risico van dat
1: kaliber. En kijk, we zijn allemaal nu wel bekend met het feit dat jouw telefoon een wandelend apparaat is. Hè, wat mee kan luisteren. En iedereen maakt ook wel een grapje dat als je iets wil, dan moet je dat gewoon hardop roepen in de zaal. En dan krijg je dat te zien op je telefoon. Maar in de auto is het dus hetzelfde aan de hand. En als je ervan bewust bent, dan kan je daar ook weerbaar in maken. Dan ga je ook bepaalde dingen niet doen in je auto of met je auto. Maar als het één grote datazuiger is, dan loop je echt wel risico. En wat ik al eerder zei, het op afstand uitzetten van auto's of het overnemen van auto's, dat vind ik nog spannender. Dat zullen ze nu niet doen, dat gebeurt misschien nu ook nog niet. Maar stel, er komt een conflict en er is een kill switch of een control switch ingebouwd als achterdeurtje, of de update wordt gedaan en de update zorgt ervoor dat je auto niet meer werkt, dan hebben we een groot probleem in de logistieke keten in Nederland of in Europa.
0: Is daar iets tegen te doen? Kun je bijvoorbeeld dit soort technieken gewoon verbieden? Want je stelt heel veel eisen aan een auto. Er kan er nog wel eentje bij.
1: Nou ja, er wordt al heel veel verboden. En je ziet ook dat de apps bijvoorbeeld niet meer op telefoons geïnstalleerd mogen worden. Dus dat kan je ook wel bij auto's gaan eisen. Maar aan de andere kant zegt dezelfde Europese Commissie ook van je moet zoveel mogelijk camera's in je auto doen. Want we willen weten of je te snel rijdt en of je je oog op de weg houdt.
0: Ze doen dus zelf mee eigenlijk.
1: We doen eigenlijk allemaal met z'n allen zelf mee. En dan gaan we ook nog de discussie hebben over is een Chinese auto onveilig of veilig en moet je dat wel kopen? Nou, als je kijkt naar wil je afhankelijk zijn van China en de eigen auto-industrie van Europa beschermen, dan moet je een keuze gaan maken. Hè? En dat is vaak een lastige keuze, want het raakt ook je portemonnee. Chinese auto's zijn over algemeen goedkoper.
0: Omdat ze staatssteun krijgen, is een andere discussie. Maar
1: precies.
0: Dat is ook een strategisch
1: correct.
0: Belang natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Wat moet je dan kopen? Een oldtimer? Een mooie Mercedes uit 1972?
1: Ik ben zelf ook een elektrische autorijder. Ik rijd een Koreaanse auto. En ik ben overstapt van een klassieke Jeep Cherokee. Hè, zo'n ronkbak. En ik moet zeggen, het rijdt natuurlijk wel heel fijn, zo'n elektrische auto. Want het is bijna onderhoudsvrij. Maar soms denk ik ook terug. Ja, ik wil toch wel mijn oude Jeep rijden. Want niemand traceert je. Het is gewoon, het werkt. En je gooit er benzine in en hij doet het.
0: Hè? Maar u zegt eigenlijk dat u, zelfs u met uw kennis en als oud AIVD'er er toch gewoon ingestonken
1: bent. Ja, ook duurzaamheid. En je wordt ook wel gemotiveerd door de overheid om het te doen. En dat andere wordt niet gemotiveerd. Hè? Dus wederom die portemonnee. Maar als ik kijk naar wat er speelt in de wereld, ook qua energieafhankelijkheid en dat soort zaken, dan neig ik ook naar ook weer een klassieke auto.
0: Toch wel?
1: Toch wel, ergens, ja.
0: Ondanks de verduurzaamheid en
1: mijn,
0: alles?
1: Mijn hart ergens wel. Maar voor dagelijks gebruik voldoet een elektrische auto heel goed.
0: Belt u wel eens me over gevoelige dingen in de auto?
1: Ik vind dat een hele interessante vraag, want natuurlijk bel ik. Maar ik weet ook dat als ik over gevoelige dingen moet bellen, dan doe ik dat niet in de auto. En dan gebruik ik sowieso een beveiligde telefoon. Maar dat komt door mijn achtergrond. Hè? En wij werken samen met partners, waardoor wij beveiligde communicatie kunnen doen. Of alleen al Signal gebruiken in plaats van gewone telefoon, zeg maar. Dus het gaat ook om discipline. En als je met gevoelige informatie bezig bent, stel je bent een ambtenaar, hè, of je werkt in een bedrijf met gevoelige informatie, dan moet je die keuze dus wel maken. Structureel en ook discipline aanhouden. Ben je een particulier, dan hoef je er iets minder zorgen over te maken.
0: Maar in films over spionnen zie je ze altijd afspreken in een parkeergarage.
1: Dat gebeurt nog steeds.
0: En dat lijkt me dus voortaan de laatst denkbare plek waar je moet afspreken.
1: Helemaal gelijk. Als jij met een elektrische auto met allemaal camera's en standaard een apparaat in je auto eigenlijk hebt, dan moet je dat dus niet doen. Dus goed geobserveerd.
0: Erik Schouten, hartelijk dank. Cybersecurity adviseur en oud AIVD'er over de gevaren van de spionerende elektrische auto. Dank. Wat is er tussen 2012 en 2021 in de ministerraad besproken over de kinderopvangtoeslagenaffaire. Rut Noorduin uit Seroskerken wil het allemaal weten en ze eist openbaring van de notulen van de ministerraad over die toeslagenaffaire in die periode. Het ministerie van Algemene Zaken weigerde dit verzoek en ook de rechter heeft het al eerder afgewezen. Morgen dient het hoger beroep bij de Raad van State in een laatste poging die notulen te openbaren. Rut Noorduin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat hoopt u precies te vinden in die notulen?
2: Eigenlijk gaat het mij om waarheidsvinding. Ik wil weten wat er in de ministerraad is besproken. Wat ze al wisten, wanneer ze het wisten, over wat er bezig was met betrekking tot de toeslagenaffaire, die toen natuurlijk nog geen toeslagenaffaire heette. En in hoeverre ze dan, als ze al iets daarover zeiden, of ze dan ook al plannen hadden of niet, of onder sommige leden van het kabinet, om iets te gaan doen om verdere schade, zeg maar, te voorkomen.
0: U wilt weten wie wist ervan, wie had er kunnen handelen, wat is er gebeurd? Er is veel openbaar gemaakt, hè? Er is al door de politiek zelf het een en ander naar buiten gebracht. Is dat niet genoeg?
2: Nee, dat is niet genoeg, want de commissie die zich daarover heeft gebogen heeft toegang gehad tot een aantal stukken. Het kabinet Rutte heeft zelf stukken uit 2019 gegeven, maar niet van. Eigenlijk kan je vanaf de buitenkant niet beoordelen of dat alle ministerraadvergaderingen zijn geweest waarover dit onderwerp is gesproken. En de hele toestand die liep al veel langer, namelijk vanaf 2012. Zelfs de Kamer heeft gewoon het merendeel van de stukken helemaal niet gehad of weet ook niet wat ze mist. En dat is precies waar onze rechtszaak ook over gaat. Want wij willen het inzicht in alle stukken die over de toeslagenaffaire gaan. En we willen dan zelf kunnen beoordelen of voor mijn part een rechter, dat is nog een soort tussenstap. Maar eigenlijk wil ik zelf kunnen beoordelen wat er van belang is gezegd in al die jaren.
0: Wat maakt uw partij in deze? Bent u gedupeerde in de toeslagenaffaire?
2: Ik ben niet een van de direct gedupeerden. Ik ben Nederlands staatsburger en ik vind dat ik als Nederlands staatsburger het recht heb om openheid over zaken die het algemeen rechtsgevoel zo hebben geschaad als deze affaire.
0: U voelt zich gedupeerd als staatsburger omdat het knaagt aan het rechtsgevoel?
2: Ja, en het knaagt aan het rechtsgevoel, het knaagt aan het vertrouwen in de overheid. En nu je ziet dat het nog steeds niet totaal is opgelost voor alle wel direct gedupeerden, is dat des te belangrijker dat ook voor hun, maar ook voor mij als staatsburger, duidelijk boven water komt alles wat er aan de orde kan zijn in dat hele verhaal.
0: Hoe is dat zo gekomen dat het u zo raakt en dat deze zaak zo'n grote rol in uw bestaan is gaan spelen?
2: Ik denk dat ik ben altijd al wel redelijk betrokken bij politiek, empathisch naar wat er consequenties van beleid zijn. En ik denk dat ik niet de enige ben die, ja, zeg maar, emotioneel enorm geraakt is door wat er in Nederland heeft kunnen plaatsvinden. Terwijl je het gevoel had van, nou, dit was een land waar we toch min of meer, ja, natuurlijk zijn er allerlei misstanden, maar min of meer deugden. En dan zie je wat er allemaal mis is gegaan in de toeslagenaffaire, tot en met de rechterlijke macht aan toe, discriminatie in het hele verhaal, niet luisteren naar waarschuwingssignalen enzovoorts. Het is één op één stapeling van foute dingen. En dat is, ja, dat raakt mij als Nederlands staatsburger, zeg maar.
0: Het schandaal is zo groot, het is moeilijk te verkroppen. En daar zit dat vuur. Het is een flinke strijd, want jullie zijn al langer bezig. Ja. Wat is de weigering van het ministerie om deze notulen gewoon vrij te geven?
2: Nou, ik zou bijna zeggen, ze verstoppen zich achter een soort algemeenheid. Namelijk dat het vrijgeven van ministerraad natuurlijk kan het goed functioneren van de staat in gevaar brengen of dwars zitten. En wij zeggen van nee, in de wet staat dat het vrijgeven van ministerraad natuurlijk op documentniveau moet worden en soms zelfs op zinsniveau, alinea niveau, moet worden afgewogen tegenover het belang van het openbaar maken. En de minister doet die afweging helemaal niet. En wij zijn tot aan de Raad van State moeten gaan, moet ik haast zeggen, omdat de rechtbank in Den Haag de minister, zeg ik dan maar even heel plat, op zijn blauwe ogen gelooft dat die goede functionering van de staat wordt geschaad. Terwijl er nergens een inhoudelijke motivering wordt gegeven. En er wordt ook niet naar de verschillende documenten van al die jaren verwezen. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd door de minister van, nee, dat gaan we niet doen, want het functioneren van de staat komt in gevaar.
0: Maar de Raad van State, dan ben je alweer een paar jaar verder, die heeft eerder tijdens het toeslagenschandaal tegen de gedupeerden gehamerd.
2: Ja, de Raad van State. De hele rechtszaak was al op het verkeerde spoor.
0: Hoe zit u dan in het vertrouwen?
2: Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Mijn vertrouwen in de rechtbank Den Haag is natuurlijk nu al opnieuw geschaad. Doordat hij de wet gewoon niet goed toepast, volgens mij. Ik heb vertrouwen in de Raad van State omdat ik denk dat die zelf excuses hebben aangeboden over hun toen niet goed toepassen van de wet, met betrekking tot die toeslagenaffaire natuurlijk. En omdat ze toen ook hebben gezegd dat ze dat voortaan anders zullen gaan doen. Dus ik denk dat dat zou moeten betekenen dat ze ook in dit geval... mijn zinziens in de wet openbaarheid overheid staat gewoon dat die afweging moet plaatsvinden. En dat dat je kan geen afweging maken als je geen stukken hebt gezien. De rechtbank in Den Haag heeft die afweging gemaakt zonder stukken te hebben gezien. En wij gaan ervan uit dat de Raad van State op zijn minst zegt van nou dat moet de rechtbank anders doen. Die kan pas een uitspraak doen als ze de stukken wel heeft gezien. Maar wij gaan er nog een stap verder vanuit dat de Raad van State die kan niet anders dan terugverwijzen naar de rechtbank. Maar dat de rechtbank daardoor ook zal zeggen van oh wacht even, maar nu zien wij iets in die stukken waar die motivatie helemaal niet van toepassing is. En die moet opnieuw gebeuren op een andere manier. Dus wij geven de minister geen gelijk.
0: Dat klinkt als een lange weg. Ik las dat jullie advocaat Nauta Dutiel, die heeft zich teruggetrokken. Wat is daar gebeurd?
2: Wat daar gebeurd is, wij hebben Nauta Dutiel, die heeft zich aangeboden in de tijd als onze steun als advocaten vanuit een maatschappelijk budget van hun. En toen de rechtsbankprocedure achter de rug was, toen heeft Nauta Dutiel tegen ons gezegd, vanwege interne bij hun aanwezige redenen konden zij dat niet meer vervolgen, ons ondersteunen. En eerlijk gezegd denken wij zelf dat het iets te maken heeft met dat zij als advocatenkantoor een taak bij de overheid kregen die dit wat ze ons ondersteunen in de weg zit. Dus dat elkaar bijt. Maar dat hebben ze nooit zelf zo gezegd, hoor. Dat hebben wij gededuceerd.
0: Was dat een grote tegenslag voor jullie?
2: Dat was wel jammer, want wij wilden echt wel heel graag door tot aan de Raad van State toen de rechtbank dat besluit nam om de minister gelijk te geven. Nauta Dutiel heeft nog wel het beroepsschrift opgesteld. Dus dat de stukken zijn gewoon helemaal compleet door hun gedaan nog. Ik denk dat wij zelf bij de Raad van State niet heel veel nog hebben toe te voegen, behalve misschien mijn meer emotioneel geïnvolveerde kant, zeg maar, waar jullie nu naar vragen van waarom doe je dit eigenlijk of zo.
0: Maar
2: daar is de Raad van State helemaal niet voor natuurlijk. Dus,
0: het maakt niet uit wie het voorleest. Die notitie is zo gemaakt.
2: Ze hebben de stukken, en dat is ook een beetje mijn anderszins ervaring met de Raad van State, die kijkt naar de procesgang. En waarom wij vinden dat deze procesgang niet goed gegaan is, dat staat gewoon op papier.
0: Ik wens je heel veel succes morgen. Een verontwaardigde burger die strijdt voor openbaarheid, Ruth Noorduin. Dank je hartelijk.
2: Tot uw dienst.

0: John Mayer, Last Train Home. Nou, van John Mayer naar iets heel anders. De publieksprijs voor de elektronische muziek, de DJ Mag Top 100, is bekendgemaakt. Sinds 1997 kan worden gestemd op de grootste dance act van de wereld. En dit keer kwam een Vlaamse techno-DJ, Charlotte de Witte, op de 6e plaats en is daarmee de hoogst genoteerde vrouw in de lijst. In totaal staan er maar 13 vrouwen in die hele lijst. Robin van Gorsel, muziekjournalist. Je hebt ook een boek geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse dancewereld. Charlotte de Witte, wie is dat?
1: Charlotte de Witte is een Belgische DJ, een vrouw zoals je net al zei. En zij is nu een jaar 15 echt goed aan de weg aan het timmeren. Draait heel veel techno, een beetje obscuur, wat zwaarder. En staat nu dus op nummer 6, heel hoog.
0: En wat onderscheidt haar van de rest?
1: Ik denk dat ze altijd zichzelf is gebleven. Ze draaide vroeger onder een mannennaam, omdat ze echt zich wilde focussen op de muziek en die aandacht niet van haar uiterlijk wilde afleiden.
0: Wat was die mannennaam?
1: Raving George.
0: Raving George?
1: Raving George, ja, een beetje een Britse reefnaam.
0: Ja, ja, waarom was dat? Want is het dan zo, als je een vrouwennaam hebt, dat dat kennelijk al afleidt?
1: Nou, ze was een jaar of 17 toen ze begon met draaien. En ze zag eigenlijk dat de vrouwen die dus op het podium stonden vaak van die kittige pakjes aan hadden. Dat vond ze helemaal niks. Ze wilde echt gewoon om haar eigen muziek geroemd worden. En je ziet wel vaker tegenwoordig ook dat als vrouwen draaien en ze hebben ook maar iets van een sexy bikini aan, dat dan snel de aandacht gaat van, oh, ze is geboekt vanwege haar uiterlijk en niet vanwege haar kunnen.
0: Is de mannenwereld?
1: Ja, absoluut. Wordt wel beter. Het gaat steeds beter. Maar zeker als je terugkijkt naar de geschiedenis, dus de jaren 70, 80, zijn het voornamelijk mannen.
0: Hoe komt dat?
1: Ik denk omdat vroeger draaien, het is toch een technisch beroep.
0: Nou, zo technisch is het toch ook weer niet. Je moet een plaat of ben ik nu badinerend?
1: Heel erg.
0: Het is wel technisch moeilijk.
1: Ja, zeker. Zelfs ook al is het maar een plaat opleggen om die twee platen dan in elkaar te mixen.
0: Oké, ja, nee, het is heel technisch.
1: Ja.
0: Maar dat kunnen vrouwen ook, daar zijn we het dan wel weer over eens.
1: Ja, maar ik denk dus, want vroeger werd het toch een technisch beroep. Ook radio maken bijvoorbeeld, of DJ'en, toch als iets mannelijks gezien. Daardoor is die achterstand gekomen. En dat wordt nu pas langzaam ingehaald.
0: Maar je hoort ook altijd verhalen over nachtenlang doorhalen. Hele woeste omgevingen. Toch ook een omgeving met heel veel drugs en slordig leven. Is het voor vrouwen een veilige omgeving?
1: Niet altijd. Het is interessant, want als je bijvoorbeeld als jonge vrouwelijke DJ wil je wel eens naar een afterparty om te netwerken, ben je met allemaal onbekende mensen om je heen. Als man is het dan makkelijker om mee te gaan, want je bent gewoon met de mannen. Als vrouw kan je toch afvragen, wat zijn de intenties? Word ik uitgenodigd omdat ze me leuk vinden? Of ben ik hier vanwege de muziek? Dus toch altijd zoeken.
0: Waar beland ik? Is het daar veilig? Hoe kom ik weer thuis?
1: Ja,
0: dat soort dingen.
1: Je ziet ook op grote evenementen zoals Amsterdam Dance Event, dat binnenkort weer begint, dat ze steeds vaker ook van die hosts inzetten om met mensen veilig mee naar huis te fietsen. Dat is allemaal vanwege die veiligheid die in het gedrang is.
0: We gaan luisteren naar een fragmentje van Charlotte de Witte.

0: Mm-hmm.
1: Nou, klinkt opzwepend en energiek.
0: Ja, ik hou daar wel van. Lekker.
1: Is er een verschil tussen vrouwelijke DJ's en mannelijke DJ's generiek te vertellen?
0: Poeh. Ik zou het qua muziek absoluut niet. Maakt niet uit of je man of een vrouw bent in wat voor. Ik bedoel, wat je net hoort was toch best wel masculien, dat harde.
1: Ja, ik zou niet hebben gezegd van nee.
0: Nee. Nee, en dat is precies. Het is mooi dat je dat zegt, want je hoort het. Daar moet het ook helemaal niet om gaan. Ik spreek ook best veel vrouwelijke DJ's die het ondertussen wel een beetje beu zijn. Dat het discussie altijd gaat van, er zijn te weinig vrouwen. Ze willen gewoon dat het om hun muziek gaat. Dat daar de aandacht komt te liggen.
1: Je had het over het aantrekken van een kittig pakje.
0: Uh-huh.
1: Kan natuurlijk ook iemands eigen keuze zijn.
0: Ja, absoluut. Ja, want als iemand dat wil doen, moet ze het ook gewoon lekker doen. Maakt er niet uit als hij voor mij part. Nou ja, naakt misschien niet heel handig. Maar wat je aan wil trekken, moet je gewoon doen. En dan maakt het niet uit hoe je daar staat. Ik bedoel, als een man zijn shirt uittrekt. Kijk naar John Summit, groot Amerikaanse DJ die daarom bekend staat. Zegt ook niemand, hij is geboekt omdat hij van die hele mooie gespierde armen heeft. Waarom zou dat dan bij een vrouw wel zo zijn?
1: Maar dat is wel interessant. Aan de ene kant zegt iedereen, ik heb niet zo'n zin in die discussie de hele tijd. Waarom moeten we het er toch steeds over hebben? Tegelijk is er ook wel een soort frustratie van, waarom is het zo ongelijk verdeeld?

0: worden en naar buiten worden gebracht. Dat is ook heel goed. Maar het zou ook fijn zijn als dat niet meer hoeft. Maar daarvoor moet je dus inderdaad wel weer eerst dat gesprek wel voeren.
1: Maar dance gaat ook over het uitgaansleven, mm-hmm. over het nachtleven. En heel veel van die discussies over man-vrouw, me too, die spelen zich ook daar af. Ja. Daarom is het ook niet zomaar een discussie.
0: Nee.
1: Het gaat niet alleen maar over muziek.
0: Nee, absoluut niet. En het is wat je net al zei, het is het nachtleven. Er wordt gedronken, er wordt drugs gebruikt. Dat is dan toch een schimmerige wereld.
1: Daar gebeurt het,
0: ja.
1: In het uitgaansleven. Is het nou heel iets om trots op te zijn dat een Vlaamse zo hoog komt op deze lijst?
0: Ja, ik vind het ontzettend cool. En ik denk dat daar al iedereen trots op mag zijn dat er wat vrouwen omhoog komen. Ik vind dat heel mooi.
1: Wat je zei, ze begon onder een mannelijke naam, want ze wilde dat het niet afleidde. Daarna heeft ze toch haar eigen naam omarmd.
0: Mm-hmm.
1: Hoe is haar carrière verder verlopen?
0: Nou, dat deed ze in 2015, toen had ze een samenwerking met Oscar en de Wolf. Dat is ook een Belgische, Vlaamse artiest. Toen dacht ze, het gaat nu zo goed. Ik hoef niet meer te bewijzen, of tenminste, ik ben veilig. Ik kan nu gewoon onder mijn eigen naam verder. Daarna heeft ze in 2022 als eerste vrouw Tomorrowland afgesloten.
1: Dat is heel groot, toch?
0: Dat is heel groot.
1: Dan heb je het helemaal gemaakt.
0: Ja, dat doet ze heel goed. Want ze heeft ook dus toen ze 17 was, toen ze net begon, dat was in 2011, een DJ-contest gewonnen om op Tomorrowland te draaien. Daar is het allemaal begonnen. Dat is ontzettend groot.
1: Is zij dan nu een van de top-DJ's in de wereld? In de zin van het grote glamourleven, het grote geld, de privéjets? Of zit ze toch in een ander circuit?
0: Nee, ze staat er wel absoluut bovenaan. Ze heeft shows over de hele wereld. Ze staat notabene op nummer 6 in de lijst. Ik denk dat je daar wel... Of ze privéjets heeft, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze wel zeker bovenaan daar meespeelt, absoluut.
1: Meestal huren ze die volgens mij, hoor.
0: Ja, ik denk ook niet dat ze ze privé...
1: Voor je er een hebt... Dan ben je heel ver. Wat is jouw persoonlijke fascinatie eigenlijk met de dancewereld?
0: Ik hou ontzettend van de muziek. Dat is het vooral. En ook gewoon dat draaien, hoe dat in elkaar zit. Die techniek er toch ook achter. Maar ook die wereld. Want jij noemt inderdaad die jet set en die privé jets. En hoe mooi dat allemaal is. Ik vind het ook heel interessant thuis die achterkant. Hoe eenzaam die mensen af en toe zijn. Als ze alleen op hun slaapkamer na zo'n set thuiskomen. Dus die menselijke kant daarachter vind ik heel interessant.
1: Want het is psychologisch ook echt uitdagend, dat leven.
0: Ja, wat je net zegt, nachten doorhalen is natuurlijk pittig. Je weet niet wie je vrienden zijn. Want iedereen wil met je omgaan. Maar ook dat snelle carrière maken, de hele wereld overreizen. Dat zijn allemaal interessante aspecten.
1: Ik zag die documentaire over Avicii, zo weer een aantal jaar geleden.
0: Ja,
1: toen dacht ik van, ik begrijp wel dat dit ontwrichtend is en uitdagend.
0: Ja, want als je slaaptekort hebt, jetlags, je bent vaak zijn het mensen met een ontzettende passie voor muziek. Ze doen niets liever dan thuis op een zolderkamertje muziek maken. Maar in één keer worden ze op een podium gezet. Daar werken ze natuurlijk ook wel naartoe. Met, 20.000 mensen voor zich. Dat is een bizar fenomeen. Daar zijn mensen ook helemaal niet voor gemaakt.
1: Nee, het lijkt me inderdaad gekmakend. Dank je hartelijk over Charlotte de Witte... Die de hoogste plek voor een vrouw bezet in de DJ Mac Top 100... voor beste danceartiesten. Robin van Gorsel, dank je hartelijk.
2: Het is 11:55.
1: Ja, dan was er nog meer groot nieuws vandaag, diplomatiek. Het Kremlin die had het bericht dat een lab medewerkster aan de pest was overleden alweer teruggetrokken. En de Amerikaanse regering diende een formeel verzoek in bij de Russen voor meer informatie. Dat heet een démarche. Maar wat betekent dat eigenlijk, een démarche? En zijn de Russen daarvan onder de indruk? Ron Keller, die was ambassadeur in Moskou. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Wat is dat, een démarche?
3: Ja, je hebt als ambassadeur, als diplomatieke vertegenwoordiger... heb je natuurlijk heel veel contacten met mensen uit het gastland. Met burgers, maar ook met autoriteiten. Dat is meestal gewoon, je praat met elkaar, je komt elkaar tegen... je drinkt je kopje koffie. Maar als je nou toch, als je de opdracht krijgt van je hoofdstad... ja, nu zijn we toch wel een beetje boos. We willen een verhaal halen, we willen een punt maken... we willen een vraag stellen, we willen een klacht indienen. Dus dat je toch een beetje formeel... een communicatie wil geven. Zodat ook de ontvangende partij denkt... ja, dit is niet zomaar een
1: dat is een démarche. Je bent koffie.
3: Dat is
1: boos.
3: Een démarche. Ja.
1: Maakt dat indruk?
3: Maakt dat indruk op
1: de Russen?
3: Nou, boos ben je. Boos, je kan nog bozer zijn. Want als je echt boos bent, dan ontbiedt de Nederlandse minister, of in dit geval de Amerikaanse minister, in Washington, die ontbiedt dan de Russische ambassadeur in Washington. Dan ben je nog bozer. Hè? Dan wordt de ambassadeur echt ontboden. Dan gaan we niet eens de moeite nemen om die démarche te plegen.
1: Dus dat heet to summon. Ja, dit is één stap voor heel erg boos. Dus een beetje boos.

0: los.
1: Ja, dit is een tussenoplossing. Hier laat je zien, ik wil nu echt officieel een vraag stellen. Een verhaal halen, een klacht indienen.
2: Maar ze waren dus nog niet boos, wat ik eigenlijk wonderlijk vind gezien de recente geschiedenis.
1: Ja, nou ja, Trump en Poetin gaan natuurlijk goed wel door één deur. Met alle negatieve gevolgen voor Oekraïne en voor Europa. Maar dat is even terzijde. Nou, die verhoudingen die zijn redelijk goed, hoor. Tussen de Amerikanen en de Russen. Maar je ziet dat de Amerikanen nu toch een punt willen maken. En
2: beetje boos.
1: Eigenlijk geïrriteerd zijn. Ja, een beetje boos. Geïrriteerd zijn dat die Russen gewoon niet vertellen wat er gebeurd is.
2: Dat snap ik.
1: En ik denk dat de hele wereld daar een beetje op zit te wachten.
2: Ron Keller, dank, oud-ambassadeur, over hoe boos te zijn in diplomatieke kringen. Dit was het Oog. Morgen is er weer een aflevering met Lucella. Goeienacht.
3: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
2: Ja, en ik.
3: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
1: Ja, is deze persoonlijk gepubliceerd?
2: Nee.
3: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
4: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
3: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
4: En ik denk met een reden ook wel.
3: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
12: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
13: NPO Radio.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld